0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Katja Stam en Raisa Schoon beginnen als een van de grote favorieten aan het Europees kampioenschap beachvolleybal. En daar is alle reden voor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Nederlandse duo stond tijdens de laatste drie toernooien altijd op het podium. En het meest recente evenement werd zelfs door het duo gewonnen. Stam en Schoon spelen inmiddels 7 jaar samen en zeggen dat hun samenwerking sterker is geworden. De lange rugblessure van Stam heeft ook het nodige veranderd, met name de verhoudingen binnen het team. Schoon nam tijdelijk meer verantwoordelijkheden over en Stam leerde naar eigen zeggen dat rust nemen soms net zo belangrijk is als trainen. En na de spelen

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Luciano Valente hoopt dat zijn goede vriend Tom van Bergen alsnog de overstap kan maken van FC Groningen naar AZ. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alkmaarders hebben naar verluid 6 miljoen euro geboden voor de aanvaller, maar Groningen wil hem voorlopig niet laten vertrekken. Feyenoord middenvelder, aanvoerder Valente, ook oudspeler van FC Groningen, begrijpt beide kanten. Volgens hem heeft Van Bergen veel voor FC Groningen betekend, werkt hij keihard en verdient hij de kans om nu een volgende stap in zijn carrière te maken. Maar tegelijkertijd weet Valente ook waarom Groningen hem liever aan boord houdt. Van Bergen is belangrijk voor de ploeg en zo laat in de transferperiode is het ook niet eenvoudig om nog een goede vervanger te vinden. Valente verwacht hoe dan ook dat zijn vriend zich ook bij FC Groningen zal blijven ontwikkelen, maar zijn voorkeur is duidelijk. Als die kans bij AZ er ligt, dan hoopt hij dat Groningen Van Bergen die stap naar Alkmaar uiteindelijk gunt.
0: Dit is jouw sportradio. Walk my path.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 3 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In Spanje is een grote drugsbaas opgepakt die in meerdere landen werd gezocht. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de smokkel van veel cocaïne naar Nederland via de haven van Rotterdam. Het geld dat hij daarmee verdiende zou hij hebben witgewassen met vastgoed aan de Costa del Sol. Er zijn ook 2 Nederlandse bendeleden opgepakt. Vliegtuigbouwer Boeing moet 29 miljoen dollar betalen aan iemand die haar man verloor bij een vliegtuigcrash in 2019. Een gloednieuw Boeing 737 MAX toestel stortte toen neer door problemen met een nieuw veiligheidssysteem. De weduwe spande een zaak aan omdat ze daar gerechtigheid voor wilde. Op het Caribische eiland Saba zitten mensen al een dag zonder water. Dat is afgesloten omdat er door droogte een enorm tekort is. Vanavond moet er weer water uit de kraan komen op Saba, maar mensen moeten dan wel zuinig doen. In eerdere jaren moest de Nederlandse marine ingrijpen bij tekorten. Zo erg is het nu nog niet. En Oranje International Xavi Simons is blij met de nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Simons is vernoemd naar zijn nieuwe trainer bij het Nederlands elftal. En daarom vindt hij het extra bijzonder, zegt hij op Instagram. Als kind mocht Simons ook poseren met het eerste elftal van Barcelona, waar Xavi toen speler was. Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vrijdag wordt het ook erg warm.
0: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nog één keer Formule 1 op Zandvoort. Nog één keer Formule 1 op Zandvoort. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De laatste Nederlandse Grand Prix komt eraan. Bij sportief directeur Jan Lammers begint het inmiddels door te dringen. Het besef dat dit echt de laatste editie wordt. En hij krijgt ook meteen iets nieuws, want voor het eerst wordt op Zandvoort een sprintrace verreden. Daardoor krijgen de teams veel minder tijd om de auto's goed af te stellen en staat er vanaf het begin van het weekend druk op de ketel. Voor Max Verstappen wordt het bovendien zijn laatste thuisrace in de Formule 1 op Zandvoort. Red Bull kent een moeilijk seizoen en Kimi Antonelli voert het kampioenschap aan. Maar Lammers sluit een stunt van Verstappen zeker niet uit. Mocht Max de overwinning binnenslepen, dan zal het zijn vijfde zijn in 6 Grand Prix op Zandvoort. En volgens Lammers is dat bijna te mooi om waar te zijn. Maar, zegt hij er ook bij, ooit leek zelfs de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort onmogelijk.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Omar Artan is de scheidsrechter bij het UEFA Supercup-duel tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa. De scheidsrechter komt uit Somalië, spreekt van een trots moment nu hij deze wedstrijd mag leiden tussen de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Europa League. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voelt als een eerherstel, deze aanstelling voor Artan. Eerder liep hij een plek bij het WK-voetbal mis. De Verenigde Staten weigerden hem toegang tot het land. Amerikaanse autoriteiten brachten die beslissing destijds in verband met vermeende banden met leden van terroristische organisaties. En destijds leidde die uitsluiting tot een internationaal debat over besluitvorming van de FIFA. Scheidsrechter werd vorig jaar door de Afrikaanse Voetbalbond verkozen tot scheidsrechter van het jaar en kijkt terug op een frustrerende periode. Hij zegt dat er veel mensen met hem hebben meegeleefd, omdat zijn droom om op een WK voetbal te fluiten in duigen viel. En Artan ziet de toewijzing van deze wedstrijd door de UEFA als een teken van erkenning voor al het harde werk dat hij in zijn carrière heeft gestoken. De wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa wordt gespeeld in Salzburg in de Red Bull Arena. De UEFA besloot maanden geleden al om hem de leiding van dit duel in handen te geven, waarmee de bond hem na eerdere tegenslagen dus een podium biedt in deze Europese ontmoeting.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Het Caribische eiland Saba zit nog tot zeker vanmiddag zonder water. Dat is afgesloten omdat er een enorm tekort aan water is door de droogte. Dat is sowieso al schaars op het eiland omdat er geen natuurlijke zoetwaterbronnen zijn. Als het water weer terugkomt moeten mensen nog wel zuinig aandoen. Het is dan 2 dagen weg geweest. Rusland heeft een van de grootste havens in Oekraïne gebombardeerd in het zuidwesten van het land. Het zorgde voor brand en er was veel schade. De Oekraïnse luchtmacht waarschuwde al voor Russische drones die op de haven afkwamen. Die ligt aan de Donau, tegen de grens met Roemenië, en is belangrijk voor graanexport. Een vrouw die haar man verloor bij een vliegtuigcrash in 2019... krijgt $29 miljoen van vliegtuigbouwer Boeing, heeft de rechter bepaald. Een gloednieuw toestel stortte neer door problemen met een nieuw veiligheidssysteem. De vrouw wilde daar gerechtigheid voor. Nu zijn de Boeing 737 MAX-toestellen wel veilig. En het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Dat aantal gaat waarschijnlijk nog omhoog, want er worden nog zeker 400 mensen vermist. Om makkelijke hulp te bieden werd maandag de noodtoestand afgekondigd. Daar is nu ook de economische noodtoestand bijgekomen om noodmaatregelen te kunnen betalen. Vandaag wordt het zonnig en warm met maximaal 30 graden... tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgen wordt het net zo warm.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd. En dat heeft van alles te maken met de financiële situatie van de club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat nieuws komt dus als een verrassing. Want nog niet zo heel erg lang geleden liet zijn trainer Fernando Diniz na een wedstrijd weten dat het contract van Depay wel verlengd zou gaan worden. Volgens de Corinthians spelen de sportieve prestaties van Depay ook geen enkele rol in dit besluit. Maar de financiële verplichtingen zijn zo groot dat een nieuw contract van dergelijke omvang simpelweg niet haalbaar is. Er wordt gesproken over een lastige, maar toch noodzakelijke stap. Clubleiding benadrukt dankbaar te zijn voor de inzet van Depay. Sinds zijn komst in 2024 speelde hij 79 wedstrijden, maakte daarin 20 doelpunten. Het leverde 3 prijzen op met het team, namelijk het staatskampioenschap, de Braziliaanse beker en de Braziliaanse Supercup. Dan naar Depay zelf. Ja, die laat het er niet bij zitten. Hij stelt dat bepaalde mensen binnen de club een gemaakte afspraak hebben geschonden. En volgens de Braziliaanse media overweegt hij zelfs om een rechtszaak aan te spannen, alleen maar om zijn belangen te behartigen. En hij meldt ook dat hij dit gedrag niet onbestraft laat en zich de komende tijd vaker publiekelijk zal uitspreken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Aston Martin krijgt tijdens de Grand Prix van Zandvoort de beschikking over de eerste grote motorupdate van Honda van dit seizoen. En die kan behoorlijk wat opleveren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Honda richt zich vooral op de verbrandingsmotor. Dat is momenteel nog het zwakke punt van de krachtbron. Volgens schattingen kan de nieuwe versie tot wel 30 pk extra vermogen opleveren. En dat zou Aston Martin een flinke stap richting het middenveld moeten geven. Het team boekte eerder al vooruitgang met een nieuw pakket voor het chassis. Dat gebeurde tijdens de Grand Prix van Hongarije. Helemaal zonder risico is de motorupdate trouwens niet. Door het extra vermogen verandert ook het gedrag van de auto in de bochten. En Honda moet een deel van de afstelling opnieuw aanpassen. Om verrassingen te voorkomen in Zandvoort heeft Aston Martin tijdens een filmdag in Hongarije al zoveel mogelijk gegevens verzameld. Ja, of die 30 pk ook daadwerkelijk gaan helpen, dat kan alleen maar blijken straks op het circuit.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Er komt in Amsterdam toch geen centrale ontmoetingsplek voor LHBTI'ers, schrijft het Parool. In een oud schoolgebouw had een veilige plek moeten komen voor bijvoorbeeld transpersonen en mensen met een beperking. Er wordt nu gekeken om meerdere kleine LHBTI-ontmoetingsplekken te maken, verspreid over de stad. In Venezuela moet de blik op de toekomst nu president Maduro niet meer terugkomt. De tijdelijke regering heeft daarom gesproken met de oppositie om een nieuwe start te maken. Onder andere het rechtssysteem moet op de schop. En ze willen bevroren tegoeden in het buitenland terugkrijgen om het land weer te kunnen opbouwen na de verwoestende aardbevingen. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog verder stijgen, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. Om makkelijker hulp te bieden is de noodtoestand afgekondigd. En stervoetballer Lionel Messi denkt aan stoppen. Zijn vader is pas overleden en hij denkt dat hij het niet meer kan opbrengen om zonder hem nog lang door te gaan. Messi is nu 39. Zijn vader was er altijd bij en was ook zijn zaakwaarnemer en manager. Messi had zijn carrière dan ook graag samen met zijn vader willen afsluiten. Vandaag wordt het zonnig en warm met maximaal 30 graden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgen wordt het net zo

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het is nog maar de vraag of Jutta Leerdam komend schaatsseizoen in actie gaat komen. Terwijl haar concurrenten alweer trainen op het zomerijs van Tialf, verblijft Leerdam zelf momenteel in Puerto Rico. En dat begint op te vallen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voormalig ploeggenoot Kai Verbeij zegt dat het voor een topschaatser bijzonder moeilijk wordt om aan een seizoen te beginnen zonder de gebruikelijke maandenlange voorbereiding op het ijs. Alleen fit blijven in de sportschool is volgens hem zeker niet genoeg. Ook Femke Kok weet niet precies wat Leerdam van plan is. Ze hoopt dat haar concurrenten haar carrière voortzet, maar ze heeft daar helemaal geen duidelijkheid over. En dan Leerdam zelf, ja, die laat op sociale media wel beelden zien uit de sportschool, maar op het ijs is ze voorlopig nog niet gesignaleerd. En ook haar persoonlijk trainer, Costa Poltavets, is inmiddels aan het werk, maar wel met een andere internationale groep. Niet met haar. En dus blijft er nog maar één vraag over. Zien we Jutta Leerdam komend seizoen nog terug op het ijs? En de tijd zal het leren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Katja Stam en Raisa Schoon beginnen als een van de grote favorieten aan het Europees kampioenschap beachvolleybal. En daar is alle reden voor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Nederlandse duo stond tijdens de laatste drie toernooien altijd op het podium. En het meest recente evenement werd zelfs door het duo gewonnen. Stam en Schoon spelen inmiddels 7 jaar samen en zeggen dat hun samenwerking sterker is geworden. De lange rugblessure van Stam heeft ook het nodige veranderd, met name de verhoudingen binnen het team. Schoon nam tijdelijk meer verantwoordelijkheden over en Stam leerde naar eigen zeggen dat rust nemen soms net zo belangrijk is als trainen. En na de Spelen van Parijs was er twijfel of ze nog met elkaar door zouden gaan. Maar die twijfel is helemaal verdwenen, want de blik is alweer gericht op de volgende Spelen. En die zijn in 2028 in Los Angeles. En het EK kan daarbij ook meteen belangrijk worden, want behalve de Europese titel staat er ook nog een Olympisch ticket op het spel.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw
1: sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In Spanje is de grote baas van een drugsbende opgepakt. Hij werd in meerdere landen gezocht. In totaal zijn er 5 mensen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. De bende zou via de haven van Rotterdam veel cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. De opbrengst werd witgewassen met vastgoed aan de Costa del Sol. Oranje International Xavi Simons is blij met de nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Simons is vernoemd naar zijn nieuwe trainer bij het Nederlands elftal. En daarom vindt hij het extra bijzonder, zegt hij op Instagram. Als kind mocht Simons ook op de foto met de hele selectie van FC Barcelona, waar Xavi toen speler was. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek. Genezen kan nog niet. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft zo'n 30 patiëntjes dat medicijn gegeven. Ze werden 4 jaar lang gevolgd en vergeleken met zieke kinderen die niks kregen. En de BBC heeft in Engeland sorry gezegd omdat een Schotse weervrouw een week lang niet goed was te verstaan. Het was extra pijnlijk omdat ze net nieuw was. Kijkers waren boos dat de vrouw heel zacht sprak en dat ze haar niet konden verstaan door haar Schotse accent. Volgens de BBC kon de weervrouw er niks aan doen en was het een technisch probleem. Veel zon en de temperatuur schiet snel omhoog. Het wordt maximaal 30 tot 36 graden. Morgen wordt een kopie van vandaag.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staat een file op dit vroege uur op de donderdagochtend. En dat is op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Er is een ongeluk gebeurd tussen Den Hoorn en Rijswijk Plasboer Polder. Er zijn 2 rijstroken dicht. Er staat 3 kilometer file met bijna een half uur oponthoud.
1: Grand Prix Radio.
0: Ronald van der Geer.
2: En witte rook in Zeist, want Xavi is onze nieuwe bondscoach.

Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio. Het is donderdagochtend, 13 augustus. Het is nu al een donderdagochtend om nooit meer te vergeten. Want je bent wakker geworden met de naam van de nieuwe bondscoach. Xavi is het geworden. Een broedende kip moet je nooit storen. Schurk deze uitspraak dan aan tegen de recente werkzaamheden van Nigel de Jong. De man die namens de KNVB een opvolger moest zoeken voor Ronald Koeman. En hij leek inderdaad zo onverstoorbaar. Nu blijkt dus waarom. Xavi is die nieuwe bondscoach van Oranje. We komen er straks uitgebreid op terug natuurlijk. Kunnen er niet aan voorbij dat het een hete zomerdag is in Nederland. Die zonnig en droog start. En de temperatuur al vrij snel ziet oplopen. Er staat maar weinig wind. Het voelt dus ook heel erg warm aan. En vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm. En vooral landinwaarts kan de temperatuur ruim boven de 30 graden uitkomen. Vanwege de aanhoudende warmte is het Nationaal Hitteplan vandaag in Nederland van kracht. Hou daar dus rekening mee. Als je vroeg op pad moet, dus degene die nu luisteren en zometeen de auto instappen, fiets, trein, bus, metro, ja, dan heb je eigenlijk het beste moment van de dag te pakken. Later wordt het vooral een kwestie van schaduw zoeken, voldoende drinken, doe dat alsjeblieft en je tempo een beetje aanpassen. Droog, veel zon en vooral warm. Dat is hoe we deze dag omschrijven. Ja, en voor mensen die alweer genoeg hebben van de hitte, er is wat dat betreft licht aan het einde van de tunnel, ja. Vanaf zaterdag wordt weer enige afkoeling verwacht. Zometeen heel veel te bespreken in deze ochtendshow op Grand Prix Radio. Goedemorgen, wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luciano Valente hoopt dat zijn goede vriend Tom van Bergen alsnog de overstap kan maken van FC Groningen naar AZ. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alkmaarders hebben naar verluid 6 miljoen euro geboden voor de aanvaller, maar Groningen wil hem voorlopig niet laten vertrekken. Feyenoord middenvelder, aanvoerder Valente, ook oudspeler van FC Groningen, begrijpt beide kanten. Volgens hem heeft Van Bergen veel voor FC Groningen betekend, werkt hij keihard en verdient hij de kans om nu een volgende stap in zijn carrière te maken. Maar tegelijkertijd weet Valente ook waarom Groningen hem liever aan boord houdt. Van Bergen is belangrijk voor de ploeg en zo laat in de transferperiode is het ook niet eenvoudig om nog een goede vervanger te vinden. Valente verwacht hoe dan ook dat zijn vriend zich ook bij FC Groningen zal blijven ontwikkelen, maar zijn voorkeur is duidelijk. Als die kans bij AZ er ligt, dan hoopt hij dat Groningen Van Bergen die stap naar Alkmaar uiteindelijk gunt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, we zijn net bijgekomen natuurlijk van het nieuws van de nieuwe bondscoach. Hè. Xavi is uiteindelijk dan toch, net als bij Barcelona, de opvolger van Ronald Koeman bij Oranje. Tot 2030 aan het roer. Later vandaag volgen er vast en zeker reacties hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio. Maar wij gaan nu praten over atletiek met Andy Houtkamp. Andy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ronald.
0: EK Atletiek in Birmingham. En gisteren zeiden we spelenderwijs al, het kan niet op. Wat een medailles op de eerste twee dagen. Is dat vandaag ook weer doorgegaan?
1: Medailles is wat overdreven, maar een hele mooie hoor. En wat heb ik genoten van twee jonge atleten die echt het geweldig doen. Jonas Vijvers, let op die naam. Hij deed het al heel goed op de 4x400 mixed. En nu derde op de 400 meter. 0,01 seconde, 1/100ste seconde, achter de nummer 2. Dus bijna nog zilver ook. Nieuw Nederlands record. Het oude was van wie anders dan Limar van Bonaventia. En Europees kampioen werd Matthew Hudson-Smith. Maar naar die man is zelfs in Birmingham een hele tribune vernoemd. Nou, wat mij betreft doen ze dat ook van Jonas Vijvers. Prachtige bronzen medaille op de 400 meter. En genieten. Wat een leuke vent is dat. Ja. En wat een groot talent.
0: Hey, en zit het ook die schoonheid in de manier waarop hij uiteindelijk die bronzen plak binnenpakte? Of binnenhaalde eigenlijk, de manier waarop de race verliep?
1: Ja, absoluut. Nou, ik zei het al, 1/100ste achter de nummer 2. En een medaille zou al een verrassing zijn geweest voor Jonas Vijvers. Heel eerlijk gezegd, voor mij niet. En voor hem ook niet hoor, want hij was ervan overtuigd dat hij een medaille zou gaan pakken.

0: Hij kan alles. Hij heeft op die eerste dag geweldige dingen gedaan. Staat tweede na 5 onderdelen. En dat als je hem zag, hij is 2,03 meter. Een beul van de vent. Maar zo'n talent, zo'n atleet. En straks begint de tweede dag, zoals bekend. Die kon ook wel eens zomaar een medaille gaan pakken. En ook dat zou heel leuk, verrassend en mooi zijn. En als ik dan maar meteen de boel af kan maken. Straks dus die tweede dag met onder andere Femke Bol. Over talenten gesproken en leuke mensen. Halve finale, 800 meter. Moet zij makkelijk door kunnen komen. En dan vrijdagavond de finale. En dan ben ik heel benieuwd of die overstap van haar van de 400 hoorden naar de 800 meter echt iets gaat opleveren. En ik kan je tussen jou en mij gezegd tegen zwegen, Ronald, wel zeggen, ja, dat is zo.
1: Ja, want als je de voortekenen bedriegen niet, hè, daar is zij, alles wat zij tot nu toe toch op die nieuwe afstand heeft gedaan, is, dat scheurt wel tegen succes aan.
0: Ja, maar zo snel. Ze is nog maar net eigenlijk. Ja. Hè, dit is haar eerste jaar op de 800 meter. En dan praat je over een toponderdeel. Hè. Echt een heel zwaar en goed bezet onderdeel. De 400 hoorden werd nog wel eens van gezegd. Ja, dat zijn er maar een paar die daar goed in zijn. En daar is Femke Bol uitstekend in. Die 800 meter is echt net zoals de 100 meter en de 400 meter een toponderdeel. En zij staat nu al aan de top. En ik ben benieuwd of het goud, zilver of brons gaat worden. Ik ga niet zeggen wat, want we gaan eerst nog de halve finale straks krijgen, net als die tweede dag van de Meerkamp. Maar het moet wel heel gek lopen. Wil zij niet vrijdagavond in de finale staan.
1: We laten het erbij, Andy. We moeten stoppen op ons hoogtepunt. Dat doen we bij deze dan ook. Ik spreek jou morgen weer. En dan gaan we het onder meer dus over onze Femke hebben. Want dat kunnen we toch zo langzamerhand wel zeggen.
0: Gezellig, jongen. Tot morgen.
1: Oké, tot morgen. Andy Houtkamp was dat hier op Grand Prix Radio. Jouw sportradio, pratend over atletiek. Mooie atletiek tijdens het EK in Birmingham. Dit is Grand Prix Radio.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wow.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3 sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
18: Dit is Grand Prix Radio.
19: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
20: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In Spanje is een grote drugsbende opgerold. De boevenbaas is ook opgepakt. Ze zouden via de haven van Rotterdam veel cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. Het aantal doden van de zware aardbeving in Colombia begin deze week blijft stijgen. 265 mensen kwamen om het leven en duizenden inwoners raakten gewond. Er zijn geen Nederlandse slachtoffers bekend. En het was druk bij de sterrenwachten gisteravond met de zonsverduistering. Ze kregen vele honderden bezoekers, er stonden lange rijen en files. En veel mensen konden niet eens meer naar binnen.
19: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 bijzonderheden op de weg op dit moment. Op het begin de A2 Utrecht richting Amsterdam. Daar staat op de verbindingsweg naar de ring van Amsterdam een auto in brand. Die verbindingsweg is op dit moment ook dicht. En de A4 Rotterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Den Hoorn en Rijswijk Plaspoortpolder. Voor bergingswerkzaamheden is de weg op dit moment ook daar even afgesloten.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
22: Ronald van der Geer.
23: De Olympische finale in 2016 veranderde het leven voor Elis Lichtley.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik leg net weer het geschiedenisboek weg. Hoewel, je kan er ook in schrijven vandaag natuurlijk. Dat geschiedenisboek heeft ook een pagina 13 augustus 2026. En we schrijven geschiedenis natuurlijk met de presentatie van onze nieuwe bondscoach. We maakten er kennis mee op deze dag. Over een paar jaar is dat over de datum rijp. In 2001, op deze dag, werd de Arena auf Schalke geopend. Dat zeg ik natuurlijk niet zomaar, maar omdat ik wil vertellen dat als het allemaal goed komt, we morgen met Jurie Mulder praten over Schalke 04, de zomer en de Bundesliga. Voor over de datum gaan we terug naar 13 augustus 2016. Daar waren we gisteren ook. Toen waren de Spelen in Rio de Janeiro. Toen gingen we roeien, nu gaan we naar de Olympische wielerbaan. 22-jarige Nederlandse zorgt daarvoor een van de grootste verrassingen van de Spelen. Haar naam? Elis Lichtlee. Ze komt uit Eerbeek, ze doet mee aan de Keirin. Dat is een spectaculair onderdeel van het baanwielrennen, waarbij de rensters eerst achter een gangmaker rijden en als die de baan uitgaat, ja, dan barst de sprint volledig los. Lichtlee is regerend Europese kampioen, maar voor het Olympisch goud, nee, behoort ze niet tot de echte favorieten. Dat zijn meer de concurrenten uit Australië, Duitsland en Groot-Brittannië. Worden voorafgaand aan de race echt kansrijker geacht. Sterker nog, Lichtlee bereikt de finale met het nodige geluk. In haar halve finale rijdt ze bij het ingaan van de laatste ronde nog helemaal achteraan. En de kansen lijken dan allang verkeken. Tot voor haar, vlak voor haar. Een renster valt, ze manoeuvreert eromheen. Er is ruimte en ja, ze wordt tweede en ze mag onverwacht naar de finale. Ze is dan al dolblij, vindt eigenlijk dat alle doelstellingen zijn gehaald, maar eenmaal in de finale besluit ze niet meer af te wachten. Wanneer de gangmaker de baan verlaat, schuift ze direct naar voren. Met nog twee ronden te rijden neemt ze brutaal de leiding. Ze versnelt nog een keer en probeert vanaf koppositie iedereen achter zich te houden. En dit is dan het resultaat.
1: Voorbij Vogel. Elis Lichtlee heel goed. Goede krachtinspanning op weg naar de bel, maar nu is het volhouden. Voinov aan het wiel. Waar komt de aanval van Vogel? Die komt. De Duitse. En dan komt de Australische. Wordt het een medaille voor Elis Lichtlee? Het kan. Het kan nog altijd. Eerste positie. De snelheid van de Duitse. Daar komt Meers. Nog altijd Lichtlee. Lichtlee. Waar komt de rest? De rest komt helemaal niet. Ofwel. Komt de rest of niet? Medaille voor Lichtlee. Maar is het goud? Onwaarschijnlijk. Ze komen veel en veel te laat. Ze komen niet om haar heen. Lichtlee, wat doe je? Het is de race van je leven. Een medaille is al veel meer. En het wordt goud. Een medaille is al veel meer dan je had verwacht. Olympisch kampioen Elis Lichtlee. In juni 22 geworden. Nog nooit bij de beste van de wereld op het onderdeel Keirin. Ze klopt James. Ze klopt meer. Ze klopt alles en iedereen. Deze krachtpatser uit Eerbeek. Wat gebeurt hier? Sensatie. Hier had niemand rekening mee gehouden. Zij zelf ook niet.
0: Ja, het verschil op de finish. Het is minimaal. De Britse Rebecca James komt nog razendsnel dichterbij, maar strandt uiteindelijk op slechts 300ste van een seconde. Ze is Olympisch kampioene. Elis Lichtlee. Ze kan het zelf nauwelijks geloven. Ze zegt, ik was al blij dat ik in de finale stond. Maar je moet durven dromen, maar dit is echt bizar. Over de datum. Wat een mooie. 13 augustus 2016. Olympisch goud op de Keirin. Werkelijk vanuit het niets. Door gewoon vroeg aan te vallen en brutaal te zijn. Een gouden race op pure kracht, lef en een klein beetje geluk. En daarmee is Elis Lichtlee vandaag over de datum. Dit is Grand Prix Radio. Ja, Sportradio.
2: Grand Prix Radio is Sportradio.
3: Grand Prix Radio. Meer sport, meer

0: Goedemorgen, Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veel voetbal vandaag, dat komt natuurlijk door Xavi en Oranje. Maar het is ook gewoon returnavond in de derde voorronde van de Conference League. Twente doet daaraan mee, daar hoor je zo meteen meer over. Nu eerst ruimbaan voor Ajax. Het speelt tegen het Ierse Shelbourne in Dublin dus, in die derde voorronde. Eerste wedstrijd werd met 3-1 gewonnen. Steven Berghuis is niet mee naar de hoofdstad van Ierland. Privéomstandigheden stonden het meereizen naar Dublin in de weg. Hij dus niet in Tonka Park. Ajax wel. Vanavond om 8:45 Nederlandse tijd gaat de bal rollen. 3-1 was het vorige week. En iedereen die eigenlijk over die wedstrijd sprak, zei ja, Ajax was heer en meester. Shelbourne had niks te vertellen. Nou was Ajax niet in staat om een persconferentie te organiseren. Shelbourne deed dat wel op het eigen Tonka Park. John Russell was daar, hij is de coach. En hij ziet gek genoeg na die 3-1 in Amsterdam mogelijkheden tegen Ajax.
1: Yes, there's always areas that you, when you play a team and you analyze the game afterwards. Look, we didn't have a lot of the ball over in Amsterdam. But I think we did show when we've gone through with the players, there were moments when we broke from deep that our execution of the final pass, you know, with the pace of Dan Kelly. And then when we brought Rodrigo Freitas into the game, we were a real threat. And because there's big spaces down the sides of the centre-backs, that was an area that I think we can definitely hurt Ajax.
0: Ja, uit die analyse blijkt dus dat Shelbourne wel mogelijkheden heeft. Ja, John Russell was degene die dat dus opmerkt. Hij zag ook wel dat de aanvaller Mika Gods gewoon bij de 23-koppige selectie zit, ondanks de belangstelling van Paris Saint-Germain. En we hadden ook een terugkeerder in het vliegtuig. Dies Jansen keerde terug. De verdediger was er enkele weken niet bij. In dat Tonka Park, dat ziet er trouwens geweldig uit. Dat moet je maar eens even opzoeken op de socials. Er kunnen 4500 mensen in. Als je daar gaat voetballen, dan ga je gewoon terug in de tijd. En dat weet de coach van Shelbourne, John Russell, ook.
1: It's a throwback to football. You know, tight ground, pitch. Fans are on top of you. The facilities wouldn't be the same as as the Amsterdam or the Johan Cruyff Arena, where there's all media rooms and big banquets and But look, it's a tight ground. The fans are right on top of you, and we won't have 55,000 seaters, but we'll have 5,000.
0: En dat was de trainer John Russell van Shelbourne. Het is mooi, zoek het echt op, dat Tonka Park. Het ziet er geweldig uit. Ajax heeft er niet getraind, hebben ondanks het goede veld gisteren gewoon in Amsterdam getraind en in Dublin ook geen persconferentie gegeven. Straks kijken we uitgebreid naar FC Twente. Dat komt ook morgenavond in actie. Vorige week won Twente de eerste wedstrijd met 6-0. Dus daar is niet meer zoveel aan de hand. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio. Ja, sport.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nog één keer Formule 1 op Zandvoort. Nog één keer Formule 1 op Zandvoort. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De laatste Nederlandse Grand Prix komt eraan. Bij sportief directeur Jan Lammers begint het inmiddels door te dringen. Het besef dat dit echt de laatste editie wordt. En hij krijgt ook meteen iets nieuws, want voor het eerst wordt op Zandvoort een sprintrace verreden. Daardoor krijgen de teams veel minder tijd om de auto's goed af te stellen en staat er vanaf het begin van het weekend druk op de ketel. Voor Max Verstappen wordt het bovendien zijn laatste thuisrace in de Formule 1 op Zandvoort. Red Bull kent een moeilijk seizoen en Kimi Antonelli voert het kampioenschap aan. Maar Lammers sluit een stunt van Verstappen zeker niet uit. Mocht Max de overwinning binnenslepen, dan zal het zijn vijfde zijn in 6 Grand Prix op Zandvoort. En volgens Lammers is dat bijna te mooi om waar te zijn. Maar, zegt hij er ook bij, ooit leek zelfs de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort onmogelijk. Dus waarom zou het sprookje niet eindigen met nog één overwinning op Zandvoort van Max Verstappen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ere wie ere toekomt. Ik moet nog wel even vertellen dat de commentator bij de aflevering van vandaag van Over de Datum, Jeroen Koster was, die met alle gevoel de race van Elis Lichtlee begeleidde. Tot slot van dit uur op Grand Prix Radio, jouw sportradio, nog even wat autonieuws. Marcin Bodowski is aangesteld als de nieuwe teambaas van Cadillac in de Formule 1. De Pool is de opvolger van de Brit Graham Lowden, die door Cadillac wordt bedankt voor dienstwerk in de opbouwfase van het team. Bodowski werkte eerder onder meer voor Ferrari, McLaren en voor Formule 1-organisator FIA. Cadillac staat 11e en laatste in het kampioenschap voor de constructeurs van de Formule 1. En de coureurs Bottas en Perez behaalden nog geen punten dit seizoen. Eerstvolgende Grand Prix is natuurlijk die van Zandvoort op 23 augustus. In het basketbal is een recordbedrag betaald voor de overname van de Los Angeles Lakers. Investeerder Josh Kushner heeft samen met voormalige Disney-topman Bob Iger een meerderheidsbelang in de club gekocht voor $12,5 miljard. En dat is het hoogste bedrag dat ooit voor een sportclub is neergeteld. De Lakers, 17 keer de sterkste, NBA-titel dus, waren sinds vorig jaar in handen van Mark Walter. En de nieuwe eigenaren willen bouwen op het fundament van deze iconische club. En tot slot Paris Saint-Germain voor tweede jaar op rij de UEFA Supercup gewonnen. Champions League winnaar was in Salzburg met 2-1 te sterk voor de winnaar van de Europa League, Aston Villa. Tweede keer op rij dus. Het is de 13e prijs voor Paris Saint-Germain onder de trainer Luis Enrique. Zometeen in het volgende uur uitgebreid aandacht voor FC Twente. En dan kijken we ook naar het zwemmen uiteraard en naar de atletiek. Want er is mooie sport gaande op dit moment in Europa. Dat allemaal zometeen op Grand Prix Radio, jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedemorgen, dit is DNP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het bedrijf achter Facebook en Instagram verdient in Nederland veel geld met reclames voor illegale online casino's, blijkt uit onderzoek van BNR. De advertenties zijn speciaal gericht op mensen met een gokverbod. Dat wordt een beperking van hun vrijheid genoemd. De sites die worden aangeprezen hebben minder regels. In Spanje is de baas van een grote drugsbende opgepakt die via de haven van Rotterdam veel cocaïne naar ons land smokkelde. Hij werd ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd, omdat hij daar zijn drugsgeld witwaste met vastgoed. Er zijn ook twee Nederlanders opgepakt die lid waren van de bende. Steeds meer doden na de grote aardbeving in Colombia begin deze week. Het zijn er nu 265 en er zijn duizenden gewonden. Voor zover bekend zijn er geen Nederlanders omgekomen, wel een vrouw uit Curaçao. De Colombiaanse president heeft een noodtoestand uitgeroepen en de EU maakt ruim 2 miljoen euro vrij voor noodhulp. En de sterrenwachten hebben vele honderden bezoekers gehad gisteravond die naar de zonsverduistering kwamen kijken. Sommigen gaven ook een lezing over sterrenkunde. Bij de sterrenwacht in Lochem waren veel bezoekers van het asielzoekerscentrum dat ernaast ligt. Het was gezellig, zegt de medewerker, en mensen deelden eclipsbrillen. Veel zon en de temperatuur schiet snel omhoog. Het wordt maximaal 30 tot 36 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig tot niets aan de hand deze donderdagochtend. Wat wel opvalt is de A2 Utrecht richting Den Haag. Daar is de verbindingsweg vanuit de A10 naar Den Haag dicht door een autobrand. En de A15 Europoort richting Rotterdam. Voor Rozenburg staat een auto met pech. Er staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het alweer?
5: Nu

0: verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals

0: bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Ronald van der Geer.
5: Wat een goed nieuws voor FC Twente. Mees Hilgers is terug.

Goedemorgen, Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wakker worden met een nieuwe bondscoach. Als je het nog niet gehoord hebt, ga ik het je nu voor het eerst zeggen. Xavi is de opvolger bij Oranje van Ronald Koeman. Presentatie is op 25 augustus in Zeist. En er wordt ook een assistent al genoemd, want de hele technische staf moet natuurlijk worden ingevuld. En als eerste assistent wordt gesproken over Patrick Kluivert. En daar schijnt een heel breed draagvlak voor te zijn. We krijgen vandaag opnieuw een hete zomerdag in Nederland. We starten zonnig en droog. Temperatuur loopt vrij snel op. Er staat maar weinig wind. Het voelt warm aan. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm. En vooral landinwaarts kan de temperatuur ruim boven de 30 graden aankomen. Vanwege de aanhoudende warmte is het Nationaal Hitteplan vandaag in heel Nederland van kracht. Ja, als je nu op dit moment naar buiten moet, dan heb je eigenlijk nog het beste gedeelte van de dag te pakken. Later wordt het vooral een kwestie van een beetje de schaduw opzoeken. Denk eraan, hè, voldoende drinken en een beetje je tempo aanpassen. Doe niet te gek, want het is droog, veel zon en vooral heel erg warm. En voor mensen die zeggen, nou, ik heb alweer genoeg van de hitte, er is licht hoor aan het einde van de tunnel. Vanaf komende zaterdag wordt er voor wat afkoeling gewaarschuwd. Althans, dan komt er wat afkoeling aan. Laten we hopen dat dat dan ook daadwerkelijk zo is. En laten we ook hopen dat voor de omstandigheden het eens een keer gaat regenen. Hè? Het Hoogheemraadschap zou daar heel blij mee zijn. Jij bent blij met ons, tenminste dat hopen wij als we het straks uitgebreid hebben over de sport van gisteren. En natuurlijk kijken we vooruit met de FC Twente naar de Conference League wedstrijd van vanavond. Dit is Grand Prix Radio, jouw sport.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Omar Artan is de scheidsrechter bij het UEFA Supercup-duel tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa. De scheidsrechter komt uit Somalië, spreekt van een trots moment nu hij deze wedstrijd mag leiden tussen de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Europa League. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voelt als een eerherstel, deze aanstelling voor Artan. Eerder liep hij een plek bij het WK voetbal mis. De Verenigde Staten weigerden hem toegang tot het land. Amerikaanse autoriteiten brachten die beslissing destijds in verband met vermeende banden met leden van terroristische organisaties. En destijds leidde die uitsluiting tot een internationaal debat over besluitvorming van de FIFA. Scheidsrechter werd vorig jaar door de Afrikaanse Voetbalbond verkozen tot scheidsrechter van het jaar en kijkt terug op een frustrerende periode. Hij zegt dat er veel mensen met hem hebben meegeleefd, omdat zijn droom om op een WK voetbal te fluiten in duigen viel. En Artan ziet de toewijzing van deze wedstrijd door de UEFA als een teken van erkenning voor al het harde werk dat hij in zijn carrière heeft gestoken. De wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa wordt gespeeld in Salzburg in de Red Bull Arena. UEFA besloot maanden geleden al om hem de leiding van dit duel in handen te geven, waarmee de bond hem na eerdere tegenslagen dus een podium biedt in deze Europese ontmoeting.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, op deze donderdagochtend 13 augustus. Staat dan een tijdje rood omcirkeld natuurlijk. Alleen toen de cirkel gezet werd, was er nog wat spanning in de derde voorronde van de Conference League voor FC Twente en Ajax. Die spanning lijkt nu weg. We gaan het straks over Ajax hebben. Dat speelt tegen Shelburne in Dublin in Tonka Park. Dat is wel leuk om dat even op te zoeken, dat je er een beeld bij hebt. Kunnen 4500 mensen in. Het veld is trouwens uitstekend. En de club heeft heel veel moeite gedaan om daar te kunnen spelen. En het publiek, dat moet je maar eens opzoeken, zit zo dicht op het veld dat op het moment dat een supporter een biertje drinkt en knoflook eet, dan hebben de spelers daar echt last van. Zo dichtbij. Je zit bijna tegen de huig van de supporters aan. Zo dichtbij zitten ze op het veld. Daar gaan we het straks over hebben. Ajax verdedigt daar een 3-1 voorsprong. Twente heeft nog een veel grotere voorsprong als het vanavond aantreedt tegen Dash 1904. Wedstrijd 1 in Enschede eindigde in 6-0. En John van der Brom heeft gedacht, ja, dan kan ik het ook wel wat rustiger aandoen met mijn selectie. Wout Weghorst, Aske Adelgaard, Sondre, Osje Zater, Stef Lemkin en Lars Oenerstal zijn er allemaal niet bij, waarbij Weghorst en Oenerstal rust krijgen na de drukke weken die achter de rug zijn. En dat kan allemaal, want Twente won het eerste duel dus met 6-0. Betekent wel dat Drommel onder de lat terugkeert. Hè. Hij vertrok 5 jaar geleden uit Enschede, is nu via PSV weer teruggekomen en maakt dus zijn rentree. Ja, en bij Twente ging het eigenlijk meer om een speler die ook terugkeerde. Mees Hilgers, heel lang in discussie met Twente over het contract, over

0: nieuws voor Twente. En dus ook voor de trainer, John van der Brom.
1: Zeker. Ik heb Mees vorig jaar leren kennen. Ik ken hem al langer natuurlijk, maar ik heb hem leren kennen in de groep. Als een volwaardige speler. En we weten allemaal de situatie vanuit vorig jaar, hoe dat was. Maar zeker ook dit jaar. Er zijn dingen die ook buiten mij omgaan, moet ik eerlijk zeggen. Buiten de spelers om. Maar ja, zowel de clubleiding, dan heb je het natuurlijk over Erik samen met Dominique. En Mees en zijn agent, die zijn door middel van goede gesprekken, die zijn altijd wel door blijven gaan. Ja, zijn ze beide tot de conclusie gekomen dat het goed is zo, klaar is. En dat hij gewoon weer speler van FC Twente is. En daar hebben we dan gewoon mee te dealen. En daar ben ik blij mee, want je hebt gewoon weer een hele goede speler erbij. Die, en dat is natuurlijk ook belangrijk, gewoon wel fit is. Het is niet zo dat hij bij ons nu moet gaan revalideren. Dat heeft hij gedaan, dat heeft hij goed gedaan, heb ik begrepen. De testen die er geweest zijn vandaag, die zijn ook allemaal heel positief. Ja, en dan gaat hij vanaf morgen weer instromen.
0: John van der Brom, Mees Hilgers is er uiteraard nog niet bij. Zit nog in zijn testfase. Wie die wel heeft meegenomen is Philip Thorvaldsson. Die is gisteren aangesloten, de Noor. Nieuwe aanwinst van FC Twente, een vleugelspeler. En ja, daar is Van der Brom heel blij mee. Hij kent hem overigens ook al een tijdje.
1: Ja, dat is mooi. Dit is een speler die we hebben heel lang gezocht. Naar een profiel, zoals dat dan mooi heet, wat Philip heeft. En Philip is al zo lang in de scouting opgevallen. Ik heb al zo vaak beelden van hem gezien. En nu hebben we hem live bij ons. Hij is ook mee met ons. We hebben hem meegenomen om te wennen aan de spelers, aan de speelwijze. We hebben hier wat tijd om met hem nog even te zitten.
0: FC Twente lijkt dus klaar voor de play-offs in de Conference League. Vanavond nog even spelen in Slowakije tegen Dash 1904. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Ah, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, pof jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: Egbert Streekt.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
14: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
16: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
21: Dit is Grand Prix Radio.
22: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. News headlines.
23: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm.
0: Het bedrijf achter Facebook en Instagram verdient in Nederland veel geld met reclames voor illegale casino's, gericht op mensen met een gokverbod. In de advertentie staat dat hun vrijheid wordt aangetast en worden illegale sites aanbevolen. Bijna 3 dagen na de zware aardbeving in Colombia is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. Toch blijven reddingswerkers doorzoeken. Het aantal doden staat nu op zeker 265. En vandaag is in heel ons land het hitteplan weer van kracht. Het is al de 4e keer dit jaar. Het hitteplan is bedoeld voor kwetsbare mensen en hun verzorgers. Die moeten extra goed opletten dat ze bijvoorbeeld genoeg drinken.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Ronald van der Geer.
15: Zometeen Marit Steenbergen, koningin van Parijs.

0: Goedemorgen, Grand Prix Radio, jouw sportradio. We gaan naar Parijs. Daar is afgelopen maandag het EK zwemmen begonnen. En de eerste twee dagen waren dagen om in te lijsten als het gaat om medaillewinst. Het ging eigenlijk wel altijd over Marit Steenbergen. Ja, en ook dag drie, de dag van gisteren dus, vormt daarop geen uitzondering. Want er lag nog een medaille klaar voor de Nederlanders. En die werd ook omgehangen voor de estafettezwemsters op de 4x100 meter vrije slag met Marit Steenbergen weer als slotzwemster. Ze maakte een achterstand goed en hield Parijs, in Parijs moet ik zeggen, en hield Italië en Rusland ruim achter zich. 3:31.89, daar tikte ze in aan en de tijd van haar dus met Milou van Wijk, Imani de Jong en Jana van Kanthout was net iets boven het Europese record. 3:31.72 uit 2009, ook overigens gezwommen door Nederland. Steenbergen is dus in topvorm en hielp eerder al de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Zelf veroverde ze tussendoor nog even EK-goud op de 100 meter vrij, waar Van Wijk tweede werd. Ja, en gisteren dus maar weer eens in de achtervolging als een hele snelle bezemwagen.
1: Ja, nou, ik zag al dat we er wel echt heel goed bij lagen. Ja, en ik weet gewoon eigenlijk dat ik de sterkste in het veld ben. Dus ik dacht, oké, we liggen erbij. Die ga ik gewoon pakken. Dus ja, natuurlijk, je moet er altijd achteraan dan. Maar ik zag bij het keerpunt al dat ik ze had. Dus dan is het gewoon hoofd in het water en gaan.
0: Zwemster Marit Steenbergen, 26 hè, is ze pas. En ze heeft zich ook nog even gisteren op de 200 meter vrije slag geplaatst voor de halve finales op het EK in Parijs. Wat viel verder op dag drie van deze kampioenschappen? Ja, een wereldrecord toch. En een succesvolle terugkeer van Sarah Sjöström. Maar het absolute hoogtepunt kwam op de 50 meter rugslag. 19 jaar. Is ze pas, de Italiaanse Sara Curtis. Zij zwom in de halve finale een wereldrecord. 26 seconden, 63 honderdste. Ze haalde er 23 honderdste af van het oude record. Nou, Curtis zwemt de finale vanavond. En dan op die 50 meter vlinderslag. Daar ging de titel naar Sara Sjöström. Daar had ik het net over, de Zweedse maakte na de geboorte van haar eerste kind een afwezigheid van 20 maanden haar entree op een groot internationaal toernooi. En direct won ze, en dat was alweer haar 18e Europese titel. Dit is Grand Prix Radio, wij zijn jouw sportradio. Goedemorgen.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd. En dat heeft van alles te maken met de financiële situatie van de club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat nieuws komt dus als een verrassing. Want nog niet zo heel erg lang geleden liet zijn trainer Fernando Diniz na een wedstrijd weten dat het contract van Depay wel verlengd zou gaan worden. Volgens de Corinthians spelen de sportieve prestaties van Depay ook geen enkele rol in dit besluit. Maar de financiële verplichtingen zijn zo groot dat een nieuw contract van dergelijke omvang simpelweg niet haalbaar is. Er wordt gesproken over een lastige, maar toch noodzakelijke stap. Clubleiding benadrukt dankbaar te zijn voor de inzet van Depay. Sinds zijn komst in 2024 speelde hij 79 wedstrijden, maakte daarin 20 doelpunten. Het leverde 3 prijzen op met het team, namelijk het staatskampioenschap, de Braziliaanse beker en de Braziliaanse supercup. Dan naar Depay zelf. Ja, die laat het er niet bij zitten. Hij stelt dat bepaalde mensen binnen de club een gemaakte afspraak hebben geschonden. En volgens de Braziliaanse media overweegt hij zelfs om een rechtszaak aan te spannen, alleen maar om zijn belangen te behartigen. En hij meldt ook dat hij dit gedrag niet onbestraft laat en zich de komende tijd vaker publiekelijk zal uitspreken.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. En we zijn alweer aan het einde van een uur hier op jouw sportradio. Even nog wat berichten doen, dat kan nog net, hè. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp zijn in de loting van het Masters toernooi van Cincinnati aan elkaar gekoppeld. De beste twee tennissers van Nederland treffen elkaar vandaag in de eerste ronde van het Amerikaanse toernooi. Even kijken dan naar de eerdere resultaten natuurlijk. In de vier voorgaande ontmoetingen was Griekspoor 3 keer de betere van de twee. En ook op de wereldranglijst ontlopen beide 30-jarige tennissers elkaar nauwelijks. Griekspoor staat op plek 69 en van de Zandschulp op de 70ste plaats. Dan de Nederlandse dressuurploeg heeft zich op het WK in Aken geplaatst voor de Spelen van Los Angeles. 5e plek in de landenwedstrijd was daarvoor genoeg. Een podiumplaats bleek helaas te hoog gegrepen. Bijna aan het einde van dit uur, dat is een heel normaal einde. Je kunt ook een raar einde hebben in het voetbal bijvoorbeeld. Vriendschappelijke wedstrijd tussen Malaga en Fulham. Een heel bizar einde. De wedstrijd eindigde in 2-2 in de reguliere speeltijd. En strafschoppen moesten gaan aanwijzen wie de winnaar van de Trofeo Costa del Sol zou zijn. Maar de Engelse ploeg weigerde deel te nemen aan een penalty-serie en liep gewoon van het veld. Reden? Nee, niet bekendgemaakt. Gewoon wegwezen, omkleden en de bus in. Spaanse club werd uitgeroepen tot winnaar van deze prijs. Winnaar van het duel. Ook een ongebruikelijk en abrupt einde van deze wedstrijd. Wij gaan gewoon door met Grand Prix Radio. Wat dat betreft hebben we ruim aandacht voor alle sport die er vandaag is. Dus blijf lekker luisteren. Wij zijn Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: All position.
2: Meer sport. Meer muziek.
3: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
4: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
4: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
4: 8 uur.
5: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen met een gokverbod zijn doelwit van illegale gokadvertenties van Meta, bedrijf achter Facebook en Instagram, blijkt uit onderzoek van BNR. De gokstop wordt een beperking van hun vrijheid genoemd en er wordt naar illegale sites gelinkt. Meta zou er minstens 10 miljoen per jaar mee verdienen. In Colombia geven reddingswerkers de hoop nog niet op dat ze overlevenden vinden onder het puin van ingestorte gebouwen. Al is de kans daarop klein, bijna 3 dagen na de zware aardbeving. Dodental is opgelopen tot zeker 265, maar er worden in Colombia ook nog heel wat mensen vermist. Er gelden steeds meer beperkingen voor het gebruik van water door de droogte. In delen van Drenthe is het nu ook verboden om grondwater op te pompen om bijvoorbeeld je tuin te besproeien. In de Achterhoek was het al verboden. Het geldt op plekken in de buurt van natuurgebieden omdat die anders te erg uitdrogen. En het hitteplan is weer van kracht in het hele land. Het is de 4e keer dit jaar. Gisteren gold het al voor het zuiden en oosten, maar vandaag wordt het overal weer tropisch. Het hitteplan is bedoeld voor zorgverleners. Ze moeten extra goed letten op kwetsbare mensen, dat die bijvoorbeeld genoeg drinken en de koelte opzoeken. Zonnig en erg warm. Het wordt 30 tot 36 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand deze donderdagochtend op de weg. Een korte file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. Die staat op de oprit bij Amsterdam Tuindorp.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
11: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
18: Simyo.
19: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
18: Radio. Ronald van der Geer.
20: Het lange wachten is beloond. We hebben een nieuwe bondscoach. Het is Xavi geworden. Grand Prix.

Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio. Het is donderdag, donderdagochtend, 13 augustus. Het is nu al een donderdagochtend om nooit meer te vergeten. Want je bent wakker geworden met de naam van de nieuwe bondscoach. Xavi is het geworden. Een broedende kip moet je nooit storen. Schurk deze uitspraak dan aan tegen de recente werkzaamheden van Nigel de Jong, de man die namens de KNVB een opvolger moest zoeken voor Ronald Koeman. En hij leek inderdaad zo onverstoorbaar. Nu blijkt dus waarom. Xavi is die nieuwe bondscoach van Oranje. We komen er straks uitgebreid op terug natuurlijk. Kunnen er niet aan voorbij dat het een hete zomerdag is in Nederland, die zonnig en droog start en de temperatuur al vrij snel ziet oplopen. Er staat maar weinig wind. Het voelt dus ook heel erg warm aan. En vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm. En vooral landinwaarts kan de temperatuur ruim boven de 30 graden uitkomen. Vanwege de aanhoudende warmte is het Nationaal Hitteplan vandaag in Nederland van kracht. Hou daar dus rekening mee. Als je vroeg op pad moet, dus degene die nu luisteren en zometeen de auto instappen, fiets, trein, bus, metro, ja, dan heb je eigenlijk het beste moment van de dag te pakken. Later wordt het vooral een kwestie van schaduw zoeken. Voldoende drinken, doe dat alsjeblieft. En je tempo een beetje aanpassen. Droog, veel zon en vooral warm. Dat is hoe we deze dag omschrijven. Ja, en voor mensen die alweer genoeg hebben van de hitte, er is wat dat betreft licht aan het einde van de tunnel, ja. Vanaf zaterdag wordt weer enige afkoeling verwacht. Zometeen heel veel te bespreken in deze ochtendshow op Grand Prix Radio. Goedemorgen, wij zijn jouw sportradio. I said,

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Aston Martin krijgt tijdens de Grand Prix van Zandvoort de beschikking over de eerste grote motorupdate van Honda van dit seizoen. En die kan behoorlijk wat opleveren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Honda richt zich vooral op de verbrandingsmotor. Dat is momenteel nog het zwakke punt van de krachtbron. Volgens schattingen kan de nieuwe versie tot wel 30 pk extra vermogen opleveren. En dat zou Aston Martin een flinke stap richting het middenveld moeten geven. Het team boekte eerder al vooruitgang met een nieuw pakket voor het chassis. Dat gebeurde tijdens de Grand Prix van Hongarije. Helemaal zonder risico is de motorupdate trouwens niet. Door het extra vermogen verandert ook het gedrag van de auto in de bochten. En Honda moet een deel van de afstelling opnieuw aanpassen. Om verrassingen te voorkomen in Zandvoort heeft Aston Martin tijdens een filmdag in Hongarije al zoveel mogelijk gegevens verzameld. Ja, of die 30 pk ook daadwerkelijk gaan helpen, dat kan alleen maar blijken straks op het circuit.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Sportradio, veel voetbal vandaag. Dat komt natuurlijk door Xavi en Oranje. Maar het is ook gewoon returnavond in de derde voorronde van de Conference League. Twente doet daar aan mee, daar hoor je zometeen meer over. Nu eerst ruimbaan voor Ajax. Het speelt tegen het Ierse Shelbourne in Dublin dus, in die derde voorronde. Eerste wedstrijd werd met 3-1 gewonnen. Steven Berghuis is niet mee naar de hoofdstad van Ierland. Privéomstandigheden stonden het meereizen naar Dublin in de weg. Hij dus niet in Tonka Park. Ajax wel. Vanavond om 8:45 Nederlandse tijd gaat de bal rollen. 3-1 was het vorige week. En iedereen die eigenlijk over die wedstrijd sprak, zei ja, Ajax was heer en meester. Shelbourne had niks te vertellen. Nou was Ajax niet in staat om een persconferentie te organiseren. Shelbourne deed dat wel op het eigen Tonka Park. John Russell was daar, hij is de coach. En hij ziet gek genoeg na die 3-1 in Amsterdam mogelijkheden tegen.
1: Yes, there's always areas that you, when you play a team and you analyze the game afterwards. Look, we didn't have a lot of the ball over in Amsterdam. But I think we did show when we've gone through with the players, there were moments when we broke from deep that our execution of the final pass, you know, with the pace of Dan Kelly. And then when we brought Rodrigo Freitas into the game, we were a real threat. And because there's big spaces down the sides of the centre-backs, that was an area that I think we can definitely hurt Ajax.
0: Ja, uit die analyse blijkt dus dat Shelbourne wel mogelijkheden heeft. Ja, John Russell was degene die dat dus opmerkt. Hij zag ook wel dat de aanvaller Mika Gods gewoon bij de 23-koppige selectie zit, ondanks de belangstelling van Paris Saint-Germain. En we hadden ook een terugkeerder in het vliegtuig. Dies Jansen keerde terug. De verdediger was er enkele weken niet bij. In dat Tonka Park, dat ziet er trouwens geweldig uit. Dat moet je maar eens even opzoeken op de socials. Er kunnen 4500 mensen in. Als je daar gaat voetballen, dan ga je gewoon terug in de tijd. En dat weet de coach van Shelbourne, John Russell, ook.
1: It's a throwback to football. You know, tight ground, pitch. Fans are on top of you. The facilities wouldn't be the same as as the Amsterdam or the Johan Cruyff Arena, where there's all the media rooms and big banquets and But look, it's a tight ground. The fans are right on top of you, and we won't have 55,000 seaters, but we'll have 5, is it?
0: En dat was de trainer, John Russell van Shelbourne. Het is mooi, zoek het echt op, dat Tonka Park. Het ziet er geweldig uit. Ajax heeft er niet getraind. Hebben, ondanks het goede veld, gisteren gewoon in Amsterdam getraind. En in Dublin ook geen persconferentie gegeven. Straks kijken we uitgebreid naar FC Twente. Dat komt ook morgenavond in actie. Vorige week won Twente de eerste wedstrijd met 6-0. Dus daar is niet meer zoveel aan de hand. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, we zijn net bijgekomen natuurlijk van het nieuws van de nieuwe bondscoach. Xavi is uiteindelijk dan toch, net als bij Barcelona, de opvolger van Ronald Koeman bij Oranje. Tot 2030 aan het roer. Later vandaag volgen er vast en zeker reacties hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio. Maar wij gaan nu praten over atletiek met Andy Houtkamp. Andy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ronald.
0: EK Atletiek in Birmingham. En gisteren zeiden we spelenderwijs al, het kan niet op. Wat een medailles op de eerste twee dagen. Is dat vandaag ook weer doorgegaan?
1: Medailles is wat overdreven, maar een hele mooie hoor. En wat heb ik genoten van twee jonge atleten die echt het geweldig doen. Jonas Vijvers, let op die naam. Hij deed het wel heel goed op de 4x400 mixed. En nu derde op de 400 meter. 0,01 seconde. 100ste seconde achter de nummer 2. Dus bijna nog zilver ook. Nieuw Nederlands record. Het oude was van wie anders dan Limar van Bonaventia. En Europees kampioen werd Matthew Hudson-Smith. Maar naar die man is zelfs in Birmingham een hele tribune vernoemd. Nou, wat mij betreft doen ze dat ook van Jonas Vijvers. Prachtige bronzen medaille op de 400 meter. En genieten. Wat een leuke vent is dat. Ja. En wat een groot talent.
0: Hey, en zit het ook die schoonheid in de manier waarop hij uiteindelijk die bronzen plak binnenpakte? Of binnenhaalde eigenlijk, de manier waarop de race verliep?
1: Ja, absoluut. Nou, ik zei het al, 100ste achter de nummer 2. En een medaille zou al een verrassing zijn geweest voor Jonas Vijvers. Heel eerlijk gezegd, voor mij niet. En voor hem ook niet hoor, want hij was ervan overtuigd dat hij een medaille zou gaan pakken. Maar ja, uit het niets komt die jongen eigenlijk opzetten. Echt geweldig. En over, uit het niets gesproken. De meerkamp is begonnen vandaag. We hebben 5 onderdelen gehad. En over genieten gesproken. Jeff Tesselaar. Wat een leuke vent is dat. Hij, de meerkamp is het moeilijkste wat er is. Hè. 10 onderdelen. Alles moet je kunnen. Hij kan alles. Hij heeft op die eerste dag geweldige dingen gedaan. Staat tweede na 5 onderdelen. En dat als je hem zag, hij is 2,03 meter. Een beul van de vent. Maar zo'n talent, zo'n atleet. En straks begint de tweede dag, zoals bekend. Die kan ook wel eens zomaar een medaille gaan pakken. En ook dat zou heel leuk, verrassend en mooi zijn. En als ik dan maar meteen de boel af kan maken. Straks dus die tweede dag met onder andere Femke Bol. Over talenten gesproken en leuke mensen. Halve finale.

0: finale 800 meter moet zij makkelijk door kunnen komen. En dan vrijdagavond de finale. En dan ben ik heel benieuwd of die overstap van haar van de 400 hoorde naar de 800 meter echt iets gaat opleveren. En ik kan je tussen jou en mij gezegd tegen zwegen, Ronald, wel zeggen, ja, dat is zo.
1: Ja, want als je de voortekenen bedriegen niet, hè, daar is zij, alles wat zij tot nu toe toch op die nieuwe afstand heeft gedaan, is, dat scheurt wel tegen succes aan.
0: Ja, maar zo snel. Ze is nog maar net eigenlijk. Ja. Hè, dit is haar eerste jaar op de 800 meter. En dan praat je over een toponderdeel. Hè. Echt een heel zwaar en goed bezet onderdeel. De 400 hoorden weer nog wel eens van gezegd. Ja, dat zijn er maar een paar die daar goed in zijn. En daar is Femke Bol uitstekend in. Die 800 meter is echt, net zoals de 100 meter en de 400 meter, een toponderdeel. En zij staat nu al aan de top. En ik ben benieuwd of het goud, zilver of brons gaat worden. Ik ga niet zeggen wat, want we gaan eerst nog de halve finale straks krijgen, net als die tweede dag van de Meerkamp. Maar het moet wel heel gek lopen, wil zij niet vrijdagavond in de finale staan.
1: We laten het erbij, Andy. We moeten stoppen op ons hoogtepunt. Dat doen we bij deze dan ook. Ik spreek jou morgen weer en dan gaan we het onder meer dus over onze Femke hebben, want dat kunnen we toch zo langzamerhand wel zeggen.
0: Gezellig, jongen. Dankjewel. Tot morgen.
1: Oké, tot morgen. En die Houtkamp was dat hier op Grand Prix Radio. Jouw sportradio, pratend over atletiek. Mooie atletiek tijdens het EK in Birmingham. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
16: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
17: Dit is Grand Prix Radio.
18: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
19: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Tegenstanders van een AZC in Engelen bij Den Bosch mogen hun spandoeken nu alleen nog maar op één plek ophangen, aan een hek bij de opvanglocatie zelf. Spandoeken op andere plekken worden weggehaald vanwege de onrust in Engelen over de opvang. In Den Haag begint vandaag de rechtszaak tegen een man die dit voorjaar een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66. Hij wordt verdacht van terreur omdat het landelijk impact had, zegt het OM. En er is veel minder honing deze zomer, meldt de NOS. Dat komt volgens imkers door de droogte en de hitte. Daardoor bloeien bloemen minder. Bijen kunnen geen eten vinden en dus geen honing maken. Vooral in het oosten is de schade groot.
18: Grand Prix Radio Verkeer.
20: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd weinig aan de hand deze donderdagochtend. Wel vertraging op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Voor het knooppunt Koenplein 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen op de oprit daarbij, de A10. En een korte file op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. 3 kilometer met 5 minuten vertraging.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Ronald van der Geer.
21: Hoe één race je totale leven kan veranderen.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik leg net weer het geschiedenisboek weg. Hoewel, je kan er ook in schrijven vandaag natuurlijk. Dat geschiedenisboek heeft ook een pagina 13 augustus 2026. En we schrijven geschiedenis natuurlijk met de presentatie van onze nieuwe bondscoach. We maakten er kennis mee op deze dag. Over een paar jaar is dat over de datum rijp. In 2001, op deze dag, werd de Arena auf Schalke geopend. Dat zeg ik natuurlijk niet zomaar, maar omdat ik wil vertellen dat als het allemaal goed komt, we morgen met Juri Mulder praten over Schalke 04, de zomer en de Bundesliga. Over de datum gaan we terug naar 13 augustus 2016. Daar waren we gisteren ook. Toen waren de Spelen in Rio de Janeiro. Toen gingen we roeien, nu gaan we naar de Olympische wielerbaan. 22-jarige Nederlandse zorgt daar voor een van de grootste verrassingen van de Spelen. Haar naam? Elis Lichtlee. Ze komt uit Eerbeek, ze doet mee aan de Keirin. Dat is een spectaculair onderdeel van het baanwielrennen, waarbij de rensters eerst achter een gangmaker rijden en als die de baan uitgaat, ja, dan barst de sprint volledig los. Lichtlee is regerend Europese kampioen, maar voor het Olympisch goud, nee, behoort ze niet tot de echte favorieten. Dat zijn meer de concurrenten uit Australië, Duitsland en Groot-Brittannië. Worden voorafgaand aan de race echt kansrijker geacht. Sterker nog, Lichtlee bereikt de finale met het nodige geluk. In haar halve finale rijdt ze bij het ingaan van de laatste ronde nog helemaal achteraan. En de kansen lijken dan allang verkeken. Tot voor haar, vlak voor haar. Een renster valt, ze manoeuvreert eromheen. Er is ruimte en ze wordt tweede en ze mag onverwacht naar de finale. Ze is dan al dolblij, vindt eigenlijk dat alle doelstellingen zijn gehaald, maar eenmaal in de finale besluit ze niet meer af te wachten. Wanneer de gangmaker de baan verlaat, schuift ze direct naar voren. Met nog twee ronden te rijden neemt ze brutaal de leiding. Ze versnelt nog een keer en probeert vanaf koppositie iedereen achter zich te houden. En dit is dan het resultaat.
1: Voorbij Vogel. Elis Lichtlee heel goed. Goede krachtinspanning op weg naar de bel, maar nu is het volhouden. Vojnov aan het wiel. Waar komt de aanval van Vogel? Die komt. De Duitse. En dan komt de Australische. Wordt het een medaille voor Elis Lichtlee? Het kan. Het kan nog altijd. Eerste positie. De snelheid van de Duitse. En daar komt Meers. Nog altijd Lichtlee. Lichtlee. Waar komt de rest? De rest komt helemaal niet. Ofwel. Komt de rest of niet? Medaille voor Lichtlee. Maar is het goud? Onwaarschijnlijk. Ze komen veel en veel te laat. Ze komen niet om haar heen. Lichtlee, wat doe je? Het is de race van je leven. Een medaille is al veel meer. En het wordt goud. Een medaille is al veel meer dan je had verwacht. Olympisch kampioene Elis Lichtlee. In juni 22 geworden. Nog nooit bij de beste van de wereld op het onderdeel Keirin. Ze klopt James. Ze klopt Meer. Ze klopt alles en iedereen. Deze krachtpatser uit Eerbeek. Wat gebeurt hier? Sensatie. Hier had niemand rekening mee gehouden. Zij zelf ook niet.
0: Ja, het verschil op de finish. Het is minimaal. De Britse Rebecca James komt nog razendsnel dichterbij, maar strandt uiteindelijk op slechts 300ste van een seconde. Ze is Olympisch kampioene. Elis Lichtlee. Ze kan het zelf nauwelijks geloven. Ze zegt, ik was al blij dat ik in de finale stond. Maar je moet durven dromen, maar dit is echt bizar. Over de datum. Wat een mooie. 13 augustus 2016. Olympisch goud op de Keirin. Werkelijk vanuit het niets. Door gewoon vroeg aan te vallen en brutaal te zijn. Een gouden race op pure kracht, lef en een klein beetje geluk. En daarmee is Elis Lichtlee vandaag over de datum. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het is nog maar de vraag of Jutta Leerdam komend schaatsseizoen in actie gaat komen, terwijl haar concurrenten alweer trainen op het zomerijs van Tialf. Verblijft Leerdam zelf momenteel in Puerto Rico. En dat begint op te vallen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voormalig ploeggenoot Kai Verbeij zegt dat het voor een topschaatser bijzonder moeilijk wordt om aan een seizoen te beginnen zonder de gebruikelijke maandenlange voorbereiding op het ijs. Alleen fit blijven in de sportschool is volgens hem zeker niet genoeg. Ook Femke Kok weet niet precies wat Leerdam van plan is. Ze hoopt dat haar concurrenten haar carrière voortzet, maar ze heeft daar helemaal geen duidelijkheid over. En dan Leerdam zelf, ja, die laat op sociale media wel beelden zien uit de sportschool, maar op het ijs is ze voorlopig nog niet gesignaleerd. En ook haar persoonlijk trainer, Costa Poltavets, is inmiddels aan het werk, maar wel met een andere internationale groep. Niet met haar. En dus blijft er nog maar één vraag over. Zien we Jutta Leerdam komend seizoen nog terug op het ijs? En de tijd zal het leren.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ere wie ere toekomt. Ik moet nog wel even vertellen dat de commentator bij de aflevering van vandaag van Over de Datum, Jeroen Koster was, die met alle gevoel de race van Elis Lichtlee begeleidde. Tot slot van dit uur op Grand Prix Radio, jouw sportradio, nog even wat autonieuws. Marcin Bodowski is aangesteld als de nieuwe teambaas van Cadillac in de Formule 1. De Pool is de opvolger van de Brit Graham Lowden, die door Cadillac wordt bedankt voor dienstwerk in de opbouwfase van het team. Bodowski werkte eerder onder meer voor Ferrari, McLaren en voor Formule 1-organisator FIA. Cadillac staat 11e en laatste in het kampioenschap voor de constructeurs van de Formule 1. En de coureurs Bottas en Perez behaalden nog geen punten dit seizoen. Eerstvolgende Grand Prix is natuurlijk die van Zandvoort op 23 augustus. In het basketbal is een recordbedrag betaald voor de overname van de Los Angeles Lakers. Investeerder Josh Kushner heeft samen met de voormalige Disney-topman Bob Iger een meerderheidsbelang in de club gekocht voor $12,5 miljard. En dat is het hoogste bedrag dat ooit voor een sportclub is neergeteld. De Lakers, 17 keer de sterkste, NBA-titel dus, waren sinds vorig jaar in handen van Mark Walter. En de nieuwe eigenaren willen bouwen op het fundament van deze iconische club. En tot slot Paris Saint-Germain voor tweede jaar op rij de UEFA Supercup gewonnen. Champions League winnaar was in Salzburg met 2-1 te sterk voor de winnaar van de Europa League, Aston Villa. Tweede keer op rij dus. Het is de 13e prijs voor Paris Saint-Germain onder de trainer Luis Enrique. Zometeen in het volgende uur uitgebreid aandacht voor FC Twente. En dan kijken we ook naar het zwemmen uiteraard en naar de atletiek. Want er is mooie sport gaande op dit moment in Europa. Dat allemaal zometeen op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Jouw
0: sportradio.
1: Sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Engelen bij Den Bosch zijn nieuwe regels ingegaan voor demonstraties die te maken hebben met een AZC. Voor- en tegenstanders mogen hun spandoeken alleen nog ophangen op één centrale plek. Anders worden die weggehaald. In Engelen komt een opvang voor minderjarige asielzoekers en daar zijn felle protesten tegen. In Den Haag begint straks de rechtszaak over de aanslag op het partijkantoor van D66 in mei. Iemand gooide een vuurwerkbom door de brievenbus, terwijl binnen de D66-jongeren bij elkaar zaten. Die schrokken zich een ongeluk. Maar ook de rest van het land was geschokt. En daarom is de verdachte aangeklaagd voor terreur. Spannende tijden voor imkers, want er is deze zomer veel minder honing, meldt de NOS. Door de droogte en warmte bloeien bloemen minder. De bijen kunnen daardoor geen nectar meer vinden en dus geen honing maken. Vooral in het oosten is de schade groot en ook andere insecten zoals libellen hebben het moeilijk door het weer. En in de Engelse badplaats Clacton zijn vandaag tussentijdse verkiezingen, maar die zijn eigenlijk maar een lachertje. Nigel Farage van Reform UK wil met de verkiezingen terugkeren in het parlement, maar de grote partijen doen niet mee. En daarmee is zijn belangrijkste concurrent een komiek met een vuilnisemmer op zijn hoofd, Count Binface. Zonnig en erg warm, het wordt 30 tot 36 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Weinig aan de hand op dit moment op de wegen, maar een paar bijzonderheden. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoefvliet staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je daar 5 minuten en er staat zo'n 5 kilometer file. De A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor het Koenplein 6 kilometer file, ook met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech op de verbindingsweg bij de A10. En de A27 Utrecht richting Almere bij Huizen 5 kilometer met 5 minuten oponthoud.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
14: Is een lekkere van Albert Heijn.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
14: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Ronald van der Geer.
2: Enschede haalt opgelucht adem, want Mees Hilgers is terug bij FC Twente. Grand Prix.

Goedemorgen, Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wakker worden met een nieuwe bondscoach. Als je het nog niet gehoord hebt, ga ik het je nu voor het eerst zeggen. Xavi is de opvolger bij Oranje van Ronald Koeman. Presentatie is op 25 augustus in Zeist. En er wordt ook een assistent al genoemd, want de hele technische staf moet natuurlijk worden ingevuld. En als eerste assistent wordt gesproken over Patrick Kluivert. En daar schijnt een heel breed draagvlak voor te zijn. We krijgen vandaag opnieuw een hete zomerdag in Nederland. We starten zonnig en droog. Temperatuur loopt vrij snel op. Er staat maar weinig wind. Het voelt warm aan. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm. En vooral landinwaarts kan de temperatuur ruim boven de 30 graden aankomen. Vanwege de aanhoudende warmte is het Nationaal Hitteplan vandaag in heel Nederland van kracht. Ja, als je nu op dit moment naar buiten moet, dan heb je eigenlijk nog het beste gedeelte van de dag te pakken. Later wordt het vooral een kwestie van een beetje de schaduw opzoeken. Denk eraan, hè, voldoende drinken en een beetje je tempo aanpassen. Doe niet te gek, want het is droog, veel zon en vooral heel erg warm. En voor mensen die zeggen, nou, ik heb alweer genoeg van de hitte, er is licht hoor aan het einde van de tunnel. Vanaf komende zaterdag wordt er voor wat afkoeling gewaarschuwd. Althans, dan komt er wat afkoeling aan. Laten we hopen dat dat dan ook daadwerkelijk zo is. En laten we ook hopen dat voor de omstandigheden het eens een keer gaat regenen. Hè? Het Hoogheemraadschap zou daar heel blij mee zijn. Jij bent blij met ons, tenminste dat hopen wij als we het straks uitgebreid hebben over de sport van gisteren. En natuurlijk kijken we vooruit met de FC Twente naar de Conference League wedstrijd van vanavond. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Katja Stam en Raisa Schoon beginnen als een van de grote favorieten aan het Europees kampioenschap beachvolleybal. En daar is alle reden voor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Nederlandse duo stond tijdens de laatste drie toernooien altijd op het podium. En het meest recente evenement werd zelfs door het duo gewonnen. Stam en Schoon spelen inmiddels 7 jaar samen en zeggen dat hun samenwerking sterker is geworden. De lange rugblessure van Stam heeft ook het nodige veranderd, met name de verhoudingen binnen het team. Schoon nam tijdelijk meer verantwoordelijkheden over en Stam leerde naar eigen zeggen dat rust nemen soms net zo belangrijk is als trainen. En na de Spelen van Parijs was er twijfel of ze nog met elkaar door zouden gaan. Maar die twijfel is helemaal verdwenen, want de blik is alweer gericht op de volgende Spelen. En die zijn in 2028 in Los Angeles. En het EK kan daarbij ook meteen belangrijk worden, want behalve de Europese titel staat er ook nog een Olympisch ticket op het spel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: We gaan het straks over Ajax hebben. Dat speelt tegen Shelburne in Dublin in Tonka Park. Dat is wel leuk om dat even op te zoeken, dat je er een beeld bij hebt. Kunnen 4500 mensen in. Het veld is trouwens uitstekend. En de club heeft heel veel moeite gedaan om daar te kunnen spelen. En het publiek, dat moet je maar eens opzoeken, zit zo dicht op het veld dat op het moment dat een supporter een biertje drinkt en knoflook eet, dan hebben de spelers daar echt last van. Zo dichtbij. Je zit bijna tegen de huig van de supporters aan. Zo dichtbij zitten ze op het veld. Daar gaan we het straks over hebben. Ajax verdedigt daar een 3-1 voorsprong. Twente heeft nog een veel grotere voorsprong als het vanavond aantreedt tegen Dash 1904. Wedstrijd 1 in Enschede eindigde in 6-0. En John van der Brom heeft gedacht, ja, dan kan ik het ook wel wat rustiger aandoen met mijn selectie. Wout Weghorst, Aske Adelgaard, Sondre, Osje Zater, Stef Lemkin en Lars Oenerstal zijn er allemaal niet bij, waarbij Weghorst en Oenerstal rust krijgen na de drukke weken die achter de rug zijn. En dat kan allemaal, want Twente won het eerste duel dus met 6-0. Betekent wel dat Drommel onder de lat terugkeert. Hè. Hij vertrok 5 jaar geleden uit Enschede, is nu via PSV weer teruggekomen en maakt dus zijn rentree. Ja, en bij Twente ging het eigenlijk meer om een speler die ook terugkeerde. Mees Hilgers, heel lang in discussie met Twente over het contract, over transfers, over geld. Eigenlijk lag er gewoon een dikke breuk en was er een verstoorde werkrelatie. En dus zagen ze Mees ook niet aan het begin van het seizoen. Hij was overigens ook langdurig geblesseerd. Hè. Is bezig geweest met zijn revalidatie. Het leek een status quo, maar er is een doorbraak. Mees Hilgers meldde zich gisteren in Enschede. En dat is heel goed nieuws voor Twente. En dus ook voor de trainer, John van der Brom.
1: Zeker. Ik heb Mees vorig jaar leren kennen. Ik ken hem al langer natuurlijk. Maar ik heb hem leren kennen in de groep. Als een volwaardige speler. En we weten allemaal De situatie vanuit vorig jaar, hoe dat was. Maar zeker ook dit jaar. Er zijn dingen die ook buiten mij omgaan, moet ik eerlijk zeggen. Buiten de spelers om. Maar ja, zowel de clubleiding, daar heb je het natuurlijk over. Erik samen met Dominique. En Mees en zijn agent, die zijn door middel van goede gesprekken, die zijn altijd wel door blijven gaan. Ja, zijn ze beide tot de conclusie gekomen dat het goed is zo, klaar is. En dat hij gewoon weer speler van FC Twente is. En daar hebben we dan gewoon mee te dealen. En daar ben ik blij mee, want je hebt gewoon weer een hele goede speler erbij. Die, en dat is natuurlijk ook belangrijk, gewoon wel fit is. Het is niet zo dat hij bij ons nu moet gaan revalideren. Dat heeft hij gedaan, dat heeft hij goed gedaan, heb ik begrepen. De testen die er geweest zijn vandaag, die zijn ook allemaal heel positief. Ja, en dan gaat hij vanaf morgen weer instromen.
0: John van der Brom, Mees Hilgers is er uiteraard nog niet bij. Zit nog in zijn testfase. Wie die wel heeft meegenomen is Philip Thorvaldsson. Die is gisteren aangesloten, de Noor. Nieuwe aanwinst van FC Twente, een vleugelspeler. En ja, daar is Van der Brom heel blij mee. Hij kent hem overigens ook al een tijdje.
1: Ja, dat is mooi. Dit is een speler die we hebben heel lang gezocht. Naar een profiel, zoals dat dan mooi heet, wat Philip heeft. En Philip is al zo lang in de scouting opgevallen. Ik heb al zo vaak beelden van hem gezien. En nu hebben we hem live bij ons. Hij is ook mee met ons. We hebben hem meegenomen om te wennen aan de spelers, aan de speelwijze. We hebben hier wat tijd om met hem nog even te zitten.
0: FC Twente lijkt dus klaar voor de play-offs in de Conference League. Vanavond nog even spelen in Slowakije tegen Dash 1904. Dit is Grand Prix.

0: deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
8: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
20: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
21: Dit is Grand Prix Radio.
22: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
23: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft een aantal belletjes gehad van mensen die misschien oogschade hebben door de zonsverduistering gisteravond, meldt RTL. Ze verwachten in de loop van de dag meer patiënten omdat klachten vaak pas later komen. Hulp is onderweg naar Oman om de olievervuiling aan te pakken. Er ligt al weken een lekkende tanker voor de kust, waarschijnlijk een illegale Rus. Een Brits bergingsbedrijf heeft schepen gestuurd en specialisten zijn aan boord van de tanker gegaan. En in een Engelse badplaats zijn tussentijdse verkiezingen, maar veel te kiezen valt er niet. Grote partijen boycotten ze en daarom gaat de strijd tussen Nigel Farage en een komiek die zich Count Bindface noemt, heeft een prullenbak op zijn hoofd.
22: Grand Prix Radio Verkeer.
0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Slechts twee korte files op dit moment. Om te beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Voor knop het Hofvliet staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is afgesloten en de vertraging is 5 minuten. En op de A20 hoek van ons richting Gouda, voor Moordrecht, ook nog eens 3 kilometer file met 5 minuten vertraging.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Ronald van der Geer.
3: Ja, Marit Steenbergen in

0: Morgen, Grand Prix Radio, jouw sportradio. We gaan naar Parijs. Daar is afgelopen maandag het EK zwemmen begonnen. En de eerste twee dagen waren dagen om in te lijsten als het gaat om medaillewinst. Het ging eigenlijk wel altijd over Marit Steenbergen. Ja, en ook dag drie, de dag van gisteren dus, vormt daarop geen uitzondering. Want er lag nog een medaille klaar voor de Nederlanders. En die werd ook omgehangen voor de estafette zwemsters op de 4x100 meter vrije slag met Marit Steenbergen weer als slotzwemster. Ze maakte een achterstand goed en hield Parijs, in Parijs moet ik zeggen, en hield Italië en Rusland ruim achter zich. 3:31.89, daar tikte ze in aan en de tijd van haar dus met Milou van Wijk, Imani de Jong en Jara van Kanthout was net iets boven het Europese record 3:31.72 uit 2009, ook overigens gezwommen door Nederland. Steenbergen is dus in topvorm en hielp eerder al de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Zelf veroverde dus tussendoor nog even EK-goud op de 100 meter vrij, waar Van Wijk tweede werd. Ja, en gisteren dus maar weer eens in de achtervolging als een hele snelle bezemwagen.
1: Ja, nou, ik zag al dat we er wel echt heel goed bij lagen. Ja, en ik weet gewoon eigenlijk dat ik de sterkste in het veld ben. Dus ik dacht, oké, we liggen erbij, die ga ik gewoon pakken. Dus ja, natuurlijk, je moet er altijd achteraan dan. Maar ik zag bij het keerpuntal dat ik ze had. Dus dan is het gewoon hoofd in het water en gaan.
0: Zwemster Marit Steenbergen, 26 hè, is ze pas. En ze heeft zich ook nog even gisteren op de 200 meter vrije slag geplaatst voor de halve finales op het EK in Parijs. Wat viel verder op dag 3 van deze kampioenschappen? Ja, een wereldrecord toch. En een succesvolle terugkeer van Sarah Sjöström. Maar het absolute hoogtepunt kwam op de 50 meter rugslag. 19 jaar. Daar is ze pas, de Italiaanse Sara Curtis. Zij zwom in de halve finale een wereldrecord. 26 seconden, 63 honderdste. Ze haalde er 23 honderdste af van het oude record. Nou, Curtis zwemt de finale vanavond. En dan op die 50 meter vlinderslag. Daar ging de titel naar Sara Sjöström. Daar had ik het net over. De Zweedse maakte na de geboorte van haar eerste kind een afwezigheid van 20 maanden haar entree op een groot internationaal toernooi. En direct won ze, en dat was alweer haar 18e Europese titel. Dit is Grand Prix Radio, wij zijn jouw sportradio. Goedemorgen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luciano Valente hoopt dat zijn goede vriend Tom van Bergen alsnog de overstap kan maken van FC Groningen naar AZ. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alkmaarders hebben naar verluid 6 miljoen euro geboden voor de aanvaller, maar Groningen wil hem voorlopig niet laten vertrekken. Feyenoord middenvelder, aanvoerder Valente, ook oudspeler van FC Groningen, begrijpt beide kanten. Volgens hem heeft Van Bergen veel voor FC Groningen betekend, werkt hij keihard en verdient hij de kans om nu een volgende stap in zijn carrière te maken. Maar tegelijkertijd weet Valente ook waarom Groningen hem liever aan boord houdt. Van Bergen is belangrijk voor de ploeg en zo laat in de transferperiode is het ook niet eenvoudig om nog een goede vervanger te vinden. Valente verwacht hoe dan ook dat zijn vriend zich ook bij FC Groningen zal blijven ontwikkelen, maar zijn voorkeur is duidelijk. Als die kans bij AZ er ligt, dan hoopt hij dat Groningen Van Bergen die stap naar Alkmaar uiteindelijk gunt.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grumpy Radio, jouw sportradio. En we zijn alweer aan het einde van een uur hier op jouw sportradio. Even nog wat berichten doen, dat kan nog net, hè. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp zijn in de loting van het Masters toernooi van Cincinnati aan elkaar gekoppeld. De beste twee tennissers van Nederland treffen elkaar vandaag in de eerste ronde van het Amerikaanse toernooi. Even kijken dan naar de eerdere resultaten natuurlijk. In de vier voorgaande ontmoetingen was Griekspoor 3 keer de betere van de twee. En ook op de wereldranglijst ontlopen beide 30-jarige tennissers elkaar nauwelijks. Griekspoor staat op plek 69 en van de Zandschulp op de 70ste plaats. Dan de Nederlandse dressuurploeg heeft zich op het WK in Aken geplaatst voor de Spelen van Los Angeles. 5e plek in de landenwedstrijd was daarvoor genoeg. Een podiumplaats bleek helaas te hoog gegrepen. Bijna aan het einde van dit uur, dat is een heel normaal einde. Je kunt ook een raar einde hebben, in het voetbal bijvoorbeeld. Vriendschappelijke wedstrijd tussen Malaga en Fulham, een heel bizar einde. De wedstrijd eindigde in 2-2 in de reguliere speeltijd en strafschoppen moesten gaan aanwijzen wie de winnaar van de Trofeo Costa del Sol zou zijn. Maar de Engelse ploeg weigerde deel te nemen aan een penalty-serie en liep gewoon van het veld. Reden? Nee, niet bekendgemaakt. Gewoon wegwezen, omkleden en de bus in. Spaanse club werd uitgeroepen tot winnaar van deze prijs, winnaar van het duel ook. Een ongebruikelijk en abrupt einde van deze wedstrijd. Wij gaan gewoon door met Grand Prix Radio. Wat dat betreft hebben we ruim aandacht voor alle sport die er vandaag is. Dus blijf lekker luisteren. Wij zijn Grand Prix Radio. Ja.

0: just might.
1: Sportradio.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het is nog even afwachten hoeveel mensen oogschade hebben opgelopen door de zonsverduistering gisteravond. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft vannacht een paar belletjes gehad en vertellen aan RTL Nieuws dat ze in de loop van de dag meer patiënten verwachten. De klachten worden namelijk vaak pas later opgemerkt. Na weken is er hulp onderweg naar Oman om een olielek te stoppen. Dreigt de grootste ramp in jaren te worden. De olie lekt uit een gestrande tanker die waarschijnlijk door Rusland werd gebruikt om illegaal olie te exporteren tegen de sancties in. Een Brits bergingsbedrijf heeft schepen en specialisten gestuurd. In de Warmoestraat in Amsterdam is vannacht een man neergestoken. Hij zou vlak daarvoor ruzie hebben gehad. De politie heeft later in de nacht na het dreigen met een taser twee verdachten opgepakt. Waar de ruzie over ging is nog onduidelijk. Daarom is de politie nog op zoek naar getuigen en beelden. En op TikTok is een filmpje verwijderd van de Amerikaanse president Trump, waarin een liedje is te horen van Taylor Swift. In het filmpje was te zien hoe Trump een duim omhoog steekt en doet alsof hij aan het golf is. Vorig weekend liet Taylor Swift ook al een ander Trump-filmpje weghalen met haar muziek erin. Zonnig en het wordt snel steeds warmer. Uiteindelijk wordt het van noordwest naar zuidoost 30 tot 36 graden.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak.

0: 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
8: It's funny because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
11: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Alle verf super voordelig.
13: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Al 1 van de 4 Mulemelkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
15: Mulemelk, the moo you can't resist.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Grand Prix Radio. Danny Elbersen. Goedemorgen, Koffie en Classics, de donderdageditie met straks meer over wielrennen. Onder andere over de ronde van Tsjechië die vandaag begint. Maar ook in Noord.

Yo, met Koffie en Classics. Goedemorgen. Vandaag de donderdag. Nog 2 nachtjes slapen. En dan is het zover. Dan gaat het WK hockey van start in Nederland en in België. En de eerste wedstrijden die je zaterdag 15 augustus in het Wagenerstadion kan bekijken hier in Nederland. Om 10 uur Australië tegen Japan. De dames, dan de heren van India en Wales, die spelen om 1 uur hun wedstrijd. De Nederlandse dames, allereerste wedstrijd van het toernooi, spelen ze tegen Chili om 4 uur in de middag. En tot slot ook nog een wedstrijd tussen de heren van Engeland en Pakistan. Dat zijn de wedstrijden van de zaterdag. De Nederlandse heren die komen zondagmiddag in actie om 4 uur en spelen dan tegen Nieuw-Zeeland. Dat dus over het WK hockey. Hier zo direct meer sport. Eerst hoor je Queen en Pink.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Xavi Hernández is blij met zijn aanstelling als bondscoach van het Nederlands elftal. 46-jarige Spanjaard noemt het een grote eer en zegt zich sterk verbonden te voelen met het Nederlandse voetbal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Xavi werd opgeleid bij FC Barcelona. En daar was de invloed van Johan Cruijff en Rinus Michels altijd duidelijk voelbaar. Ook Louis van Gaal en Frenk Rijkaard speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van Xavi. Onder Van Gaal maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van Barcelona. Hij noemt zichzelf daarom zelfs een beetje zoon van het Nederlands voetbal. Als bondscoach wil Xavi aanvallend spelen met veel balbezit, creativiteit en ook overtuiging. Winnen staat volgens hem altijd voorop, maar hij wil Oranje ook voetbal laten spelen waar de supporters van kunnen genieten. Xavi ziet de voldoende kwaliteit in de selectie en vindt dat er een goede basis ligt om op voor te bouwen. De KNVB en de nieuwe bondscoach werken inmiddels aan de samenstelling van de technische staf. Xavi wil daarin ook Nederlandse trainers opnemen en als mogelijke assistent wordt Patrick Kluivert genoemd. Volgens Xavi is kennis van Nederlandse spelers en voetbalcultuur onmisbaar en die kennis wil hij combineren met de ervaring van zijn eigen staf.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio, goedemorgen. En vandaag in Birmingham natuurlijk ook weer het Europees kampioenschap atletiek. Met in de ochtendsessie onder andere de meerkamp voor mannen, de 110 meter horde. Die begint om 11:30 zo direct. 11:55 kwalificatie hoogspringen voor vrouwen. Om 11:05 eerste ronde van de 200 meter voor de mannen. En vandaag ook nog de halve finales voor de 400 meter.

De vrouwen om 14:15. En speerwerpen, dat gaan ze vanmiddag ook nog doen om 15:45. Ja, en wat er in het avondprogramma zit, vertel ik je later in Koffie en Classics. En nu gaan we richting half 11 op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
0: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
18: Grand Prix Radio Verkeer.
19: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op twee plekken op dit moment. Op begin de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. En het is druk op weg naar Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. En dat zien we op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de Haarlemmerdam en Goederede 3 kilometer. En dat kost je 10 minuten.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
20: Danny Elbersen. Met zo direct meer over wielrennen.

Country Radio met Living in a Box in Koffie en Classic. Liedje wat je niet zoveel hoort. Dan ineens zit hij ertussen en denk je, ja, lekker. Eventjes wat harder zetten. Nou, dat mag hoor. Tijdens Koffie en Classics heb je officieel toestemming om de radio wat harder te zetten. We gaan naar Noorwegen. Daar wordt vandaag gestart met de Arctic Race of Norway. Dan hebben we het over 4 etappes die verreden gaan worden in Noorwegen voor de wielrenners. 181,7 kilometer is de eerste etappe die vandaag op het programma staat. Van Evenes naar Mieren. De zwaarste etappe, die is 142,5 kilometer. Is dus niet de langste etappe. Maar daar zitten wel de meeste bergen in. Die wordt zaterdag verreden. Dus 4 etappes, dan weten we zondag wie daar de winnaar is in die Arctic Race of Norway. Meer wielrennen is er ook vandaag in Tsjechië. Ga ik je later over bijpraten. Eerst gaan we richting Sport in het Kort naar Calvin Harris op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Cadillac heeft Marcin Butkowski aangesteld als de nieuwe teambaas van het Formule 1-team. Hij volgt Graham Lawton op. Die heeft de Amerikaanse renstal mogen leiden vanaf de voorbereiding op het Formule 1-avontuur. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een onbekende is Butkowski niet in de Formule 1. Hij werkte als aerodynamicus voor Prost, voor Ferrari en voor McLaren. En daarnaast kreeg hij de leiding over de technische afdeling van de autosportfederatie FIA. Ook was hij directeur bij Renault. In 2021 deelde hij daar de werkzaamheden van teambaas met Davide Brivio. Na zijn vertrek bij Renault werkte Butkowski als adviseur en analist. En nu keert hij dus terug naar de paddock. Zijn eerste wedstrijd als de teambaas van Cadillac wordt de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort. Cadillac is bezig aan het eerste seizoen in de Formule 1. Het team staat laatste in het constructeurskampioenschap en heeft nog geen punten gehaald. Butkowski moet daar dus verandering in gaan aanbrengen. Volgens de Pool moet de auto zich sneller ontwikkelen zonder daarbij het budgetplafond te overschrijden. En hij wil ook de samenwerking binnen het team verbeteren. Cadillac zegt dat met zijn aanstelling een nieuwe fase is begonnen. Wat vertrekkend teambaas Graham Lawton nu gaat doen, dat is nog niet bekend.
0: Dit is jouw sportradio.

Radio, jouw sportradio met koffie en classics. Zo direct na 11 uur nog een heerlijk uur vol met goede muziek. Afgewisseld met sport natuurlijk, want we gaan het onder andere nog hebben over het avondprogramma van de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. We kijken ook nog naar het wielrennen, want de ronde van Tsjechië die gaat vandaag beginnen.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 11 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Noord-Holland zijn de eerste scheuren in dijken ontdekt door de droogte, meldt NH Nieuws. Bleek bij controles, die worden extra vaak gedaan nu. De scheuren worden opgevuld. Er gelden al maatregelen om de dijken te beschermen tegen uitdroging. Sluizen gaan bijvoorbeeld minder vaak open. Boeren in Friesland hebben niet alleen last van de droogte, maar ook van muizen. Die vreten hun land kapot en daardoor kunnen boeren veel minder gras maaien. Volgens de regionale omroep hebben sommige boeren hun land onder water gezet, zodat de muizen verdrinken. Maar door de droogte is het de vraag hoe lang dat nog mag. Cruisemaatschappij Captain Cruise mag niet adverteren met hoe duurzaam en verantwoord ze zijn. Dat heeft Waakond ACM gezegd na een bericht van de Consumentenbond. Die wees op zogenaamd groene cruises, terwijl die heel veel CO2 uitstoten. Captain Cruise heeft de claims verwijderd. En het Eurovisie Songfestival in Bulgarije is volgend jaar niet in de hoofdstad Sofia, maar in Burgas. Dat is een badplaats aan de Zwarte Zee. Het Songfestival is ergens in mei. Of ons land daar ook bij is, horen we later. Dit jaar deed Nederland niet mee vanwege de deelname van Israël. Zonnig en het wordt snel steeds warmer. Uiteindelijk wordt het van noordwest naar zuidoost 30 tot 36 graden.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Hey, dat is Tom die net parkeert.
8: Hey, oh, sorry.
7: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
10: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
12: Grand Prix Radio.
13: Danny Elbersen. Goedemorgen, 11 uur geweest in Koffie en Classics. Met in dit uur meer over het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham. We kijken naar het wielrennen, de ronde van Tsjechië. En we moeten het zeker hebben over darts, want er wordt weer gespeeld vanaf morgenavond.

Oh, goedemorgen, Danny met koffie en classics nog tot 12 uur bij je. En nog een vol uur hoor, want we moeten het nog hebben over wielrennen in Tsjechië. De Ronde van Tsjechië gaat namelijk vandaag beginnen. We kijken nog naar het avondprogramma van het atletiek in Birmingham, het Europees kampioenschap. Er wordt darts gespeeld in Nieuw-Zeeland, gaan we het ook nog over hebben. En ik tip je nog eventjes op de podcast Autosport aan tafel, gisteren opgenomen met Riek Winkelman en een paar leuke gasten die natuurlijk over autosport praten. Als je hem wil beluisteren, sinds gisterenmiddag staat hij online, de podcast Autosport. Sport en tafel vind je natuurlijk in onze eigen app. Je checkt hem ook in de podcastkanalen of je beluistert hem via GrandPrixRadio.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mees Hilgers traint weer mee met de selectie van FC Twente. En daarmee lijkt er voorzichtig beweging te komen in het conflict tussen de verdediger en de club. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hilgers ontbrak eerder tijdens de eerste trainingen van de voorbereiding. En dat was opvallend, omdat hij als contractspeler wel in Enschede werd verwacht. Zijn contract werd in mei namelijk automatisch verlengd met het seizoen tot de zomer van 2027. En dat gebeurde omdat Hilgers zijn aflopende verbintenis niet voor de afgesproken datum had opgezegd. Verdediger stond ook nog eens lange tijd aan de kant met een zware kruisbandblessure en herstelde daar eigenlijk de afgelopen maanden van. Club liet in juni weten dat Hilgers zich gewoon voor de voorbereiding had moeten melden. En zijn afwezigheid leidde opnieuw tot gesprekken tussen beide partijen. Nou, nu heeft Mees Hilgers de groepstraining dus hervat. Ja, wat dat precies betekent voor zijn toekomst bij FC Twente, dat is natuurlijk nu nog niet duidelijk. Maar Hilgers is een echte clubman. Speelt al sinds 2011 voor FC Twente. Kwam tot nu toe 129 keer uit voor het eerste elftal. En daarnaast is hij ook nog eens international van Indonesië.
0: Sportradio.

half 12. Vanavond is er atletiek in Birmingham. De Europese kampioenschappen zijn bezig. Vanmiddag wordt er natuurlijk ook al het nodige gedaan. Maar vanavond onder andere de onderdelen. Halve finale 200 meter voor mannen om 9:05. De vrouwen die doen dat om 9:50. Verder ook nog om 9:45 de finale discuswerpen voor mannen. En voor de mannen ook nog de 800 meter finale vanavond om 10:30. Dan weet je dat ook. Straks praat ik je bij over de ronde van Tsjechië. En we gaan het ook nog hebben over darts. Dus volle bak nog, hè. Richting

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
12: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
16: Grand Prix Radio Verkeer.
17: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Muiden is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstoken dicht, vertraging is een kleine 10 minuten. En wat opvalt is de A76 Aken richting Geleen. Bij Geleen staat een vrachtwagen met pech. Er staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
19: Danny Elbersen. Vandaag de eerste etappe in de Ronde van Tsjechië. Je hoort er zo direct meer over.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. En ik zei het net al, vandaag is de dag waarop de ronde van Tsjechië gaat beginnen. De wielrenners die moeten zo direct van start om 2:05 voor de eerste etappe. Ze starten vanuit Praag. Ze zullen finishen in Karlovy Vary. 174 kilometer moeten ze vandaag afleggen. En de hoogtemeters 2280 is wat er te overbruggen is. Is niet het meeste aantal, want de hoogste bergen die krijgen ze in de etappe nummer 3. En die wordt zaterdag verreden over 177 kilometer, 2500 hoogtemeters. Dus 4 etappes te gaan in de ronde van Tsjechië over 672 kilometer. Vandaag dus etappe nummer 1 te gaan. En hier zo direct Sport in het Kort. Je hoort het na Van Halen op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Lionel Messi twijfelt over het vervolg van zijn voetbalcarrière. Argentijn heeft die twijfels gekregen na het overlijden van zijn vader Jorge. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jorge Messi overleed op 68-jarige leeftijd. En hij was niet alleen jarenlang de zaakwaarnemer van zijn zoon, maar ook zijn belangrijkste vertrouwenspersoon. Speelt een grote rol in de loopbaan van de Argentijnse superster. Messi zegt dat de voetbal altijd een belangrijk deel van zijn leven is geweest, maar door het verlies van zijn vader weet hij eigenlijk niet hoe lang hij nog wil doorgaan. Hij is ook alweer 39 natuurlijk. Messi speelt voor Inter Miami, is nog altijd de aanvoerder van Argentinië. En over het laatste WK, ja, dat kon zijn vader dus niet bijwonen. En Messi had gehoopt dat Jorge hem daar nog één keer zou zien spelen. Maar dan wel live. Argentijn zegt dat hij het toernooi medespeelde om de wens van zijn vader te vervullen. Hij wilde opnieuw wereldkampioen worden. Maar Argentinië verloor dus de finale van Spanje. Messi vertelt dat hij tijdens het toernooi emotioneel zwaar belast was. Een definitief besluit over zijn toekomst heeft hij overigens nog niet genomen. Hij wil nu eerst het overlijden van zijn vader verwerken. De lessen van Jorge Messi zullen volgens hem wel blijven voortleven. Messi wil zijn eigen kinderen dezelfde waarde meegeven als die hij van zijn vader heeft geleerd.
0: Dit is jouw sportradio.

voordat ik je verteld heb dat er morgen en overmorgen nog dart gespeeld wordt in Nieuw-Zeeland. De New Zealand Darts Masters, 14 en 15 augustus in de Spark Arena in Auckland. Ja, vorig jaar won Luke Littler. Dus kijken wie er morgen en overmorgen goed is en het toernooi naar zich toe kan trekken. Zaterdagavond weten we wie er daar de winnaar is. Onze winnaar, die hoor je zo direct, Alexander Stevens, na 12 uur. Dus fijne donderdag nog.

0: sport, meer muziek.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 12 uur.
4: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Esso in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring en de fabriek ligt stil. Er is ook brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Het is niet duidelijk of er een verband is. Er komen grote rookwolken vanaf de raffinaderij. Dat komt doordat overtollig gas wordt afgefakkeld. De brandweer is erbij voor de zekerheid. De aanslag op het partijkantoor van D66 was een protestactie tegen van alles wat er verkeerd zou zijn in ons land, zoals het asielbeleid. Dat heeft een man gezegd die in mei een vuurwerkbom gooide door de brievenbus en vandaag voor de rechter staat vanwege terreur. Hij zegt dat hij geen idee had dat er binnen D66 jongeren zaten. Twee zwemmers die gisteren in de problemen kwamen in een plas bij Nunspeet in Gelderland hebben het toch niet gered. Ze werden levend uit het water gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn twee jongeren uit Oekraïne van 15 en 20. Ze woonden al jaren in Nederland sinds de oorlog begon. En ruim 25 automobilisten krijgen binnenkort een bon op de mat omdat ze gisteravond laat op de A12 een ongeluk hebben gefilmd. Een camperbus sloeg er over de kop en één persoon raakte gewond. Volgens de politie reden de bestuurders al filmend langs met een telefoon in de hand. De boete is ruim €400. Volop zon en overal tropisch heet. Uiteindelijk worden 30 graden in het noordwesten tot lokaal 36 graden in het zuiden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn een paar bijzonderheden op de weg op dit moment. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Eemnes en Muiden 5 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er is daar één reis ook afgesloten. De A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Lexmond een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht in de vertraging 5 minuten. En het is druk op weg naar Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. En dat zien we op de N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Zeroskerken bijna 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Nu alle kaartjes, €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20,999. Suzuki, serious about fun.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
14: Fans van voordeel,
13: Aldi.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
19: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
18: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
0: Grand Prix Radio.
20: Alexander Stevens.
21: Goedemiddag, het is je donderdagmiddag lunch. FC Twente is afgereisd richting Slowakije zonder Wout Weghorst. En zonder doelman Lars Unnerstal. Het heeft te maken met de return in de Conference League. Zo meer.

jouw sportradio. Het is jouw donderdagmiddag. Het is warm. Het is echt warm. Tropisch warm. Zelfs plaatselijk 36 graden. Morgen wordt het nog warmer. Ongelooflijk. Waar het een beetje koel is, is op de stranden. Het goede nieuws is vanaf zaterdag geleidelijk afkoeling. Zelfs met de onweersbuien. Volgende week is het gedaan met het tropische weer. Morgen nog extremer, daarna wordt het stapje voor stapje minder. Gelukkig maar. FC Twente moet vanavond de return spelen in de Conference League. Dat doen ze in Slowakije. Ze hebben Wouter Weghorst thuisgelaten en Lars Unnerstal, de doelman. John van der Brom, de trainer, laat weten meerdere basisspelers thuis te hebben gelaten. Eigenlijk vanwege de comfortabele uitgangspositie. Want de Tukkers wonnen namelijk de eerste wedstrijd in Enschede met 6-0. Uitermate over. En door die ruime voorsprong krijgen de diverse vaste krachten van Twente rust. En wie staat er dan op doel bijvoorbeeld vanavond? Dat is Joël Drommel. Ja, die is opgetrommeld. Die staat in ieder geval onder de lat. Zometeen even bijpraten. Bijvoorbeeld over Ajax gaan we het nog hebben. Over een Argentijnse doelman die zijn zelfbeheersing heeft verloren. Een bizar verhaal. En NEC moeten we het ook even over hebben. Want die hebben namelijk een Portugees ingehuurd. Wie is dat dan en waarom en voor hoe lang? Kortom, zometeen lekker bijpraten. Dat doen we ook op de sportredactie deze ochtend en deze middag en deze avond bij Grand Prix Radio. Kortom, de hele dag. Ronald van der Geer loopt daar rond. Je hoort hem zometeen met het laatste sportnieuws. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse dressuurploeg heeft zich tijdens de wereldkampioenschappen in Aken geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oranje eindigde als vijfde in de landenwedstrijd en een plaats bij de beste zes was voldoende voor een Olympisch ticket. En Nederland begon nog zo moeizaam aan die wedstrijd. Na de eerste dag stond de ploeg slechts elfde. Tamar Swijstra en Rowena Weggelaar kwamen toen in actie en behaalden allebei een score van 65,342%. En daarna begon Nederland aan een flinke opmars. Dinja van Lieren reed met haar toppaard na een score van 74,161%. In de laatste lijn maakte het paard nog wel een fout en viel het even terug in draf, waardoor er wat punten verloren gingen. Marieke van der Putten maakte het karwei vervolgens af. Zij behaalde met Zantana een uitstekende score, 77,764%. En Nederland kwam daarmee uit op een totaal van 221,428 punten. En dat was genoeg om Zweden en Portugal achter zich te houden en dus het Olympisch ticket veilig te stellen. Duitsland werd voor de 13e keer in de laatste 16 edities trouwens wereldkampioen. En voor Van der Putten en Van Lieren is het toernooi nog niet voorbij. Want zij hebben zich namelijk ook geplaatst voor de individuele Grand Prix Special.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, remember the time is Michael Jackson. Het is je donderdagmiddag smakelijk eten tijdens de lunch. En gisteren is hij dan gepresenteerd, de nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi Hernandez. Gepresenteerd door de KNVB. En ik moet zeggen dat als we kijken naar de buitenlandse media, die hebben daar eigenlijk heel positief op gereageerd. Want er blijft en is een Spaanse icoon.

grootsheid van Oranje. Hij past ook bij de spelers van het Nederlands elftal. En het leuke ervan is dat ook enkele spelers van Oranje al hebben gereageerd, onder wie Xavi Simons. Hij heeft inmiddels openlijk de nieuwe oefenmeester welkom geheten. En hij heeft ook aangegeven dat hij uitkijkt naar de samenwerking met Xavi Hernandez, de voormalig middenvelder, de Spanjaard. Goed nieuws dus en fijn dat daar eindelijk duidelijkheid is in Zeist. In de Formule 1 heeft Red Bull Racing, het team van Max Verstappen, en dat heb je waarschijnlijk als je Formule 1-fan bent meegekregen, een behoorlijk wisselvallige eerste seizoenshelft achter de rug. Het is nu zomerpauze in de Formule 1, maar ze hebben het zwaar de eerste 6 maanden gehad. Ze zijn nu zelf een volwaardige motorfabrikant. En hoewel die ontwikkeling van de eigen motorunit, power unit zoals de Engelsen zeggen, bijzonder is dat ze dat kunnen en gedaan hebben, liep het eigenlijk op het gebied van het chassis van de auto vanaf de start van het seizoen achter op de concurrentie. En dat heeft Red Bull Racing nu ook zelf bekendgemaakt en erkend. Ze zeggen dat ze eigenlijk het seizoen begonnen als vierde team. En zo zag het er ook uit in Melbourne, de start van het seizoen. Een opleving in de races voor de zomerstop, want ze zijn wel behoorlijk gegroeid de afgelopen maanden, heeft gelukkig de beoordeling voor het team als het gaat over de algemene waardering geholpen. Maar, zegt ook Red Bull Racing zelf, we hebben nog ongelooflijk veel werk aan de winkel. En we zijn blij dat we Max Verstappen hebben die meer dan het maximale uit de auto haalt. En we hebben vertrouwen voor de tweede seizoenshelft. Die begint volgende week in Zandvoort met de laatste Grand Prix, de laatste Dutch GP. Daarover natuurlijk later nog veel meer. Zometeen ook even bijpraten over het EK, het EK atletiek wat bezig is, het EK zwemmen en wat al niet meer zijn. Kortom, lekker hier blijven. Het is je donderdagmiddag tijdens de lunch. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Radio, jouw sportradio. Je donderdagmiddag tijdens de lunch. Het is droog en zonnig, tropisch warm, plaatselijk 36 graden. Morgen nog warmer. Op de stranden is het uiteraard niet zo heel heet in verhouding met het binnenland. Gelukkig vanaf zaterdag geleidelijk afkoeling, die zaterdag ook nog eens gepaard kan gaan met onweersbuien. Na het weekend dan gaan we terug naar waardes op de thermometer die wellicht, als je ernaar kijkt, een beetje onder het gemiddelde liggen, maar wel heel welkom zijn. Volgende week temperaturen rond de 22 graden. Oh, dat werd tijd. Ik hoor het je denken. Zometeen veel meer sport. Blijf hier.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo. Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak, potten pakken en staazakken. Ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Het circuit is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
15: Grand Prix Radio Verkeer.
16: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt wat drukker op de weg, maar over het algemeen rijdt het overal prima door. Een paar opvallende files. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor Vlijmen 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte de A76 Aken richting Geleen. Bij Geleen zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
18: Alexander Stevens.
0: Atletiek, tennis en voetbal tussen nu en 1 uur.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is je donderdagmiddag, smakelijk eten. Het is zonnig en het is tropisch warm. Ze komen uit Frankrijk, de hoofdstad. Paris Saint-Germain, de voetbalclub, gisteravond de Europese Supercup veroverd. Ze waren te sterk. Ze speelden de finale tegen Aston Villa, daar waren ze te sterk voor. En volgens Louis Henrique, dat is de coach van PSG, is deze overwinning een belangrijke stap. Hij zei ook dat hij de ambitie had eigenlijk om ook de Champions League dit jaar te gaan winnen voor de derde keer. Verder benadrukte de aanvoerder van Paris Saint-Germain nog even dat de prijs belangrijk is voor zijn zelfvertrouwen, maar ook van zijn medespelers. Hij zegt, dat is zo'n lekkere start van het begin van het seizoen. Hij zegt, zo kom je gewoon lekker binnen, zo zitten we er gelijk goed in. Ja, Paris Saint-Germain, als je het mij vraagt, misschien op het ogenblik, ja, ik denk wel de beste ploeg van Europa. Ik hoor je denken. Ja, nee, natuurlijk. Je hebt nog, je hebt ook nog zoveel Engelse clubs, maar desalniettemin. Lekkere discussie voor op het werk dit jaar.

0: Radio. Het is je donderdagmiddag, level 42. En voetbalnieuws. Hij speelde bij het Belgische club Brugge, maar hij gaat weg. Hij gaat naar Italië. We hebben het over een Nederlandse voetballer, Bjorn Meijer. Hij maakt de overstap van Vlaanderen naar Sampdoria. Hij is 23 jaar, heeft een contract getekend bij de club die uitkomt in de Italiaanse Serie B. En met die transfer is een bedrag van 1 miljoen euro gemoeid. Dat via bonussen trouwens nog verder kan oplopen. Club Brugge heeft tevens een doorkooppercentage bedongen voor Meijer. En dat betekent dat Bjorn aan een nieuw avontuur begint in Italië, waar hij wel hoopt op meer speeltijd dan dat hij kreeg bij Club Brugge. En dat hij ook hoopt op een belangrijke rol in de verdediging. Nou, we gaan hem in ieder geval in de gaten houden. We hadden het al eerder over de Formule 1, over de eigenlijk eerste seizoenshelft daar. Het is nu zomerpauze daar. Het debuterende team in dit jaar in de Formule 1, Cadillac, heeft zijn teambaas ontslagen. Ja, Graham Lowden is weg. Zijn vertrek was volgens Cadillac geen gezamenlijk besluit. Dat hoor je niet vaak. Hij werd gisterochtend pas op de hoogte gebracht van de beslissing van Cadillac dat hij per direct kon vertrekken en dat hij ook per direct wordt vervangen door Budowski. En dat is de voormalig uitvoerend directeur van Alpine. En Budowski bevestigde dat hij met meer dan de helft van de Formule 1 grid had gesproken voordat hij besloot om naar Cadillac te gaan. Want het team heeft namelijk nog geen punten gescoord dit seizoen. En dat is natuurlijk wel een dingetje. Dat zijn in ieder geval de verschillen die aan het licht komen straks ook op het paddock in Zandvoort. Niet dit weekend, maar het weekend erop. Als de tweede helft van het Formule 1 seizoen gaat beginnen. Het is hier donderdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. Wij zijn Grand Prix Radio. Jouw sportradio.
1: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Nieuwe eigenaren voor de Los Angeles Lakers. Investeerder Josh Kushner neemt de beroemde basketbalclub over. En dat doet hij samen met voormalig Disney-topman Bob Iger. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de verkoop is een bedrag gemoeid van $12,5 miljard. Dat is omgerekend €10,8 miljard. En nooit eerder werd zoveel geld betaald voor een sportclub. Kushner en Iger nemen het meerderheidsbelang over van Mark Walter. En die betaalde nog geen jaar geleden $10 miljard. Voor zijn belang in de Lakers. In korte tijd is de waarde daarvan dus met $2,5 miljard gestegen. Lakers behoren tot de bekendste sportclubs ter wereld. Onder eigenaar Jerry Buss groeide de ploeg in de jaren 80 uit tot een internationaal merk. Spelers als Magic Johnson en James Worthy speelden daarin natuurlijk een belangrijke rol. En de Lakers wonnen in het totaal 17 NBA-titels. Alleen de Boston Celtics hebben er met 18 eentje meer. Laatste titel van de Lakers dateert van 2020. LeBron James was toen een van de belangrijkste spelers. Is er nu niet meer bij, vertrekt namelijk naar de Philadelphia 76ers. En ook de komst van de Sloveense ster Luka Doncic heeft voorlopig nog geen nieuwe titel opgeleverd. Nieuwe eigenaren zeggen dat ze willen voortbouwen op het fundament van de club. Maar het doel blijft duidelijk. Ieder seizoen meedoen om het kampioenschap.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Ieder uur meer sport, meer muziek.
1: Grand Prix Radio.
0: Grand Prix Radio. Sportradio.
1: Sportradio.

on pre-radio. Als je het mij vraagt, een van de mooiste platen van de afgelopen decennia. Massive and Unfinished Sympathy. Ja, een beetje donker, maar wel heel emotioneel. En muzikaal gezien wat mij betreft een hoog standje. Lionel Messi, misschien een van de beste voetballers ter wereld, heeft zijn rentree gemaakt voor Inter Miami sinds het overlijden van zijn vader. Dat was even buiten beeld, logischerwijs. Toen hij gisteren het veld opkwam, hij mocht invallen. Hij startte niet gelijk aan het begin van de wedstrijd. Ging het publiek staan en kreeg hij een staande ovatie. En dat werd emotioneel voor hem. Ondanks deze emotionele terugkeer van Messi bij Inter Miami tijdens de wedstrijd, kon hij niet voorkomen dat gisteren Inter Miami werd uitgeschakeld in de Leagues Cup. Hij kon zijn stempel niet op de wedstrijd drukken. Logischerwijs ook misschien wel met de afgelopen periode van rouw. Waardoor het eigenlijk voor de club uit Miami ten einde is, het toernooi. Maar Lionel Messi heeft wel gezegd dat hij er alles aan zal doen om de maximale bijdrage weer op het hoogste niveau te krijgen voor Inter Miami, zijn voetbalclub. We gaan langzaamaan richting 1 uur op je donderdagmiddag smakelijk eten. Smakelijk eten tijdens een tropisch warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 36 graden in het zuiden. En hou je vast, morgen wordt het nog warmer.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Dikke rookwolken boven de Botlek komt door een stroomstoring. Daardoor ligt onder andere de raffinaderij van ExxonMobil stil en wordt overtollige gas afgefakkeld. Er is ook brand uitgebroken in een transformatorhuisje op de Maasvlakte. Of er een verband is, wordt onderzocht. De zonsverduistering van gisteravond was ook een stresstest voor ons stroomnet en het is overal goed gegaan, zegt netbeheerder Tennet. Zonnepanelen produceerden minutenlang massaal minder zonne-energie. Tennet had al maatregelen genomen en daarom viel tijdens de zonsverduistering nergens in ons land de stroom uit. Een trieste mijlpaal in Oekraïne. In tijden zijn er in de oorlog tegen Rusland niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand, bijna 440. Daar zaten volgens de VN ook kinderen bij. De Russische aanvallen op Oekraïne met drones en raketten zijn de afgelopen weken steeds heviger geworden. En twee dierenrechtenorganisaties hebben aangifte gedaan om het afschieten van probleemwolf Bram. Hij werd eind vorig jaar na maandenlange jacht afgeschoten omdat hij mensen had aangevallen. De organisaties vinden dat dat illegaal was omdat het uren later gebeurde dan volgens de vergunning mocht. Volop zon en overal tropisch heet. Het wordt 30 tot 36 graden, de hoogste temperaturen in het zuiden.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com. Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
19: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
20: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
21: Welkom bij de verfzaak.
20: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
22: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
21: Welkom bij de verfzaak.
20: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
23: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
24: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
0: Grand Prix Radio.
25: Alexander Stevens. Donderdagmiddag 1 uur geweest en doelman Guzman heeft zich gisteravond van zijn slechtste kant laten zien. Het is een Argentijnse keeper van de Mexicaanse club Tigres. Hij kreeg een rode kaart. Het hoe en waarom hoor je zo.
0: Grand Prix Radio.

Country Radio. Doen de basspeakers het in je auto goed? Dan hoor je dat zeker bij deze van Eric Britt en Proper Education. Je donderdagmiddag. Het is je lunchtijd, smakelijk eten. Het is zonnig en droog, 36 graden op sommige plekken. Morgen wordt het nog heter. Aan het strand is er wat verkoeling. Vanaf zaterdag wordt het sowieso koeler, overal met onweersbuien. Volgende week gemiddelde temperaturen rond de 22 graden. Dat is beter. Het is de Argentijnse keeper in Mexicaanse dienst. Oftewel Nahuel Guzman, die zich gisteren echt van zijn slechtste kant heeft laten zien. Tijdens een wedstrijd tegen de Whitecaps kreeg hij een rode kaart. Maar daarna ging het mis. Hij kon zijn woede niet meer de baas. Na het ontvangen van de kaart liep de keeper woedend van het veld en gooide hij onderweg naar de kleedkamer een prullenbak zomaar over het veld. Hij schopte er tegenaan, gooide ermee en hij was compleet over de rode. En het is niet de eerste keer dat hij dat doet. Hij heeft vaker wangedrag op het veld vertoond en kan zijn agressie meestal maar na overtredingen niet kwijt. Benieuwd hoe dat met hem gaat aflopen. Over voetbal gesproken. Vanavond hoopt Ajax zich te plaatsen voor de play-offs natuurlijk in de Conference League. Ze verdedigen in Ierland een voorsprong tegen Shelburne. Nieuwe aanwinst. Ja, Ado Kodare is meegereisd. Klaar om zijn waarde te bewijzen voor de Amsterdammers in het strafschopgebied. Ja, lekker lang. Werd natuurlijk recent aangetrokken voor extra aanvallende stootkracht bij Ajax. En ze hopen eigenlijk de kwalificatie veilig te stellen en door te stoten naar de volgende ronde in de Conference League vanavond. We houden het uiteraard voor je in de gaten. En er is versterking in Nijmegen, in de Goffert bij NEC. Gewenste versterking in de defensie. Ze huren namelijk de Portugese verdediger Gabriel Brás voor 1 seizoen van FC Porto. Dick Schreuder, de trainer, drong al langer aan op extra eigenlijk verdedigende kracht. En NEC heeft een overeenkomst met Porto. En zelfs een optie tot kopen erop zitten bij Gabriel Brás. En hij moet ervoor zorgen dat de defensie van de Nijmegenaren stabieler wordt en dat er meer voetballend vermogen moet komen. Dat hebben ze hard nodig, zegt Dick Schreuder. Zometeen meer sport hier op de sportredactie op deze donderdagmiddag. Zit hij al klaar voor je? Ronald van der Geer, je hoort hem zometeen hier. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jonas Vijvers heeft bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham verrassend brons veroverd op de 400 meter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlander liep bovendien een nationaal record. Hij kwam over de finish na 44 seconden en 41 honderdste. In de laatste meters passeerde hij nog de Hongaar Molnar en stelde hij de derde plaats veilig. En Vijvers had eerder tijdens het toernooi al indruk gemaakt, want in de halve finales won hij zijn race. En dat deed hij voor de Britse topfavoriet Hudson Smith. Die was overigens in de finale wel de snelste in 44-17 en pakte voor de derde keer de Europese titel op de 400 meter. Het zilver ging naar een Fransman, Kunta. Hij bleef Vijvers slechts 100ste van een seconde voor. En met zijn tijd verbeterde Vijvers niet alleen zijn persoonlijke record met 2200ste, maar ook het Nederlands record op naam van Lee Marvin Bonaventia. Daar ging 400ste vanaf. Nederlander had zijn hele seizoen afgestemd op deze Europese kampioenschappen. Hij liet verschillende andere wedstrijden schieten. En dat deed hij alleen maar om in Birmingham op zijn best te kunnen zijn. Opvallend genoeg voelde Vijvers zich vlak voor de finale naar eigen zeggen niet helemaal lekker. En des te blijer was hij dus met zijn race, zijn Nederlands record en natuurlijk ook met zijn bronzen medaille.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

goede nieuws na het weekend. Wisselvallig weer met temperaturen die behoorlijk gaan zakken richting de waarde van het jaar waar ze horen, rond de 22 graden. Het is ook nog eens vakantieperiode. Dan doet hij het altijd goed. Wham! En Club Tropicana, nu hier bij Grand Prix Radio.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.

0: Aldi.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
12: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
13: Paul van Bergen.nl.
14: Verkeer.
15: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Leenderheide en Batendorp is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Vertraging is opgelopen tot ruim een half uur. De A2 Eindhoven Maastricht voor de Hocht ook hier 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tenslotte de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontrole start 10 minuten vertraging.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
17: Alexander Stevens. Nederlands brons op EK Atletiek. Zo direct meer.
16: Grand Prix Radio.
18: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Country Radio, jouw sportradio, je donderdagmiddag met Simple Minds en Let There Be Love. Nederlandse brons op het EK Atletiek in Engeland en Birmingham. Het is Jonas Vijvers die gisteren brons won op de 400 meter. De 23-jarige Nederlander bekroonde dus een sterke optreden met een nieuw nationaal record ook nog eens. Het is een stormachtige ontwikkeling die hij meemaakt. En dat is natuurlijk voor Jonas fantastisch. Hij wordt gezien eigenlijk als een van de belangrijkste pionnen in de Nederlandse atletiek op het ogenblik. Volgens zijn coach beschikt hij over een sterke mentaliteit en dat hielp hem om zijn zenuwen in de finale in bedwang te houden en richting het podium te snellen in een toch wel heel sterk veld. Goed nieuws dus daar. Veel meer goed nieuws als het gaat over voetbal, als het gaat over Formule 1 en als het gaat over het EK zwemmen. We komen er zo meteen bij op terug. Eerst is hier zometeen sport in het kort met Ronald van der Geer. Het is je donderdagmiddag bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Nederlandse estafetteploeg heeft bij de EK Langebaan in Parijs goud gepakt op de 4x100 meter vrije slag. Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Marit Steenbergen kwamen tot een tijd van 3:31.89. Italië werd tweede en Rusland maakte het podium compleet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederland lag bij de laatste wissel nog derde en daarna maakte Steenbergen het verschil. Ze zwom de slotafstand en bracht Oranje naar de koppositie. En voor Nederland is het de tweede estafettemedaille op dit EK. Eerder was er al zilver op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams. Prestaties roepen meteen herinneringen op aan de Golden Girls. Dat was de bijnaam voor het succesvolle Nederlandse kwartet. Dat bestond uit Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker, Marleen Veldhuis en Femke Heemskerk. Maar Steenbergen vindt het toch veel te vroeg om die vergelijking te maken. Ze noemt de huidige ploeg wel sterk en ziet de mogelijkheden om verder te bouwen richting het WK en natuurlijk te spelen in Los Angeles van 2028. Nou, Steenbergen heeft zich op deze EK al meerdere keren getoond. Ze plaatst zich ook nog voor de finale van de 200 meter vrije slag. En daarin staat ze samen met Tessa Gielen op het programma. En Gielen plaatste zich bovendien ook nog eens voor de finale van de 50 meter rugslag. En dat deed ze met een persoonlijk record.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Change, change of heart. Ben je een kind uit de 80's opgegroeid? Dan word je warm bij dit soort muziek. Het is jouw sportradio richting 2 uur. In het voetbal lijkt Christian Romero op de weg naar de uitgang bij Tottenham Hotspur. Het is een Argentijn, een verdediger, staat volgens diverse media in Engeland op het punt namelijk om te vertrekken bij Tottenham richting Madrid naar Atletico. De Spaanse club natuurlijk onder leiding van Diego Simeone zou zeer gecharmeerd zijn van de speler. En de onderhandelingen zouden zich zelfs al in een afrondende fase bevinden. En voor Christian Romero betekent dit waarschijnlijk toch wel het einde van zijn periode in Engeland. En sowieso in de Premier League, in de Engelse competitie. En vertrekt hij dan richting La Liga in Spanje. We houden het voor je in de gaten, nog geen officiële bevestigingen. Ook wel even interessant om dit mee te nemen. In het Engelse voetbal heeft Manchester City opnieuw een bot afgewezen van FC Barcelona op hun middenvelder, Rodri. Het is al de tweede keer dat Barcelona een poging waagt om hem los te weken bij Manchester City. Maar ook ditmaal vonden de Engelsen het voorstel niet genoeg, niet hoog genoeg. De spanningen lopen een beetje op natuurlijk tussen die beide clubs. En voor Rodri is het ook niet lekker, die wil weten waar hij aan toe is. Wat nog niet duidelijk is, is of Barcelona nog een derde poging gaat wagen. Hoezeer willen ze hem binnenhalen? Ze moeten het wel doen binnen de huidige transferperiode, maar we houden het even voor je. In ieder geval in de gaten. Langzaam dus richting 2 uur. Hier zometeen, ja, Robert Teloor met veel meer sport. Misschien heeft hij wel meer nieuws over Rodri. Je hoort het zometeen. Lekker hier blijven, dan mis je niks.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
3: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In het bos bij Hardenberg, ten noordoosten van Zwolle, is een grote brand uitgebroken. De brandweer was er snel bij en heeft het vuur onder controle. Er wordt nog nageblust. Het gebied heet Reserveen. Er is ook een camping, maar die hoefde niet te worden ontruimd. In het Rotterdamse havengebied is een dode gevallen bij een explosie. Het ging mis bij onderhoudswerk bij een opslagtank, meldt Rijnmond. De explosie lijkt los te staan van de stroomstoring bij Esso. Dat er grote rookwolken boven de botlek hangen komt door het afwakkelen van overtollig gas nu de fabriek stil ligt. In Zandvoort is volgend weekend voorlopig de laatste Dutch Grand Prix en koning Willem-Alexander reikt de beker uit aan de winnaar. Hij bezoekt de race samen met Maxima en prinses Alexia. De Formule 1 races in Zandvoort verdwijnen vanwege de hoge kosten. De koning zei eerder al dat hij dat erg jammer vindt. En op een soepele manier heeft Femke Broeders-Bol zich geplaatst voor de Europese finale morgenavond van de 800 meter. Ze eindigde in haar halve finale als tweede. De meevaller voor Bol is dat een van haar grootste rivalen is uitgeschakeld, de Zwitserse Audrey Wero. Ze kwam in de laatste bocht ten val. Volop zon en overal tropisch heet. Het wordt 30 tot 36 graden, de hoogste temperaturen in het zuiden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Leenderheide en knooppunt Batendorp gebeurde vanmiddag een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En de N57 Middelburg richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Brielen. De weg is op dit moment dicht. Verkeer wordt omgeleid.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
10: Oh, weer een muis.
9: En samen spelen.
10: Kom maar. Ja.
9: Au. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
12: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
19: Grand Prix Radio.
20: Robert Delore.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vlak na 2 uur is het. Dus de donderdagmiddag is lekker onderweg. En hopelijk is de koffie ook binnen handbereik. En kunnen we er weer even tegenaan op deze warme dag. Ja, vanavond is het erop of de ronde voor Ajax en ook voor FC Twente in de voorrondes richting de Conference League. De returns in de derde voorronde staan op het programma en beide Nederlandse clubs nemen een mooie voorsprong mee. Ja, FC Twente trapt om 7 uur vanavond af in Slowakije. Thuis werd het liefst 6-0. Dus het moet wel heel gek lopen, wil Twente de volgende ronde niet halen. Ja, en Ajax komt 8:45 in actie in Ierland tegen Shelbourne. De Amsterdammers wonnen de heenwedstrijd met 3-1. En hebben dus ook een prima uitgangspositie. Ajax kijk je vanavond op Ziggo Sport en FC Twente is te zien bij ESPN. Kortom, mooi wat Europees voetbal om je donderdagavond lekker mee te vullen. Dus dat is een lekker vooruitzicht. Wij zijn Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Xavi Hernández is blij met zijn aanstelling als bondscoach van het Nederlands elftal. 46-jarige Spanjaard noemt het een grote eer en zegt zich sterk verbonden te voelen met het Nederlandse voetbal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Xavi werd opgeleid bij FC Barcelona. En daar was de invloed van Johan Cruijff en Rinus Michels altijd duidelijk voelbaar. Ook Louis van Gaal en Frank Rijkaard speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van Xavi. Onder Van Gaal maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van Barcelona. Hij noemt zichzelf daarom zelfs een beetje zoon van het Nederlands voetbal. Als bondscoach wil Xavi aanvallend spelen met veel balbezit, creativiteit en ook overtuiging. Winnen staat volgens hem altijd voorop, maar hij wil Oranje ook voetbal laten spelen waar de supporters van kunnen genieten. Xavi ziet de voldoende kwaliteit in de selectie en vindt dat er een goede basis ligt om op voor te bouwen. De KNVB en de nieuwe bondscoach werken inmiddels aan de samenstelling van de technische staf. Xavi wil daarin ook Nederlandse trainers opnemen en als mogelijke assistent wordt Patrick Kluivert genoemd. Volgens Xavi is kennis van Nederlandse spelers en voetbalcultuur onmisbaar en die kennis wil hij combineren met de ervaring van zijn eigen staf.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, richting 2:30 op je donderdag. Een warme middag is het vanmiddag. Laten we even een rondje langs het sportnieuws maken. En dan beginnen we bij Ajax, want Ajax roert zich op de transfermarkt. De Amsterdammers hebben zich namelijk gemeld voor Geertruida. De 26-jarige verdediger van Red Bull Leipzig staat ook al een tijdje nadrukkelijk op het lijstje van PSV. Maar Ajax mengt zich nu dus ook in die strijd. Er zouden zelfs al gesprekken met Geertruida zelf zijn gevoerd. Kortom, een lekkere Nederlandse transfersoap in de maak. Dan gisteravond was er groot nieuws, hè? Je hebt het vast al gehoord. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige oud-trainer van Barcelona krijgt de taak om Oranje richting het EK van 2028 te loodsen. En mogelijk krijgt hij daarbij hulp van een oude bekende, Patrick Kluivert. Hij wordt namelijk genoemd als kandidaat-assistent. Dat wordt dus een behoorlijk Barça-tintje dan bij Oranje. Dan nog even het zwembad in, want bij het EK in Parijs hebben de Nederlandse mannen de finale gehaald van de 4x100 meter vrije slag. Met een zesde tijd zijn zij door naar de eindstrijd. Ook Tess Schouten en Tessa Gielen komen vanavond weer in actie in de halve finales. Ja, om 7:45 staat de estafette finale op programma. Genoeg Nederlands werk dus vanavond in het water. En straks kijken we even naar het EK Atletiek. Vandaag is de vierde dag van het atletiekfeest in Birmingham. Daarover straks meer hier bij jouw Sportradio.

0: Deze week in de bonus. Perla Huisplants tot Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
13: Grand Prix Radio Verkeer.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt nu onderweg vertraging op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Tussen Oudebos en Roosendaal-West staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder duurde een kwartier langer over. En tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Venlo-West en Horst heb je 20 minuten extra reistijd.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
16: Robert Delor. Met zometeen meer voor je over het EK Atletiek in Birmingham.

Free Radio, jouw sportradio. Je hoort ons in heel Nederland via DAB+. Dus gewoon in de auto thuis. Of natuurlijk op die onverwoestbare digitale ghetto blaster van je. Online zijn we er ook. En uiteraard ook in de Randstad via FM 97.6. En ook vanavond kunnen de atletiekliefhebbers er weer lekker voor gaan zitten. Want het EK Atletiek in Birmingham gaat verder. Vanaf 6:55 beginnen de mannen aan onderdeel 9 van de Meerkamp. Het altijd gezellige speerwerpen. En daarbij komen in actie Jef Tesselaar, Luc Pelkmans en Jip de Greef. En later op de avond hebben we om 8:50 de finale van het Polstok hoogsprong springen bij de vrouwen. Met Marijn Kieft en Elise de Jong. En om 9:45 volgt de finale van het discus werpen bij de mannen. En dan om 9:50 nog het slotstuk van de Mannenmeerkamp, de 1500 meter opnieuw met Tesselaar, Pelkmans en de Geef. En alsof dat nog niet genoeg is, staat er ook nog om iets voor 10:30 de finale van de 800 meter bij de mannen op het programma. Kortom een avond waarop je atletisch op de bank kan blijven hangen vanavond bij de tv, want het EK Atletiek wordt in beeld gebracht door de NPO op televisie. En zometeen hier, op je radio, meer sport in het kort, op je donderdagmiddag met Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Cadillac heeft Marcin Butkowski aangesteld als de nieuwe teambaas van het Formule 1-team. Hij volgt Graham Lawton op. Die heeft de Amerikaanse renstal mogen leiden vanaf de voorbereiding op het Formule 1-avontuur. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een onbekende is Butkowski niet in de Formule 1. Hij werkte als aerodynamicus voor Prost, voor Ferrari en voor McLaren. En daarnaast kreeg hij de leiding over de technische afdeling van de autosportfederatie FIA. Ook was hij directeur bij Renault. In 2021 deelde hij daar de werkzaamheden van teambaas met Davide Brivio. Na zijn vertrek bij Renault werkte Butkowski als adviseur en analist. En nu keert hij dus terug naar de paddock. Zijn eerste wedstrijd als de teambaas van Cadillac wordt de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort. Cadillac is bezig aan het eerste seizoen in de Formule 1. Het team staat laatste in het constructeurskampioenschap en heeft nog geen punten gehaald. Butkowski moet daar dus verandering in gaan aanbrengen. Volgens de Pool moet de auto zich sneller ontwikkelen zonder daarbij het budgetplafond te overschrijden. En hij wil ook de samenwerking binnen het team verbeteren. Cadillac zegt dat met zijn aanstelling een nieuwe fase is begonnen. Wat vertrekkend teambaas Graham Lawton nu gaat doen, dat is nog niet bekend.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Capri Radio, jouw sportradio. We gaan richting 3 uur op deze donderende donderdagmiddag. Op dit moment is het lekker warm hier in Hilversum, althans buiten. Want hier binnen staat de airco lekker te draaien. En dat gaat trouwens Rick van Veldhuizen ook doen. Over 1 uur, dan is hij er voor je om je donderdagmiddag samen met jou af te gaan sluiten. En straks nemen we even een duik in het zwembad, want het EK zwemmen is nog gaande. En daar gaan we het straks over hebben.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 3 uur.
4: Goedemiddag, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Een man moet 9 jaar de cel in omdat hij vorig jaar maart iemand opzettelijk doodreed in Maassluis. Na een vechtpartij reed hij met zijn auto 2 keer over hem heen. En dat terwijl het slachtoffer niets met de ruzie te maken had. Hij bracht alleen zijn vrienden thuis die wel bonje hadden gehad met de veroordeelde man. Na de stroomstoring in het Rotterdamse Botlekgebied startten de bedrijven die plat lagen weer langzaam op. Brandweer houdt een oogje in het zeil. Door de storing viel de Esso-raffinaderij gedeeltelijk stil en daardoor moesten worden afgefakkeld. In de omgeving waren daardoor zwarte rookwolken en grote vlammen te zien. De rechter heeft het voorarrest verlengd van 4 jonge terrorismeverdachten die pas geleden werden opgepakt. Ze zitten nog zeker 3 maanden vast. Ze komen onder meer uit Rotterdam en Alkmaar. Het is nog steeds niet duidelijk wat ze precies van plan waren. 2 zijn eerder al eens veroordeeld in een terreuronderzoek. Lieke Klaver is door naar de finale van de 400 meter... op de Europese kampioenschappen atletiek in Engeland. Ze liep in de halve finale net iets boven haar eigen record. Klaver gaat dus voor een medaille. Ze moet het overmorgen laten zien. Ze won eerder al brons op de 4x400 meter estafette voor mannen en vrouwen. Vanavond blijft het nog lang warm met rond zonsondergang 25 tot 30 graden. En vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig, zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de N307 Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg helemaal dicht. Je kan omrijden via Amsterdam. Verder vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekberg en afrit Hoenderloos staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder doe je er 10 minuten langer over.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren... voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
12: Zijn we er al!
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen...
13: Kampioenen!
11: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
15: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
21: Grand Prix Radio.
22: Robert de Loor.
23: Straks meer over het EK lange baan zwemmen in Parijs. We lopen zo even door het avondprogramma. En natuurlijk hebben we ook de updates uit de sportwereld voor je op deze warme donderdagmiddag. Dus als je zelf zorgt voor een koud drankje voor jezelf, dan zorgen wij voor de rest.

Sportradio. Ik ben Robert. Fijn dat je erbij bent op deze warme donderdagmiddag. Vanavond duiken we dan maar weer even het zwembad in, bij wijze van spreken. Het EK zwemmen gaat namelijk verder in het Centre Aquatique Olympique in Parijs. De ochtendsessie zit er uiteraard al ruimschoots op. En vanaf 6:30 vanavond gaat het om de echte snelle tijden. De finale plaatsen en natuurlijk ook de medailles. Op het programma staan dan onder meer de finale van de 50 meter rugslag bij de vrouwen en de halve finales van de 200 meter vrijslag en de 50 meter rugslag bij de mannen. En ook krijgen we de halve finale van de 200 meter schoolslag bij de vrouwen vanavond. En daarna wordt het tijd om het eremetaal te gaan verdelen met de finales van de 200 meter schoolslag bij de mannen en ook de 200 meter vrije slag bij de vrouwen. En als afsluiter de altijd spectaculaire 4x100 meter vrije slag bij de mannen. Kortom, genoeg reden dus om vanavond hier even onder te dompelen in het EK zwemmen, wat uiteraard te zien is op tv. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio. Stay.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mees Hilgers traint weer mee met de selectie van FC Twente. En daarmee lijkt er voorzichtig beweging te komen in het conflict tussen de verdediger en de club. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hilgers ontbrak eerder tijdens de eerste trainingen van de voorbereiding. En dat was opvallend, omdat hij als contractspeler wel in Enschede werd verwacht. Zijn contract werd in mei namelijk automatisch verlengd met een seizoen tot de zomer van 2027. En dat gebeurde omdat Hilgers zijn aflopende verbintenis niet voor de afgesproken datum had opgezegd. Verdediger stond ook nog eens lange tijd aan de kant met een zware kruisbandblessure en herstelde daar eigenlijk de afgelopen maanden van. Club liet in juni weten dat Hilgers zich gewoon voor de voorbereiding had moeten melden. En zijn afwezigheid leidde opnieuw tot gesprekken tussen beide partijen. Nou, nu heeft Mees Hilgers de groepstraining dus hervat. Ja, wat dat precies betekent voor zijn toekomst bij FC Twente, dat is natuurlijk nu nog niet duidelijk. Maar Hilgers is een echte clubman. Speelt al sinds 2011 voor FC Twente. Kwam tot nu toe 129 keer uit voor het eerste elftal. En daarnaast is hij ook nog eens international van Indonesië.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

de transfermarkt. Want Ajax heeft zich gemeld voor Geertruida. De 26-jarige verdediger van Red Bull Leipzig werd vooral aan PSV gekoppeld in alle geruchten. Maar nu mengen ook de Amsterdammers zich in de strijd. Ajax heeft informatie opgevraagd en zou zelfs al met Geertruida hebben gesproken. PSV tegen Ajax dus, maar deze keer niet op het veld. Ja, wie krijgt straks de handtekening van Geertruida? Dat is de grote vraag. En dan nog even het zwembad. Daar duiken we even in. Bij het EK in Parijs. De Nederlandse mannen hebben de finale bereikt van de 4x100 meter vrije slag. Ze gingen met de zesde tijd door en zwemmen vanavond om 7:45 voor de medailles. En ook Tess Schouten en Tessa Gielen komen vanavond in actie in de finales.

0: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27...

0: of tot 810 kilometer op een volle tank, terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je Autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Ik kan...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding, wilde perziken. Een hele kilo, maar 1,49.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
6: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en de afrit Valkenswaard staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. Ook oponthoud op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam staat de berm in brand. Daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten oponthoud. En tot slot een ongeluk op de N307, Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is de weg daardoor dicht. Je kan omrijden via Amsterdam en het is nog niet bekend tot hoe laat dit gaat duren.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Robert Delor. Met vanavond Europees voetbal. Daar gaan we het zo natuurlijk even over.

jouw sportradio. Je donderdagmiddag is lekker onderweg. En ook voor vanavond hebben we een mooi vooruitzicht. Europees voetbal. Ja, ja. Ajax en FC Twente komen allebei in actie in de return van de derde voorronde van de Conference League. FC Twente mag om 7 uur als eerste aan de bak. Ze hebben een uitwedstrijd op programma in Slowakije. Al is ze aan de bak. Misschien een groot woord, want na de 6-0 overwinning in de heenwedstrijd moet het wel heel gek lopen, wil FC Twente de volgende ronde nog mislopen. Dan om 9:15 is de beurt aan Ajax. De Amsterdammers zijn in Ierland voor het duel met Shelbourne en nemen een 3-1 voorsprong mee. Ook daar dus een prima uitgangspositie. Maar eerst nog even die 90 minuten netjes afwerken. FC Twente kijk je vanavond op ESPN en Ajax is te zien op Ziggo Sport. Een mooi avondje Europese voetbal. Dus nu alleen nog even deze donderdagmiddag doorkomen. En dat gaat wel lukken met de radio aan. Wij

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi twijfelt over het vervolg van zijn voetbalcarrière. Argentijn heeft die twijfels gekregen na het overlijden van zijn vader Jorge. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jorge Messi overleed op 68-jarige leeftijd. En hij was niet alleen jarenlang de zaakwaarnemer van zijn zoon, maar ook zijn belangrijkste vertrouwenspersoon. Speelt een grote rol in de loopbaan van de Argentijnse superster. Messi zegt dat de voetbal altijd een belangrijk deel van zijn leven is geweest, maar door het verlies van zijn vader weet hij eigenlijk niet hoe lang hij nog wil doorgaan. Hij is ook alweer 39 natuurlijk. Messi speelt voor Inter Miami, is nog altijd de aanvoerder van Argentinië. En over het laatste WK, ja, dat kon zijn vader dus niet bijwonen. En Messi had gehoopt dat Jorge hem daar nog één keer zou zien spelen. Maar dan wel live. Argentijn zegt dat hij het toernooi medespeelde om de wens van zijn vader te vervullen. Hij wilde opnieuw wereldkampioen worden. Maar Argentinië verloor dus de finale van Spanje. Messi vertelt dat hij tijdens het toernooi emotioneel zwaar belast was. Een definitief besluit over zijn toekomst heeft hij overigens nog niet genomen. Hij wil nu eerst het overlijden van zijn vader verwerken. De lessen van Jorge Messi zullen volgens hem wel blijven voortleven. Messi wil zijn eigen kinderen dezelfde waarde meegeven als die hij van zijn vader heeft geleerd.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

kruipen langzaam richting 4 uur op deze zomerse donderdag. En sportief gezien hoef je je niet te vervelen. In Parijs trekken ze baantjes tijdens het EK zwemmen. En in Birmingham vliegen en springen en rennen ze alle kanten op bij het EK atletiek. Met op beide EK's genoeg Nederlanders in actie. Dus dat houden we uiteraard in de gaten voor je vandaag. En zometeen draait Rick van Veldhuizen ook weer op volle toeren door om samen met jou de middag af te sluiten. En ik zag hem net al even op de gang. 2 duimen omhoog gaf hij. Dus of hij heeft er enorm veel zin in, of de koffiemachine is eigenlijk weer een keertje goed schoongemaakt. Of allebei. Hoe dan ook, Rick komt eraan. Dus blijf gezellig hangen.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Door de ontploffing bij een bedrijf in de Rotterdamse haven is niet alleen iemand om het leven gekomen, er zijn ook 6 gewonden. Arbeidsinspectie en onderzoeksraad voor veiligheid bekijken wat er mis is gegaan. Het lijkt erop dat een opslagtank is ontploft. Een ingehuurde onderhoudsploeg was daar met leidingen bezig. Een beladen vergadering morgen van de provincie Brabant. Er wordt gepraat over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. En daarom gaan boeren met trekkers naar het provinciehuis in Den Bosch. De politie zegt dat er alleen wordt ingegrepen als de trekkers wegen blokkeren of gevaarlijke situaties veroorzaken. De waarschuwingen om alleen met een speciaal brilletje naar de zonsverduistering te kijken lijken te hebben geholpen. Bij het Rotterdamse Oogziekenhuis is maar een handjevol telefoontjes binnengekomen van bezorgde mensen. En dat valt best mee, zegt een woordvoerder, als je ziet hoeveel belangstelling er was voor de zonsverduistering. Een echte Van Gogh herkennen doe je niet door te kijken of zijn handtekening onder een schilderij staat. Want die zette die maar onder 1 op de 7 schilderijen, blijkt uit onderzoek. Het grootste deel van zijn werk vond hij maar een oefening of een eerste opzet. Pas als Van Gogh echt tevreden was, zette hij er een krabbel onder. Vanavond blijft het nog lang warm met rond zonsondergang 25 tot 30 graden. En vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig, zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan vooral files door een bijzondere oorzaak. Zo heb je vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen doe je er 20 minuten langer over. Dat komt door een bermbrand en 2 rijstroken zijn dicht. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. Van de A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Schiedam staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ook hier een bermbrand en daardoor zijn 2 rijstroken dicht. En tot slot een afsluiting op de N307, Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is de weg dicht door een ongeluk. Je kan omrijden over Amsterdam en het is nog niet bekend tot hoe laat dit gaat duren.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
10: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
13: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
15: Terug terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Alle verf super voordelig.
19: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
21: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
24: Radio. Rick van Veldhuizen.
25: Femke Broedersbol doet het. Bij haar allereerste internationale titeltoernooi op de 800 meter... staat ze meteen in de EK-finale. En Lieke Klaver die gaat zeer overtuigend naar de Europese finale van de 400

finale van de 800 meter. Ze liepen naar halve finale vanaf het begin achter Olympische kampioene Kelly Hodgkinson. Ze werd tweede en klokte een 1:57.46. En ze oogde daarbij alsnog, alsof ze nog genoeg over had. Dat zag er goed uit. De finale is morgenavond rond 22:45 Nederlandse tijd. En die finale wordt meteen spectaculair, want de Zwitserse Audrey Werro, die

oordeelde de jury dat ze buiten haar schuld om was geraakt. Ja, ja. Werro is alsnog toegevoegd en daardoor staan er morgen niet 8, maar liefst 10 mensen in de finale. Dat is hoop. Broeders Bol zijn afloop dat ze morgen niet met de tijden bezig is, maar wel puur wil gaan racen. En daar zit nou echt

controleren. Zaterdag wacht haar derde opeenvolgende EK-finale op de 400 meter. Voor Meerte van der Schoot was 50-75 notabene een persoonlijk record, maar toch niet genoeg. Met die tijd is ze nu wel de derde Nederlandse vrouw ooit 400 meter achter Broeders Bol en Klaver. Evelien de Saalberg verbeterde zichzelf ook met een 50.84. Maar ook zij ligt eruit. Ja, keihard. Dan zie je maar, je kunt heel hard lopen. Je kunt heel hard je best doen. Maar uiteindelijk blijft het wel een EK. En daar doen alleen de allerbeste mee. En de allerbeste gaan naar de finale. Nou, dat wordt spannend. Klaver en Femke, Broeders Bol, allebei in de finale. Wat dat gaat brengen, kijk er nu al naar uit. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met nu Miles Smith en Niall Horan. What?

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse dressuurploeg heeft zich tijdens de wereldkampioenschappen in Aken geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oranje eindigt als vijfde in de landenwedstrijd en een plaats bij de beste zes was voldoende voor een Olympisch ticket. En Nederland begon nog zo moeizaam aan die wedstrijd. Na de eerste dag stond de ploeg slechts elfde. Tamar Swijstra en Rowena Weggelaar kwamen toen in actie en behaalden allebei een score van 65,342%. En daarna begon Nederland aan een flinke opmars. Dinja van Lieren reed met haar toppaard na een score van 74,161%. In de laatste lijn maakte het paard nog wel een fout en viel het even terug in draf, waardoor er wat punten verloren gingen. Marieke van der Putten maakte het karwei vervolgens af. Zij behaalde met Zantana een uitstekende score, 77,764%. En Nederland kwam daarmee uit op een totaal van 221,428 punten. En dat was genoeg om Zweden en Portugal achter zich te houden en dus het Olympisch ticket veilig te stellen. Duitsland werd voor de 13e keer in de laatste 16 edities trouwens wereldkampioen. En voor Van der Putten en Van Lieren is het toernooi nog niet voorbij. Want zij hebben zich namelijk ook geplaatst voor de individuele Grand Prix Special.
0: Sportradio.

0: in Nederland worden er klassiekers gemaakt zoals deze. Direct, Soldier On, bij Grand Prix Radio, juist Sportradio. Jongens, transfers. Het is echt ongelooflijk. Een hele bak vol. En sommige transfers zijn zeer interessant om ook even met jullie te delen. Ajax heeft namelijk de afgelopen dagen informatie ingewonnen bij Lutsarel Geertruida. En er zijn daadwerkelijk gesprekken met de verdediger gevoerd. De 26-jarige international staat op dit moment nog onder contract bij Red Bull Leipzig, oftewel RB Leipzig. En kan op meerdere posities spelen, zoals rechtsback, centraal achterin en eventueel kan hij ook nog op het middenveld spelen. Het opvallende is natuurlijk zijn verleden. Geertruida is opgeleid bij Feyenoord en groeide daaruit tot een van de toch wel bepalende spelers. Maar ook PSV uit Eindhoven is ineens serieus geïnteresseerd. Ajax mengt zich dus rechtstreeks in een Nederlands gevecht om een Oranje International. De transfer, voor alle duidelijkheid, die is absoluut nog niet rond. Maar ja, de geruchten gaan wel rond. En dat maakt het vrij interessant. En zeker ook interessant voor
1: de spraakmaker.
0: Want mijn vraag aan jullie is: Ajax moet wat mij betreft zonder enige schroom een oud Feyenoorder als Lutsarel Geertruida halen als hij de ploeg beter gaat maken. Maar dat is mijn stelling. Daar kunnen jullie misschien wat van vinden. Dat kan dan eventueel via de app van Grand Prix Radio. Of anders via rick@grandprixradio.nl. Ajax moet zonder schroom een oud Feyenoorder als Lutsarel Geertruida halen. Ja, luister even. Feyenoord heeft destijds ook gewoon, maar dat kwam ook een beetje door Ajax. Want die joeg Johan Cruijff weg. Ze hebben toen gewoon Johan Cruijff naar binnen geharkt. En werden toen meteen ook landskampioen. Dus ja, wie gaat wat verwijten? Dat is wel heel bijzonder. Maar laat maar even weten, hoe kijken jullie er tegenaan? En zometeen graag jullie mening hier bij Grand Prix Radio, jouw sport.

0: Ja, vuurwerk mag niet meer in Nederland. Maar wel in de voetbal. Ajax wil heel graag Lutsharel Geertruida binnenhalen. Dus Geertruida in een Ajax-shirt. De kleurstelling is hetzelfde, alleen de kleuren staan anders. Mag dat? Moet dat? Kan dat? Laat even weten wat jullie mening is.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijk.

0: jij je focus op de rest?
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
10: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
11: Dit is Grand Prix Radio.
12: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
13: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Er zijn 4 mannen opgepakt omdat ze via Schiphol verdovende middelen zouden hebben ingevoerd. Marsusee kreeg ze in het vizier na een groot onderzoek naar personeel dat op het vliegveld werkt. Bij een explosie in Rotterdam Europoort is niet alleen een dode gevallen, maar er zijn ook 6 gewonden. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is door onder meer de onderzoeksraad. Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam zijn een dag na de zonsverduistering 7 telefoontjes binnengekomen van mensen die zich zorgen maken. Of ze echt allemaal schade hebben door in de zon te kijken, kunnen artsen nog niet zeggen.
12: Grand Prix Radio Verkeer.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan veel files met een bijzondere oorzaak, vooral in de Randstad. Zo heb je vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen doe je er een half uur langer over. Dat komt door een bermbrand. 2 rijstroken zijn hier dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A44 richting Den Haag. Tussen Sassenheim en de Corbulo-tunnel heb je een kwartier op onthoud. Dan naar de A9 richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en heb je 25 minuten op onthoud. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de afrit Dordrecht Centrum heb je 25 minuten extra reistijd.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Rick van Veldhuizen.
16: Zometeen een ouderwets potje Ajax Feyenoord. Maar

0: toch lekker. Ook Gerrit Joling. Onder de zij is heel leuk om met de shalala iets te doen.
1: De spraakmaker.
0: Wij gaan iets doen met transfers. Ajax is mijn stelling, moet zonder schroom een oud Feyenoorder als Geertruiden halen als hij de ploeg alleen maar beter maakt. En het gaat eigenlijk over iets groters. Bestaat clubtrouw aan een oude club nog, of is dat vooral iets voor de supporters? Martijn de Jong uit Genemuiden zegt gewoon doen. Geertruiden is een profvoetballer. Als Ajax hem een goede kans biedt, dan moet daar helemaal een vrije hand in zijn om hem dat te gunnen. Ook al was hij eerder een Feyenoorder. Dan Ilse van der Meer uit Workum. Ik zou het als Feyenoord supporter verschrikkelijk vinden. Sommige transfers doe je gewoon niet. Ook al mag het natuurlijk wel. Ja, ik kan me ook herinneren dat er soms hele gekke dingen zijn gebeurd met een doelman van Ajax die uiteindelijk naar Feyenoord ging. En daarna, ja goed, ik wil niet eens herhalen wat er toen gebeurd is. Mohammed uit Druten laat weten, Ajax moet kijken naar de kwaliteit, niet naar waar iemand 5 jaar geleden heeft gespeeld. Geertruiden kan op 3 posities uit de voeten, dus huppakee, haal die man. Gerben Koster uit Zuidhoorn die zegt, ik vind vooral dat supporters zich niet zo moeten aanstellen. Clubs verkopen zelf ook spelers zodra er genoeg geld wordt geboden. Dus ja, waar is de paniek? Saskia van Veen uit Oorschot, voor mij maakt het wel uit. Als je jarenlang het gezicht van Feyenoord bent geweest, is Ajax daarna toch wel een hele bijzondere keuze te noemen. Daan Meijer uit Bodegraven, PSV zou voor hem sportief logischer zijn. Bij Ajax krijg je onmiddellijk dat Feyenoord-verhaal erbij. Nou ja, niet alleen Feyenoord, maar het Feyenoord-Ajax-verhaal. Marke de Groot uit Borger, als Geertruiden Oranje bij Oranje wil blijven, dan moet hij vooral ergens gaan spelen in Nederland. Nederland, dan interesseert mij de oude rivaliteit tussen Feyenoord en Ajax helemaal niks. En de laatste is van Arno Willems uit Epe. Hij zegt, ja, ik zou het prachtig vinden. Ajax tegen Feyenoord met Geertruiden in een Ajax-shirt. Ja, meer lading kan je de wedstrijd niet geven op dat moment. Nee, maar het geluid van de tribune zal in de Kuip niet mal zijn, kan ik je vertellen.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Nieuwe eigenaren voor de Los Angeles Lakers. Investeerder Josh Kushner neemt de beroemde basketbalclub over. En dat doet hij samen met voormalig Disney-topman Bob Iger. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de verkoop is een bedrag gemoeid van $12,5 miljard. Dat is omgerekend 10,8 miljard euro. En nooit eerder werd zoveel geld betaald voor een sportclub. Kushner en Iger nemen het meerderheidsbelang over van Mark Walter. En die betaalde nog geen jaar geleden $10 miljard. Voor zijn belang in de Lakers. In korte tijd is de waarde daarvan dus met $2,5 miljard gestegen. Lakers behoren tot de bekendste sportclubs ter wereld. Onder eigenaar Jerry Buss groeide de ploeg in de jaren 80 uit tot een internationaal merk. Spelers als Magic Johnson en James Worthy speelden daarin natuurlijk een belangrijke rol. En de Lakers wonnen in het totaal 17 NBA-titels. Alleen de Boston Celtics hebben er met 18 eentje meer. Laatste titel van de Lakers dateert van 2020. LeBron James was toen een van de belangrijkste spelers. Is er nu niet meer bij, vertrekt namelijk naar de Philadelphia 76ers. En ook de komst van de Sloveense ster Luka Doncic heeft voorlopig nog geen nieuwe titel opgeleverd. Nieuwe eigenaren zeggen dat ze willen voortbouwen op het fundament van de club. Maar het doel blijft duidelijk: ieder seizoen meedoen om het kampioenschap.
0: Dit is jouw sportradio.

Depeche Mode en Enjoy the Silence. We gaan vanavond weer Europees voetballen. Tenminste, FC Twente en Ajax. FC Twente die durven het aan na de 6-0 die ze eerder hebben gehaald om 5 spelers thuis te laten. Waaronder Wout Weghorst en keeper Lars Unnerstal. Zij hoeven dus niet mee naar Slowakije. Joël Drommel staat in het doel. Speelt daarmee zijn eerste officiële wedstrijd voor FC Twente sinds 2021. En formeel is het natuurlijk nog niet klaar, maar als je na een 6-0 thuiszegen nog wordt uitgeschakeld, ja, dan heb je wel een probleem dat we met één sportbulletin niet gaan oplossen. Dus dat moet goed komen. Ander verhaal is het verhaal van Ajax. Dat begint vanavond om 9:15 bij Shelbourne met een 3-1 voorsprong. In Amsterdam stond Ajax vorige week al voor met 3-0... dankzij Gods, Wijndal en Dolberg. Maar Shelbourne maakte er nog 3-1 van. En ja, dan houden zij natuurlijk hoop. Ja, blijft dat belachelijk hoe dat weer tot stand kwam. Het had verdorie wel 8-0 kunnen zijn daar. Ajax-spits Tolu Arukodare die vertelde vandaag dat hij accepteert dat hij voorlopig vooral als invaller wordt gebruikt. Hij zegt dat het teambelang voorop staat en dat hij ook vanaf de bank zijn bijdrage zou kunnen leveren. Hij maakte bovendien met enige verbazing kennis met het kleine Tolka-park in het Ierse Dublin, waar ze vanavond moeten spelen, dat nog geen 10.000 toeschouwers kan herbergen. Ja, dat ziet er wel heel troosteloos uit. Als Ajax doorgaat, wacht in de play-offs de winnaar van FC Noah tegen FC Zion. Lekker, dit soort teams. En dat is de laatste horde richting de competitiefase van de Conference League.

0: Turn the Lights Off bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor zij die morgenochtend in alle vroegte al wat moeten gaan doen. Vanaf 6 uur morgenochtend vroeg staat er een nieuwe F1 aan tafel online voor jou paraat. Opnieuw vanuit de Harbour Club in Vinkeveen. Dus stel je voor, je gaat om 7:30 naar je werk en je moet een stukje rijden. Altijd leuk om even te luisteren. Dit keer met Rolf Meter. Hij is Formule 1 TV-regisseur. Voormalig coureur en Grand Prix radio-commentator Bas Schothorst. En Frans Verschuur, voormalig teambaas van Jos Verstappen. Presentatie in handen van Bas van Veenendaal. Dus mocht je morgenochtend even een flauw momentje hebben, gewoon lekker luisteren. Je kan hem beluisteren via GrandPrixRadio.nl, jouw favoriete podcast-app, of als videocast via Kijk.
1: Zometeen bij je terug met uur 2.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 5 uur.
3: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Russische cybercriminelen hebben Shell gehackt, meldt BNR. Ze hebben een hoeveelheid informatie te pakken gekregen die te vergelijken is met 22 miljoen A4'tjes. Het is niet duidelijk wat de hackers willen. De gegevens doorverkopen of los geld vragen. En ook zouden ze Philips hebben gehackt. Bij het Rotterdamse Oogziekenhuis zijn een dag na de zonsverduistering 7 telefoontjes binnengekomen van mensen die bang zijn oogschade te hebben. Ze zien bijvoorbeeld vlekken. Dat ze ook echt schade hebben, hoeft niet per se. Een paar moeten langskomen voor verder onderzoek. Oogartsen verwachten volgende week meer cijfers te hebben. De Marechaussee heeft na een groot onderzoek naar invoer van verdovende middelen via Schiphol 4 mannen opgepakt. Een van hen zou ook betrokken zijn bij een drugslab in België. Het onderzoek richtte zich op mensen die bij de vrachtafdelingen werkten. Er zijn ook huiszoekingen gedaan en daarbij zijn contant geld en telefoons in beslag genomen. De onderzoeksraad en de arbeidsinspectie onderzoeken de explosie in Rotterdam Europoort. Het ging eind van de ochtend mis tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een opslagtank. Er is een dode en 6 mensen raakten gewond. Het is niet precies duidelijk wat voor verwondingen ze hebben. En er was ook een stroomstoring en een brand in de buurt. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 25 minuten extra reistijd. Van een ongeluk op de A10, de Ring Noord, richting Zaanstad. In de Zeeburgtunnel ging het mis en daardoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je een half uur vertraging. En tot slot de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor Barendrecht staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk en de rechte rijstrook is dicht.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
18: Volgende week de laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1 zal voor de laatste keer daar zijn rondjes gaan rijden. Maar er is nog een record uit de jaren 60... dat Max Verstappen zou kunnen gaan verbreken. Grand Prix.

Zandvoort nog iets bijzonders in. Max Verstappen won de Nederlandse Grand Prix in 2021, 2022 en 2023. En staat daarmee op 3 overwinningen. Dat is evenveel als Jackie Stewart, Niki Lauda en alleen Jim Clark won hem 4 keer op Zandvoort. Dat was het 63, 64, 65 en 67. Dus wint Verstappen op 23 augustus aanstaande, dan evenaart hij dus een record dat bijna 60 jaar aan het stand houden is. Bovendien heeft Verstappen sinds de terugkeer van Zandvoort in 2021 een bijzonder statistiekje. 5 starts en 5 podiumplaatsen. En dit laatste Nederlandse Grand Prix weekend bevat dus ook een sprintrace. Dat is toch grappig? Laatste keer in Nederland, laatste keer in Zandvoort. En dan meteen voor de eerste keer sprintrace. Echt heel erg bijzonder. Maar goed, dit soort zaken zijn zaken om naar uit te kijken. Gaat het hem lukken of niet om Jim Clark zeg maar te kunnen evenaren? Want dat is het in feite. Ik bedoel, het is niet zo dat Jim Clark wordt overklast dan door Max Verstappen. Maar dan staat Verstappen op dezelfde hoogte als Jim Clark. En heeft hij dus ook 4 keer deze Dutch Grand Prix op zijn naam kunnen schrijven. Nou, we kunnen allemaal niet wachten om voor aanstaande weekend bij te zijn. En dan met een feestje te eindigen. Alhoewel, ik zit er allemaal voor te lezen. Tegelijkertijd word ik er altijd een beetje weemoedig van. Ja, afscheid nemen valt zwaar. En dit zeker. Dus het gaat een bijzonder weekend worden. En wij van Grand Prix Radio, jouw sportradio, zullen er zeker bij zijn.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jonas Vijvers heeft bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham verrassend brons veroverd op de 400 meter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederlander liep bovendien een nationaal record. Hij kwam over de finish na 44 seconden en 41 honderdste. In de laatste meters passeerde hij nog de Hongaar Molnar en stelde hij de derde plaats veilig. En Vijvers had eerder tijdens het toernooi al indruk gemaakt, want in de halve finales won hij zijn race. En dat deed hij voor de Britse topfavoriet Hudson Smith. Die was overigens in de finale wel de snelste in 44-17... en pakte voor de derde keer de Europese titel op de 400 meter. Het zilver ging naar een Fransman, Kunta. Hij bleef Vijvers slechts 100ste van een seconde voor. En met zijn tijd verbeterde Vijvers niet alleen zijn persoonlijke record met 2200ste, maar ook het Nederlands record op naam van Lee Marvin Bonaventia. Daar ging 400ste vanaf. Nederlander had zijn hele seizoen afgestemd op deze Europese kampioenschappen. Hij liet verschillende andere wedstrijden schieten. En dat deed hij alleen maar om in Birmingham op zijn best te kunnen zijn. Opvallend genoeg voelde Vijvers zich vlak voor de finale, naar eigen zeggen, niet helemaal lekker. En des te blijer was hij dus met zijn race, zijn Nederlands record en natuurlijk ook met zijn bronzen medaille.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: bijvoorbeeld de Supercup van Spanje. Tussen teams als die van Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad en Atletico Madrid. Want de Spaanse Supercup van 2027 die gaat niet in Spanje gehouden worden. En ook niet in Saoedi-Arabië. Maar die wordt gespeeld in Istanbul. Van 2 tot en met 7 februari moeten die vier clubs gaan aantreden in het Atatürk-stadion. Dat is het Atatürk Olympisch Stadion. Normaal wordt het toernooi in Saoedi-Arabië gehouden. Er worden al wel heel veel wenkbrauwen bij gefronst, want ja, raar. Dat kan in 2027 dus niet, omdat daar op datzelfde moment de Azië Cup plaatsvindt. Maar ja, het zou kunnen zijn dat ze rekening houden met de bommen en granaten die vallen in de oorlog tussen Iran en Amerika. In 2028 keert dan de Spaanse Supercup weer terug naar Saoedi-Arabië. Ja, ik blijf dat toch wel echt heel erg raar vinden, hoor. Ja, dit zijn vier grote namen uit het Spaanse voetbal. Die spelen dan in Saoedi-Arabië en dan voor die ene keer in Turkije, in Istanbul. Dat is toch raar, hè? Maar goed, laat ik hem even bij jullie neerleggen.
1: De Spraakmaker.
0: Voelden we waarschijnlijk van ver af aan komen. Een nationale supercup hoort gewoon thuis

naar Turkije of naar Saoedi-Arabië. Het kost allemaal geld. En het had zo makkelijk in eigen land gekund. Laat maar even weten. Een nationale supercup hoort gewoon in eigen land gespeeld te worden. Dat is mijn stelling. En check hem even via de app van Grand Prix Radio. Of anders via rick@grandprixradio.nl. Wat vind jij ervan?

0: Belong Together. Ja, dat zouden ze eigenlijk moeten doen. Die vier grote Spaanse clubs voor de Supercup. Dit is al eerder in Saoedi-Arabië. Belachelijk natuurlijk. Tenminste, ik vind dat raar. En nu gaat het dan ook nog even naar Istanbul voor de gelegenheid. Maar mijn mening is wel dat jij erover gaat. Dus laat maar weten.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Deze week in de bonus. AH

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al.
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Hey, ben je er weer?
16: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
15: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
16: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
15: Ja, lekker. Je
17: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
18: bedstreek. Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft die

0: per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
5: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Een huis aan de Prinsengracht in Amsterdam staat in brand. Boven het pand zijn grote rookwolken te zien. Brandweer is onder meer met een hoogwerker uitgerukt. Russische hackers hebben toegeslagen bij Shell en Philips. De twee concerns zeggen de zaak te onderzoeken. Hackersgroep is een bekende die allerlei bedrijven al voor een half miljard heeft afgeperst. In de buurt van Rome is een explosie geweest bij een fabriek waar munitie wordt gemaakt. Er was eerst brand in het gebouw. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn.
4: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 125 kilometer file. De meeste files hebben een bijzondere oorzaak, vooral in de Randstad. Zo heb je vertraging op de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad is een ongeluk gebeurd en daardoor is de linkerrijstrook dicht. Hierdoor heb je een half uur vertraging. Op onthoud op de A9 richting Alkmaar. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer doe je er een kwartier langer over. Dan de A10, de Ring Noord, richting Zaanstad. Er gebeurde een ongeluk voor de Zeeburger Tunnel en daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 35 minuten op onthoud. En tot slot de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meern en Nieuwerbrug is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor doe je er een kwartier langer over.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Rick van Veldhuizen.
7: Zometeen gaan we het hebben over de Spaanse Supercup die dit keer wordt gespeeld in Turkije.
2: Grand Prix.

0: van grote, maar groot van formaat als het gaat om muziek.
1: De Spraakmaker.
0: Jordan van Velsen en Baby Get Higher bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met een spraakmakertje voor dit uur.
1: De Spraakmaker.
0: Een nationale supercup hoort gewoon in eigen land gespeeld te worden. En dan hebben we natuurlijk over het fenomeen dat de supercup van Spanje gespeeld werd al de voorbije tijd in Saoedi-Arabië. En nu voor de gelegenheid, tenminste volgend jaar pas, wordt hier gespeeld in Istanbul in het Atatürk Olympisch Stadion. Er zijn ongetwijfeld commerciële redeneringen, dat begrijp ik wel. Meer geld en ook een internationaal publiek, maar ja, uiteindelijk heet het wel de Spaanse Supercup. Noem het dan geen Spaanse Supercup, noem het dan anders. Wat zijn jullie reacties hierop? Ronald van Manen uit Garderen zegt absoluut. Barcelona tegen Real om een Spaanse prijs, dat hoort gewoon thuis in Spanje. Anders kun je hem net zo goed de Wereld Supercup gaan noemen. Mirjam Hoving uit Zuidwolde, die zegt, mij maakt het allemaal vrij weinig uit als de clubs er miljoenen mee verdienen en supporters in Turkije ervan genieten. Ja, geniet ervan. Veel succes en prima. Erik de Jong uit Wolvenga, de Spaanse bond, verkoopt gewoon zijn eigen traditie. Straks wordt de KNVB bekerfinale nog in Qatar gespeeld. Ja, that'll be the day.

mensen. Ja, dat zou helemaal belachelijk zijn. Martijn Kroese uit het Overijsselse Goor zegt: als Spaanse supporters hun eigen topclubs om een Spaanse prijs te willen zien spelen, ja, dan moeten ze daarvoor niet naar Istanbul gaan vliegen. Dat lijkt me vrij belachelijk. Kost veel te veel, dus raar. Annemarie Verbeek uit Ouddorp, Zuid-Holland. Ik begrijp het economisch wel. Spanje krijgt daar veel geld voor en de clubs bouwen internationaal hun merk uit. Ja, maar jongens, hey, zijn we daar voetbal voor begonnen? Prima dat het af en toe een beetje commercieel is, dat snap ik allemaal wel. Maar er is altijd nog wel een basis van sportiviteit natuurlijk. Willem-Jan Vos uit Beesel, Limburg. Voor mij is de grens vrij simpel. Spaanse competitie, Spaanse beker, dus ook Spaanse Supercup, dus in Spanje. Helder.

zal waarschijnlijk een hele hoop geld mee gemoeid zijn. Ja, en om het dan voor één keer even terug te halen naar Spanje, dan weer naar Saudi-Arabië. Ik denk dat ze dat ook moeilijk vonden bij de Spaanse voetbalbond. Hoe dan ook, ik blijf het vreemd vinden. Grand Prix Radio, jouw sportradio, maar nu Alex Warren.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse estafetteploeg heeft bij de EK Langebaan in Parijs goud gepakt op de 4x100 meter vrije slag. Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Marit Steenbergen kwamen tot een tijd van 3:31.89. Italië werd tweede en Rusland maakte het podium compleet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederland lag bij de laatste wissel nog derde en daarna maakte Steenbergen het verschil. Ze zwom de slotafstand en bracht Oranje naar de koppositie. En voor Nederland is het de tweede estafettemedaille op dit EK. Eerder was er al zilver op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams. Prestaties roepen meteen herinneringen op aan de Golden Girls. Dat was de bijnaam voor het succesvolle Nederlandse kwartet. Dat bestond uit Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker, Marleen Veldhuis en Femke Heemskerk. Maar Steenbergen vindt het toch veel te vroeg om die vergelijking te maken. Ze noemt de huidige ploeg wel sterk en ziet de mogelijkheden om verder te bouwen richting het WK en natuurlijk te spelen in Los Angeles van 2028. Nou, Steenbergen heeft zich op deze EK al meerdere keren getoond. Ze plaatst zich ook nog voor de finale van de 200 meter vrije slag. En daarin staat ze samen met Tessa Giele op het programma. En Giele plaatste zich bovendien ook nog eens voor de finale van de 50 meter rugslag. En dat deed ze met een persoonlijk record.

One Kiss bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Gisteren zat ik allerlei voetbalwedstrijden te volgen. Ik zat ook te kijken naar de Supercup tussen Aston Villa en Paris Saint-Germain. Gewonnen door Paris Saint-Germain. Maar tegelijkertijd zat ik ook te kijken naar... Ja, dan krijg je constant allerlei aanpassingen in de stand. Want ja, die kon ik niet live bekijken. Dat was de wedstrijd tussen Malaga en Fulham. En ik vroeg me nog af, waar gaat het eigenlijk over? Maar nu heb ik er gelukkig beter beeld bij. Want gisteravond speelden ze daar om de Trofeo Costa del Sol. En na 90 minuten stond het daar 2-2. Ja, normaal gesproken volgde dan bij zo'n toernooi een strafschoppenserie. En dan weet je wie de winnaar is. Alleen, het Engelse Fulham weigerde de strafschoppen te nemen en liep gewoon van het veld af. De Engelse club zegt dat voor de wedstrijd heel duidelijk was afgesproken dat er bij een gelijkspel helemaal geen penalty-serie zou komen. Bovendien moest Fulham haast maken om de vlucht terug naar Engeland te halen. Malaga vond juist dat er wel strafschoppen moesten worden genomen. En als zoiets van, ja, weet je, hey, dan hebben we dus geen winnaar. Daar staan we dan. Dus, wat deed Malaga? En die vind ik nou wel erg grappig. Dus Fulham was van het veld af. Zij bedachten, hoe gaan we dit oplossen? Nou, aanvaller Eneko Gauregi, die legde de bal op de stip. Schoot zonder keeper in het lege doel. En vierde feest, echt groot feest, met de supporters en met de anderen van Malaga. En Malaga beschouwde zichzelf dus vervolgens als de winnaar van de trofee. De Trofeo Costa del Sol. Heel bijzonder en een raar verhaal. Maar deze zijn in de zijpaden van de sport altijd wel even leuk om te melden. Er is dus een winnaar, Malaga.

0: Talk Talk is such a shame bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. EK zwemmen is ook gaande. Hè? Straks om 6:30 gaat het avondprogramma weer beginnen in Parijs. Nederlandse man op de 200 meter die gaan niet verder. Dan hebben wij ook nog de 50 rugmannen. Die zijn ook uitgeschakeld. Wel door zijn Tess Schouten. Naar de halffinale van de 200 meter schoolzwemmen in de 7e tijd. Tessa Gielen is naar de halffinale van de 100 meter vlinder met 58-35. Alle anderen zijn daar uitgeschakeld. En de Nederlandse mannenploeg op de 4x100 meter vrij is wel door. Dat is mooi. Ze hadden de 6e kwalificatietijd. Finale is vanavond om, nou beter gezegd, rond 7:45. Even daarvoor. Even kijken, Marten Hieke van der Kamp. Die redde de finale van de 1500 niet. En eindigde als 19e, teleurstellend. En straks dus onder andere Marit Steenbergen en Tessa Gielen in de finale 500 meter op de rug. Tess Schouten in haar halve finale 200 meter school. En later is ook nog Caspar Corbeau in de finale 200 meter school. En Steenbergen komt in de finale van de 200 meter vrije slag. Dat dus zeker na 6:30, want dan begint de avondsessie in Parijs.
1: Zometeen bij je terug met uur 3.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
5: Goedenavond, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Russische hackers hebben ingebroken bij Shell en Philips. Beide bedrijven zeggen dat er inderdaad iets is gebeurd, maar laten er verder weinig over los. Hackersgroep is een bekende die wel vaker aanvallen uitvoert op grote bedrijven. Doel is om los geld te vragen voor de gestolen gegevens. Oud-PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden, meldt de gemeente Groningen, waar hij woonde en ook burgemeester was. Hij zat ook in de Tweede Kamer als fractievoorzitter van de PvdA en was staatssecretaris. Wallagen werd in 2010 gevraagd als informateur. Hij was 79. Extinction Rebellion wil net zo behandeld worden als de boeren morgen bij het protest als ze naar Den Bosch rijden. Politie zegt de trekkers niet tegen te houden, tenzij er gevaarlijke situaties ontstaan. Extinction hoopt dat de politie volgende maand bij de actie op de A12 hetzelfde doet. Er heeft een grote brand gewoed in een huis aan de Prinsengracht in Amsterdam. Die ontstond aan de achterkant op de 3e etage. Boven het grachtenpand waren grote rookwolken te zien. Brandweer rukte met mannenmacht uit, onder meer met een ladderwagen. Inmiddels is de brand onder controle. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 80 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Buiten en Almere Oostvaarder staat 2 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan de nasleep van een eerder ongeluk op de A10 de Ring Noord richting Zaanstad. Voor Durgerdam doe je er 20 minuten langer over. En tot slot de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen staat 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
10: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
10: Esso, omdat elke rit telt.
9: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
12: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog super.

0: van Veldhuizen.
1: Complete verwarring in Birmingham bij de EK 10-kamp. Sommige polstok hoogspringers moesten opnieuw springen omdat de lat mogelijk 10 centimeter verkeerd hing. En juist dat is van invloed op de medaillejacht van

0: SRS is er wel uitgegaan.
1: Grand Prix Radio. Jouw sportradio. De koning van de sport. Met Rick van Veldhuizen.
0: Je hoort me al hinneken. Ik zit een beetje te lezen wat er net binnenkomt. Ik heb het zelf nog niet met mijn eigen ogen gezien, maar... Het is wel een hele bizarre situatie bij de tienkamp in Birmingham tijdens de EK atletiek. Want een aantal meerkampers moest bij het polsstok hoogspringen opnieuw springen. Volgens de NOS is nog niet definitief duidelijk wat er nou precies is misgegaan. Maar er zijn sterke aanwijzingen dat in één groep de lat op 4,70 meter hing. Terwijl de atleten dachten dat ze over 4,80 meter sprongen. Ja, dat is geen detail bij tienkamp. Echt niet. Wereldkampioen en leider, de Duitse Leo Neugebauer. Neugebauer, jawel.

terrein heeft weten te verliezen. En Tesla zelf bleef de afgelopen opvallend optimistisch en kalm. Ja, hij zei nog zoiets van... ik doe nog steeds mee met de big boys. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je je verschrikkelijk genaaid voelt. Dit gebeurde vanmiddag. Misschien nog even terugkijken als dat mogelijk is. Het schijnt wel een heel raar verhaal te zijn. En

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Xavi Hernández is blij met zijn aanstelling als bondscoach van het Nederlands elftal. 46-jarige Spanjaard noemt het een grote eer en zegt zich sterk verbonden te voelen met het Nederlandse voetbal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Xavi werd opgeleid bij FC Barcelona. En daar was de invloed van Johan Cruijff en Rinus Michels altijd duidelijk voelbaar. Ook Louis van Gaal en Frank Rijkaard speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van Xavi. Onder Van Gaal maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van Barcelona. Hij noemt zichzelf daarom zelfs een beetje zoon van het Nederlands voetbal. Als bondscoach wil Xavi aanvallend spelen met veel balbezit, creativiteit en ook overtuiging. Winnen staat volgens hem altijd voorop, maar hij wil Oranje ook voetbal laten spelen waar de supporters van kunnen genieten. Xavi ziet de voldoende kwaliteit in de selectie en vindt dat er een goede basis ligt om op voor te bouwen. De KNVB en de nieuwe bondscoach werken inmiddels aan de samenstelling van de technische staf. Xavi wil daarin ook Nederlandse trainers opnemen en als mogelijke assistent wordt Patrick Kluivert genoemd. Volgens Xavi is kennis van Nederlandse spelers en voetbalcultuur onmisbaar en die kennis wil hij combineren met de ervaring van zijn eigen staf.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

House. En I Remember, ja. Die heb ik echt altijd een grote voorliefde gehad voor deze dansplaat. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Elke Dasha is volgens internationale media dicht bij een akkoord met Manchester City over Tijani Reinders. De genoemde transfersom is ongeveer 60 miljoen. Maar ja, goed. Die Saoedi's hebben allemaal heel veel geld in hun zakken zitten. Dus het moet allemaal kunnen. Maar zeer belangrijk is ook, Reinders heeft nog steeds geen ja gezegd. De beslissing ligt dus bij hem. Want hij heeft een contract bij Manchester City. Dat zou betekenen dat de Oranje International Manchester City alweer gaat verlaten na één seizoen. En City betaalde vorig jaar iets minder dan 55 miljoen euro aan AC Milan. En zijn positie is wel wat ingewikkelder geworden, de positie van Reinders. Door de komst van Elliot Anderson. Daarnaast heeft City op het middenveld ook andere gasten zitten, zoals Rodri, ook niet onbelangrijk, Mateo Kovac en Nico Gonzalez. Ja, Reinders heeft ook belangstelling van Nottingham Forest. Oké, daar zal ik dan persoonlijk niet heel erg warm van worden. Maar goed, het is wel een raar dingetje. Wat moet je nou kiezen? Je zit bij Manchester City, bij een van de allergrootste, zo niet de allergrootste club van de wereld. Ja, moet je dan zeggen van oké, ik pak het geld en ga naar Saudi-Arabië? Lijkt me ook raar. Maar goed, Reinders moet wat mij betreft bij Manchester City blijven. En absoluut voor zijn sportieve kansen blijven vechten. En vooral niet naar de grote zandbak gaan, waar wel heel veel geld ligt. Ja, Saudi-Arabië spreekt niet echt tot de verbeelding. Laten we daar eens even een boompje over opzetten. Laat mij eens even weten hoe jullie daar tegenaan kijken. Wat vind jij? Moet Reinders toegeven? Weggaan bij City? Moet hij naar Saudi-Arabië gaan? Nottingham Forest? Wat is het? Laat het even weten via de app van Grand Prix Radio of anders via Rick, @grandprixradio.nl.

0: 1999.
1: Prince bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hij ligt hier.
2: De spraakmaker.
1: Tijani Reinders, moet hij bij Manchester City blijven? Vechten voor zijn sportieve kansen? Erg belangrijk. Ik denk ook voor Oranje. Of moet hij toch naar Saoedi-Arabië vertrekken? Graag jullie mening.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
5: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1+1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1+1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staanzakken. Ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
9: Dit is Grand Prix Radio.
10: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
11: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. In het Brabantse dorp Engelen zijn tientallen protestborden en vlaggen weggehaald die anti-AZC-demonstranten hadden opgehangen. Vanaf vandaag mogen die alleen nog hangen op de plek waar de vluchtelingen gaan komen. De toren van het WTC in Almere is uit voorzorg ontruimd. Er is een brandlucht geroken, maar er is geen vuur of rook te zien, zegt de brandweer. Het gebouw heeft 32 verdiepingen. Hoeveel mensen eruit moesten is niet duidelijk. Oud-PvdA-politicus Jacques Wallage is overleden en partijgenoot Job Cohen is daar flink van geschrokken en verdrietig over, zei hij op Radio 1. Cohen las de columns van Wallage graag en vond dat hij goed kon luisteren.
10: Grand Prix Radio Verkeer.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt nu snel af. De meeste vertraging heb je nog op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En op de A27, Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Eemnes staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
13: Rick van Veldhuizen.
14: Had ik al gezegd, eet smakelijk. Bij deze alsnog. Zometeen hebben we het over Tiziani Reinders. Grand Prix.

0: wel even benieuwd. Staat er vandaag bij jullie op tafel? Met deze temperatuur. Oh, lekker licht salade of zo. En wat hebben wij op het menu?
1: De Spraakmaker.
0: Ja, de Spraakmaker. Gaat over Tijani Reinders. Moet hij bij Manchester City blijven? Vechten voor sportieve kansen? Of toch naar Saudi-Arabië gaan voor het geld? Ja, daar zit voldoende discussie wat mij betreft in. Tijani is 28 jaar, Oranje International. En is nog midden in zijn sportieve topjaren. Ik zou het zelf persoonlijk zonde vinden. Ik zou het zelf niet doen. Maar goed, wie weet ik? Ik ben geen Tijani Reinders, dat klopt. Hoe kijken jullie er tegenaan? Hendrik de Vries uit Balk. Absoluut blijven. Je hebt jarenlang gewerkt om uiteindelijk bij Manchester City te komen. Dan ga je na één seizoen toch niet alweer weg omdat de concurrentie groter wordt. Ja, helemaal eens. Nordin zegt, en hij komt uit Borne. Als City hem duidelijk maakt dat hij nauwelijks gaat spelen, ja, dan moet je misschien toch ook vertrekken. Een voetballer moet voetballen. Maar ja, in de zandbak. Wie volgt de competitie in de zandbak? Ja, voor een hoop geld kan je een hoop compensatie realiseren. Maar ja, ik weet het niet. Nottingham Forest, zegt Sanne Verhoeven uit Mierlo, lijkt mij dan veel logischer. Premier League blijven spelen en gewoon in beeld blijven bij Oranje. Ja, Nottingham Forest, hallo. Peter Koelewijn, je weet het. Peter Koelewijn? Oké. Okay. Het zal wel niet de Peter Koelewijn zijn. Uit Nijkerkerveen komt hij. Iedereen heeft makkelijk praten over dat Saoedische geld. Als iemand jou voor hetzelfde werk 3 of 4 keer zoveel gaat betalen, dan ga je ook nadenken. Daar ben ik met je eens. En tegelijkertijd moeten we ook oppassen dat voetbal niet zo langzamerhand gaat commercialiseren. Dat is het al. Maar het hoeft nu nog verder. Annemarie van Dalen uit Holden zegt, hij is 28, geen 35. Saoedi-Arabië kan altijd nog. Moet hij zichzelf sportief op het hoogste niveau toch blijven testen en vooral niet weggaan? Deze is van Jan uit Oud-Beierland. Jan, dat is een lekker ouderwetse Hollandse naam. Als City 60 miljoen accepteert, zegt dat ook iets. Kennelijk zien ze hem niet als absoluut onmisbaar. Willem van den Berg uit Leersum laat weten, ik zou 1 seizoen nog willen blijven vechten. Als volgend jaar dat niet belukt, dan kun je altijd nog opnieuw kijken. Maar Loes Jansen uit Limburgse Horst zegt ja, en zij is de laatste. Ik vind dat we moeten stoppen met het bepalen waar een speler zijn carrière moet voortzetten. En als Reinders daar gelukkig van wordt, is het zijn keuze. Dat is ook weer waar. Maar ikzelf zou hem toch de sportieve gedachten meegeven. Ja, geld kan altijd nog. En het is toch ook belangrijk om sportief gezien nog steeds bij de beste te horen. En dat is bij Manchester City. Grand Prix Radio, jouw sportradio, maar nu...

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Cadillac heeft Marcin Butkowski aangesteld als de nieuwe teambaas van het Formule 1-team. Hij volgt Graham Lawden op. Die heeft de Amerikaanse renstal mogen leiden vanaf de voorbereiding op het Formule 1-avontuur. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een onbekende is Butkowski niet in de Formule 1. Hij werkte als aerodynamicus voor Prost, voor Ferrari en voor McLaren. En daarnaast kreeg hij de leiding over de technische afdeling van de autosportfederatie FIA. Ook was hij directeur bij Renault. In 2021 deelde hij daar de werkzaamheden van teambaas met Davide Brivio. Na zijn vertrek bij Renault werkte Butkowski als adviseur en analist. En nu keert hij dus terug naar de paddock. Zijn eerste wedstrijd als de teambaas van Cadillac wordt de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort. Cadillac is bezig aan het eerste seizoen in de Formule 1. Het team staat laatste in het constructeurskampioenschap en heeft nog geen punten gehaald. Butkowski moet daar dus verandering in gaan aanbrengen. Volgens de Pool moet de auto zich sneller ontwikkelen zonder daarbij het budgetplafond te overschrijden. En hij wil ook de samenwerking binnen het team verbeteren. Cadillac zegt dat met zijn aanstelling een nieuwe fase is begonnen. Wat vertrekkend teambaas Graham Lawden nu gaat doen, dat is nog niet bekend.
0: Dit is jouw Sportradio.

kwalificatieroute van het WK later dit jaar. En dat wordt dan gehouden in het Nederlandse Rotterdam. Na 3 van de 5 subdivisies stond Nederland voorlopig op de tweede plek in de landenwedstrijd met 158.697 punten. Achter de Russische ploeg, jawel, daar zijn ze weer. België stond...

groep. Dus daar is nog even het wachten op. Dat ga ik zelf persoonlijk even niet meer meemaken. Want dan zit mijn tijd er weer op. Maar hier bij Grand Prix Radio gaat het altijd door. Xanne Wevers kende bij haar internationale rentree bovendien geen foutloze balkoefening. Ze viel bij een verbinding op de balk. Dat is altijd jammer. Want ze had echt heel erg geprobeerd om via dit EK toch nog haar kansen op het WK en een fatsoenlijk afscheid in Rotterdam te vergroten. Dus wij hadden haar wat dat betreft beter gegund.

waar te voor staat, is niet goed, hè? Too Much Love Will Kill You, Brian May. Klassiekertje. Lekker. Vooral sfeervol. Vergeet niet. Na deze uitzending om 7 uur. FC Twente speelt tegen, ja, hoe noemen we het? DAC of DAC. Ze komen uit Tsjechië. Dus daar spelen zij en verdedigen hun 6-0. Ja, als dat fout gaat, dan gaat alles fout, geloof mij. En verder hebben we ook nog de wedstrijd van Ajax. Ook in dezelfde league, in de Conference League. Die wordt gespeeld om 9:15 vanavond. Daar verdedigen ze een 3-1 voorsprong die ze hebben opgehaald in de Johan Cruijff Arena. Maar dat was nergens nodig voor. Dat had ook gewoon makkelijk 6-0 kunnen zijn. Maar goed, het was weer dat welbekende langmoedige. En hopelijk wordt ze dat niet fataal. Het zou niet mogen, maar je weet het maar nooit. Ze spelen dat in Dublin, dus tegen Shelbourne. 3-1 moet daar dus worden verdedigd. Morgen ben ik er zelf weer. Even na 4 uur samen met onder andere Ben Liebrand. Hier gaat alles gewoon door. Sportnieuws blijft komen. Lekkerste muziek blijft komen. Wat je ook doet, houd hem op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: taking the hype to the heat.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Een bus en een tram zijn in Utrecht tegen elkaar gebotst. Drie mensen raakten licht gewond, onder wie de chauffeur. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de A12. Toen de bus wilde afslaan, botste die op de tram. Volgens RTV Utrecht is er veel schade en de tram is ontspoord. In het Brabantse Engelen zijn tientallen protestborden en vlaggen weggehaald die demonstranten hadden opgehangen. In het dorp komt een opvang voor vluchtelingen. En overal hingen borden van voor- en tegenstanders. Maar die mogen vanaf vandaag alleen nog hangen op de plek waar de asielzoekers worden opgevangen. Het was gisteren onrustig in de Maastrichtse wijk Malberg en daarom is die aangewezen als veiligheidsrisicogebied. En dat betekent dat de politie tot morgenochtend vroeg preventief mag fouilleren. Gisteravond trokken tientallen jongeren door Malberg. Ze maakten herrie, staken vuurwerk af en stichtten brandjes. Partijgenoot Job Cohen is flink geschrokken en verdrietig over het overlijden van oud-PvdA-politicus Jacques Wallagen, zei hij op Radio 1. En ook pro-leider Jesse Klaver reageert. Hij noemt Wallagen een zachtaardige en buitengewoon intelligente man. Een echte sociaaldemocraat die altijd met een open blik naar de wereld is blijven kijken. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek.
4: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert
5: Heijn. Alle verf super voordelig.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
8: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.

0: is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Welkom
1: bij de Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: Wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mees Hilgers traint weer mee met de selectie van FC Twente. En daarmee lijkt er voorzichtig beweging te komen in het conflict tussen de verdediger en de club. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hilgers ontbrak eerder tijdens de eerste trainingen van de voorbereiding. En dat was opvallend, omdat hij als contractspeler wel in Enschede werd verwacht. Zijn contract werd in mei namelijk automatisch verlengd met het seizoen tot de zomer van 2027. En dat gebeurde omdat Hilgers zijn aflopende verbintenis niet voor de afgesproken datum had opgezegd. Verdediger stond ook nog eens lange tijd aan de kant met een zware kruisbandblessure en herstelde daar eigenlijk de afgelopen maanden van. Club liet in juni weten dat Hilgers zich gewoon voor de voorbereiding had moeten melden. En zijn afwezigheid leidde opnieuw tot gesprekken tussen beide partijen. Nou, nu heeft Mees Hilgers de groepstraining dus hervat. Ja, wat dat precies betekent voor zijn toekomst bij FC Twente, dat is natuurlijk nu nog niet duidelijk. Maar Hilgers is een echte clubman. Speelt al sinds 2011 voor FC Twente. Kwam tot nu toe 129 keer uit voor het eerste elftal. En daarnaast is hij ook nog eens international van Indonesië.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien
5: uit.
4: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
13: Müller Milk, the moo you can't resist.
14: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
16: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Lionel Messi twijfelt over het vervolg van zijn voetbalcarrière. Argentijn heeft die twijfels gekregen na het overlijden van zijn vader Jorge. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jorge Messi overleed op 68-jarige leeftijd. En hij was niet alleen jarenlang de zaakwaarnemer van zijn zoon, maar ook zijn belangrijkste vertrouwenspersoon. Speelt een grote rol in de loopbaan van de Argentijnse superster. Messi zegt dat de voetbal altijd een belangrijk deel van zijn leven is geweest, maar door het verlies van zijn vader weet hij eigenlijk niet hoe lang hij nog wil doorgaan. Hij is ook alweer 39 natuurlijk. Messi speelt voor Inter Miami, is nog altijd de aanvoerder van Argentinië. En over het laatste WK, ja, dat kon zijn vader dus niet bijwonen. En Messi had gehoopt dat Jorge hem daar nog één keer zou zien spelen. Maar dan wel live. Argentijn zegt dat hij het toernooi medespeelde om de wens van zijn vader te vervullen. Hij wilde opnieuw wereldkampioen worden. Maar Argentinië verloor dus de finale van Spanje. Messi vertelt dat hij tijdens het toernooi emotioneel zwaar belast was. Een definitief besluit over zijn toekomst heeft hij overigens nog niet genomen. Hij wil nu eerst het overlijden van zijn vader verwerken. De lessen van Jorge Messi zullen volgens hem wel blijven voortleven. Messi wil zijn eigen kinderen dezelfde waarde meegeven als die hij van zijn vader heeft geleerd.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedenavond, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. In Den Haag lopen honderden mensen mee in de stille tocht voor de vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in haar huis. De verdachte is de vader van haar kinderen. De kinderen lopen ook mee. De stille tocht is georganiseerd door een goede vriendin van de vermoorde vrouw en staat in het teken van de strijd tegen femicide. Het reisinformatiesysteem van de NS kampt met een storing, met als gevolg dat er niks op de borden staat in de stations. En er worden ook geen berichten omgeroepen en de informatie op de app is niet actueel. De storing ontstond na de spits. Voor de dienstregeling maakt het niks uit, want de treinen rijden wel gewoon. Er zijn 3 mensen gewond geraakt toen in Utrecht een bus en een tram tegen elkaar botsten. 1 is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Door de botsing ontspoorde de tram en kwam de bus in de berm terecht. In de bus zaten geen passagiers, want die was op weg naar de remise. In het zuiden van Engeland, vlak bij de kustplaats Brighton, is een passagierstrein ontspoord. Tenminste 2 wagons liggen op hun kant en op beelden is te zien dat mensen erop staan. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. Volgens een regeringsbron zouden er geen zwaar gewonden of doden zijn, meldt Sky News. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek.
0: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
7: Hands van voordeel.
6: Aldi.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
12: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
17: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse dressuurploeg heeft zich tijdens de wereldkampioenschappen in Aken geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oranje eindigde als vijfde in de landenwedstrijd en een plaats bij de beste zes was voldoende voor een Olympisch ticket. En Nederland begon nog zo moeizaam aan die wedstrijd. Na de eerste dag stond de ploeg slechts elfde. Tamar Swijstra en Rowena Weggelaar kwamen toen in actie en behaalden allebei een score van 65,342%. En daarna begon Nederland aan een flinke opmars. Dinja van Lieren reed met haar toppaard na een score van 74,161%. In de laatste lijn maakte het paard nog wel een fout en viel het even terug in draf, waardoor er wat punten verloren gingen. Marieke van der Putten maakte het karwei vervolgens af. Zij behaalde met Zantana een uitstekende score, 77,764%. En Nederland kwam daarmee uit op een totaal van 221,428 punten. En dat was genoeg om Zweden en Portugal achter zich te houden en dus het Olympisch ticket veilig te stellen. Duitsland werd voor de 13e keer in de laatste 16 edities trouwens wereldkampioen. En voor Van der Putten en Van Lieren is het toernooi nog niet voorbij. Want zij hebben zich namelijk ook geplaatst voor de individuele Grand Prix Special.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Albert Heijn.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
11: Hands van voordeel.
10: Aldi.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloos staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nieuwe eigenaren voor de Los Angeles Lakers. Investeerder Josh Kushner neemt de beroemde basketbalclub over. En dat doet hij samen met voormalig Disney-topman Bob Iger. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de verkoop is een bedrag gemoeid van $12,5 miljard. Dat is omgerekend 10,8 miljard euro. En nooit eerder werd zoveel geld betaald voor een sportclub. Kushner en Iger nemen het meerderheidsbelang over van Mark Walter. En die betaalde nog geen jaar geleden $10 miljard. Voor zijn belang in de Lakers. In korte tijd is de waarde daarvan dus met $2,5 miljard gestegen. Lakers behoren tot de bekendste sportclubs ter wereld. Onder eigenaar Jerry Buss groeide de ploeg in de jaren 80 uit tot een internationaal merk. Spelers als Magic Johnson en James Worthy speelden daarin natuurlijk een belangrijke rol. En de Lakers wonnen in het totaal 17 NBA-titels. Alleen de Boston Celtics hebben er met 18 eentje meer. Laatste titel van de Lakers dateert van 2020. LeBron James was toen een van de belangrijkste spelers. Is er nu niet meer bij, vertrekt namelijk naar de Philadelphia 76ers. En ook de komst van de Sloveense ster Luka Doncic heeft voorlopig nog geen nieuwe titel opgeleverd. Nieuwe eigenaren zeggen dat ze willen voortbouwen op het fundament van de club. Maar het doel blijft duidelijk. Ieder seizoen meedoen om het kampioenschap.
1: Dit is
0: jouw sportradio. Mm-hmm.

0: Steven.
1: Grand Prix Radio.
2: Is jouw sportradio.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
5: Goedenavond, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Bij een treinongeluk in het zuidwesten van Engeland zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. 9 anderen zijn licht gewond. De trein ontspoorde door nog onbekende oorzaak. Zeker 3 wagons kwamen op hun kant naast het spoor terecht. Het kan zijn dat de rails door de hitte van de afgelopen tijd waren verbogen. In Utrecht botsten vanmiddag een bus en een trein op elkaar. En daarbij zijn 3 gewonden gevallen. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Er zaten 30 passagiers in de tram. De bus was leeg, want die ging naar de remise. Door de botsing ontspoorde de tram en belandde de bus in de berm. In de Rotterdamse wijk Middelland zijn een paar woningen ontruimd nadat brand was uitgebroken in een restaurant. De weg waar het restaurant aan ligt is afgesloten. Auto's en trams kunnen er niet doorheen. Bij de brand kwam veel rook vrij die in een deel van Rotterdam te zien is. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd vanwege een natuurbrand die zich snel verspreidt. De mensen moesten uit hun resorts en werden met 15 rubberbootjes weggehaald. Sommigen stonden met een kind op hun arm op een steiger te wachten. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand bezig. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jonas Vijvers heeft bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham verrassend brons veroverd op de 400 meter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederlander liep bovendien een nationaal record. Hij kwam over de finish na 44 seconden en 41 honderdste. In de laatste meters passeerde hij nog de Hongaar Molnar en stelde hij de derde plaats veilig. En Vijvers had eerder tijdens het toernooi al indruk gemaakt, want in de halve finales won hij zijn race. En dat deed hij voor de Britse topfavoriet Hudson Smith. Die was overigens in de finale wel de snelste in 44-17 en pakte voor de derde keer de Europese titel op de 400 meter. Het zilver ging naar een Fransman, Kunta. Hij bleef Vijvers slechts 100ste van een seconde voor. En met zijn tijd verbeterde Vijvers niet alleen zijn persoonlijke record met 2200ste, maar ook het Nederlands record op naam van Lee Marvin Bonaventia. Daar ging 400ste vanaf. Nederlander had zijn hele seizoen afgestemd op deze Europese kampioenschappen. Hij liet verschillende andere wedstrijden schieten. En dat deed hij alleen maar om in Birmingham op zijn best te kunnen zijn. Opvallend genoeg voelde Vijvers zich vlak voor de finale, naar eigen zeggen, niet helemaal lekker. En des te blijer was hij dus met zijn race, zijn Nederlands record en natuurlijk ook met zijn bronzen medaille.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dotsu Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
11: Oh, weer een muis.
10: En samen spelen.
11: Kom maar.
10: Ja. Au. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
16: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moelgeluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
17: Moelenmilk, the moo you can't resist.
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
19: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
20: Grand Prix Radio.

0: lying.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: De Nederlandse estafetteploeg heeft bij de EK Langebaan in Parijs goud gepakt op de 4x100 meter vrije slag. Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Marit Steenbergen kwamen tot een tijd van 3:31.89. Italië werd tweede en Rusland maakte het podium compleet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederland lag bij de laatste wissel nog derde en daarna maakte Steenbergen het verschil. Ze zwom de slotafstand en bracht Oranje naar de koppositie. En voor Nederland is het de tweede estafettemedaille op dit EK. Eerder was er al zilver op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams. Prestaties roepen meteen herinneringen op aan de Golden Girls. Dat was de bijnaam voor het succesvolle Nederlandse kwartet. Dat bestond uit Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker, Marleen Veldhuis en Femke Heemskerk. Maar Steenbergen vindt het toch veel te vroeg om die vergelijking te maken. Ze noemt de huidige ploeg wel sterk en ziet de mogelijkheden om verder te bouwen richting het WK en natuurlijk te spelen in Los Angeles van 2028. Nou, Steenbergen heeft zich op deze EK al meerdere keren getoond. Ze plaatst zich ook nog voor de finale van de 200 meter vrije slag. En daarin staat ze samen met Tessa Gielen op het programma. En Gielen plaatste zich bovendien ook nog eens voor de finale van de 50 meter rugslag. En dat deed ze met een persoonlijk record.
2: Dit is
1: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 10 uur.
2: Goedenavond, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Bij de woning in Den Haag, waar vrijdagnacht een vrouw werd doodgeschoten, is een minuut stilte gehouden. En dat gebeurde na een stille tocht met honderden mensen, de meeste in het wit gekleed. De tocht was ook een protest tegen femicide. De vrouw had 3 kinderen en was zwanger. De verdachte van de moord is de vader van de kinderen. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd vanwege een natuurbrand die zich snel verspreidt. De mensen moesten uit hun resorts en werden met 15 rubberbootjes weggehaald. Sommigen stonden met een kind op hun arm op een steiger te wachten. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand bezig. Een paar bouwvakkers die aan de slag gingen in een gebouw in Oost-Vlaanderen hebben een miljoenenschat gevonden. In een ingemetselde kluis vonden ze goudstaven en munten met een waarde van 9 miljoen euro. Van wie het is een groot mysterie en dat uitzoeken kan nog lang duren, schrijven Belgische media. Twente heeft de play-offs bereikt voor een plek in de Conference League. In de uitwedstrijd werd het 3-3 tegen Dutch uit Slowakije. En dat was meer dan genoeg, want vorige week won Twente Royaal met 6-0. Voor de volgende wedstrijd heeft Twente een flinke reis voor de boeg. Ze moeten naar Azerbeidzjan voor de wedstrijd tegen Karabach. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20,999. Suzuki, serious about fun.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23,990. Boek nu je proefrit op BYD.com.

0: liggen.
1: Lekker zomers, altijd laag.
0: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Xavi Hernandez is blij met zijn aanstelling als bondscoach van het Nederlands elftal. 46-jarige Spanjaard noemt het een grote eer en zegt zich sterk verbonden te voelen met het Nederlandse voetbal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Xavi werd opgeleid bij FC Barcelona. En daar was de invloed van Johan Cruijff en Rinus Michels altijd duidelijk voelbaar. Ook Louis van Gaal en Frank Rijkaard speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van Xavi. Onder Van Gaal maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van Barcelona. Hij noemt zichzelf daarom zelfs een beetje zoon van het Nederlands voetbal. Als bondscoach wil Xavi aanvallend spelen met veel balbezit, creativiteit en ook overtuiging. Winnen staat volgens hem altijd voorop, maar hij wil Oranje ook voetbal laten spelen waar de supporters van kunnen genieten. Xavi ziet de voldoende kwaliteit in de selectie en vindt dat er een goede basis ligt om op voor te bouwen. De KNVB en de nieuwe bondscoach werken inmiddels aan de samenstelling van de technische staf. Xavi wil daarin ook Nederlandse trainers opnemen en als mogelijke assistent wordt Patrick Kluivert genoemd. Volgens Xavi is kennis van Nederlandse spelers en voetbalcultuur onmisbaar en die kennis wil hij combineren met de ervaring van zijn eigen staf.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
0: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: thuis.nl.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Cadillac heeft Marcin Butkowski aangesteld als de nieuwe teambaas van het Formule 1-team. Hij volgt Graham Lawton op. Die heeft de Amerikaanse renstal mogen leiden vanaf de voorbereiding op het Formule 1-avontuur. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een onbekende is Butkowski niet in de Formule 1. Hij werkte als aerodynamicus voor Prost, voor Ferrari en voor McLaren. En daarnaast kreeg hij de leiding over de technische afdeling van de autosportfederatie FIA. Ook was hij directeur bij Renault. In 2021 deelde hij daar de werkzaamheden van teambaas met Davide Brivio. Na zijn vertrek bij Renault werkte Butkowski als adviseur en analist. En nu keert hij dus terug naar de paddock. Zijn eerste wedstrijd als de teambaas van Cadillac wordt de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort. Cadillac is bezig aan het eerste seizoen in de Formule 1. Het team staat laatste in het constructeurskampioenschap en heeft nog geen punten gehaald. Butkowski moet daar dus verandering in gaan aanbrengen. Volgens de Pool moet de auto zich sneller ontwikkelen zonder daarbij het budgetplafond te overschrijden. En hij wil ook de samenwerking binnen het team verbeteren. Cadillac zegt dat met zijn aanstelling een nieuwe fase is begonnen. Wat vertrekkend teambaas Graham Lawton nu gaat doen, dat is nog niet bekend.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Er heeft een grote brand gewoed in een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerken, niet ver van Vlissingen. De vlammen sloegen uit het dak en er was veel rook. In het pand zitten nog meer bedrijven. Eén heeft brandschade, een ander rookschade. Er waren geen mensen binnen toen de brand uitbrak. De grote storing in het reisinformatiesysteem van NS is voorbij. De app doet het weer en op de stations geven de informatieborden ook weer de juiste info. En er zijn weer omroepberichten te horen. De problemen ontstonden volgens NS door een interne storing in het IT-systeem. De treinenloop had er geen last van. De reparatie van de Roemeense Gouden Helm die uit het Drents Museum werd gestolen gaat zeker een jaar duren en de kosten lopen in de miljoenen euro's. Dat zegt het museum in Roemenië waar de helm weer ligt. Na de diefstal betaalde de Nederlandse verzekeraar bijna 6 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm gerepareerd. En in de kwalificatie voor de Conference League heeft ook Ajax zich geplaatst voor de play-offs. Uit tegen het Ierse Shelburne werd het 2-2, maar vorige week won Ajax thuis met 3-1. Eerder ging ook Twente door. In hun uitwedstrijd werd het 3-3 tegen Dutch uit Slowakije. En na de 6-0 winst in de heenwedstrijd was ook dat gelijkspel genoeg. Vannacht helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: eten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mees Hilgers traint weer mee met de selectie van FC Twente. En daarmee lijkt er voorzichtig beweging te komen in het conflict tussen de verdediger en de club. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hilgers ontbrak eerder tijdens de eerste trainingen van de voorbereiding. En dat was opvallend, omdat hij als contractspeler wel in Enschede werd verwacht. Zijn contract werd in mei namelijk automatisch verlengd met een seizoen tot de zomer van 2027. En dat gebeurde omdat Hilgers zijn aflopende verbintenis niet voor de afgesproken datum had opgezegd. Verdediger stond ook nog eens lange tijd aan de kant met een zware kruisbandblessure en herstelde daar eigenlijk de afgelopen maanden van. Club liet in juni weten dat Hilgers zich gewoon voor de voorbereiding had moeten melden. En zijn afwezigheid leidde opnieuw tot gesprekken tussen beide partijen. Nou, nu heeft Mees Hilgers de groepstraining dus hervat. Ja, wat dat precies betekent voor zijn toekomst bij FC Twente, dat is natuurlijk nu nog niet duidelijk. Maar Hilgers is een echte clubman. Speelt al sinds 2011 voor FC Twente. Kwam tot nu toe 129 keer uit voor het eerste elftal. En daarnaast is hij ook nog eens international van Indonesië.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte

0: maakt verschil voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Duik in de wereld van Bit, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi twijfelt over het vervolg van zijn voetbalcarrière. Argentijn heeft die twijfels gekregen na het overlijden van zijn vader Jorge. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jorge Messi overleed op 68-jarige leeftijd. En hij was niet alleen jarenlang de zaakwaarnemer van zijn zoon, maar ook zijn belangrijkste vertrouwenspersoon. Speelt een grote rol in de loopbaan van de Argentijnse superster. Messi zegt dat de voetbal altijd een belangrijk deel van zijn leven is geweest, maar door het verlies van zijn vader weet hij eigenlijk niet hoe lang hij nog wil doorgaan. Hij is ook alweer 39 natuurlijk. Messi speelt voor Inter Miami, is nog altijd de aanvoerder van Argentinië. En over het laatste WK, ja, dat kon zijn vader dus niet bijwonen. En Messi had gehoopt dat Jorge hem daar nog één keer zou zien spelen. Maar dan wel live. Argentijn zegt dat hij het toernooi medespeelde om de wens van zijn vader te vervullen. Hij wilde opnieuw wereldkampioen worden. Maar Argentinië verloor dus de finale van Spanje. Messi vertelt dat hij tijdens het toernooi emotioneel zwaar belast was. Een definitief besluit over zijn toekomst heeft hij overigens nog niet genomen. Hij wil nu eerst het overlijden van zijn vader verwerken. De lessen van Jorge Messi zullen volgens hem wel blijven voortleven. Messi wil zijn eigen kinderen dezelfde waarde meegeven als die hij van zijn vader heeft geleerd.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: Middernacht.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Marokko houdt het leger en de politie paraat bij de grens met de Spaanse exclave Ceuta, melden verschillende media. Op de socials zouden oproepen rondgaan voor een nieuwe bestorming dit weekend en Marokko wil dat voorkomen. Vorige maand trokken 80.000 Marokkanen via het water de grens over. De meeste gingen al snel weer terug. Er komt volgende week een grote politieactie op de Merwedebrug. Dat zei minister Karremans vanavond bij Goedenavond Nederland. Sinds vorige maand mogen vrachtwagens de brug niet meer op omdat die dat niet meer kan hebben. Maar het gebeurt nog steeds. Wie volgende week wordt betrapt, gaat aan de kant en krijgt een boete, zegt Karremans. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf Moroccan Oil is niet langer de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Organisator EBU heeft dat bevestigd, maar zegt er niet bij wat de reden voor de terugtrekking is. De deelname van Israël aan het Songfestival is al een paar jaar omstreden door de oorlog in Gaza. En Ajax is door naar de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. Uit tegen de Ierse Shelburne kwam het niet verder dan een 2-2 gelijk spel, maar dat was na de 3-1 in de heenwedstrijd genoeg. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Ook Twente is door naar hun 3-3 in de return tegen het Slovaakse Dutch. Vannacht is het helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Nieuwe hond?
8: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
9: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
8: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
12: Onze record international.
13: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
14: Let's go. Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
15: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
17: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
19: Hallo.
20: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
19: Ja hoor.
20: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
19: Tuurlijk.
20: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
19: Ja.
21: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
22: Daar zit Sophie.
23: Hi.
22: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
23: Met Sophie.
22: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bakkers. Anders grijp je mis. Bakken.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse dressuurploeg heeft zich tijdens de wereldkampioenschappen in Aken geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oranje eindigde als vijfde in de landenwedstrijd en een plaats bij de beste zes was voldoende voor een Olympisch ticket. En Nederland begon nog zo moeizaam aan die wedstrijd. Na de eerste dag stond de ploeg slechts elfde. Tamar Swijstra en Rowena Weggelaar kwamen toen in actie en behaalden allebei een score van 65,342%. En daarna begon Nederland aan een flinke opmars. Dinja van Lieren reed met haar toppaard na een score van 74,161%. In de laatste lijn maakte het paard nog wel een fout en viel het even terug in draf, waardoor er wat punten verloren gingen. Marieke van der Putten maakte het karwei vervolgens af. Zij behaalde met Zantana een uitstekende score, 77,764%. En Nederland kwam daarmee uit op een totaal van 221,428 punten. En dat was genoeg om Zweden en Portugal achter zich te houden en dus het Olympisch ticket veilig te stellen. Duitsland werd voor de 13e keer in de laatste 16 edities trouwens wereldkampioen. En voor Van der Putten en Van Lieren is het toernooi nog niet voorbij. Want zij hebben zich namelijk ook geplaatst voor de individuele Grand Prix Special.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nieuwe eigenaren voor de Los Angeles Lakers. Investeerder Josh Kushner neemt de beroemde basketbalclub over. En dat doet hij samen met voormalig Disney-topman Bob Iger. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de verkoop is een bedrag gemoeid van $12,5 miljard. Dat is omgerekend €10,8 miljard. En nooit eerder werd zoveel geld betaald voor een sportclub. Kushner en Iger nemen het meerderheidsbelang over van Mark Walter. En die betaalde nog geen jaar geleden $10 miljard. Voor zijn belang in de Lakers. In korte tijd is de waarde daarvan dus met $2,5 miljard gestegen. Lakers behoren tot de bekendste sportclubs ter wereld. Onder eigenaar Jerry Buss groeide de ploeg in de jaren 80 uit tot een internationaal merk. Spelers als Magic Johnson en James Worthy speelden daarin natuurlijk een belangrijke rol. En de Lakers wonnen in het totaal 17 NBA-titels. Alleen de Boston Celtics hebben er met 18 eentje meer. Laatste titel van de Lakers dateert van 2020. LeBron James was toen een van de belangrijkste spelers. Is er nu niet meer bij, vertrekt namelijk naar de Philadelphia 76ers. En ook de komst van de Sloveense ster Luka Doncic heeft voorlopig nog geen nieuwe titel opgeleverd. Nieuwe eigenaren zeggen dat ze willen voortbouwen op het fundament van de club. Maar het doel blijft duidelijk. Ieder seizoen meedoen om het kampioenschap.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Marokko staat op scherp voor een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta en houdt volgens meerdere media daarom leger en politie achter de hand bij de grens. Onder jongeren zou worden opgeroepen om zaterdag opnieuw te proberen naar Spaans grondgebied te komen. Vorige maand deden zo'n 80.000 Marokkanen al een poging. Bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer, zoals hitte, droogte of juist extreme regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod nog steeds de Merwedebrug pakken, lopen volgende week kans op een flinke boete. Er komt een grote actie met politie op de brug, zei minister Karremans op tv. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 trucks en tourbussen over de brug. Wie wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En trainer Michel Sanchez van Ajax is niet te spreken over zijn ploeg. Die speelde met 2-2 gelijk tegen Shelburne in de laatste voorronde van de Conference League. We kwamen om te winnen en dat is niet gelukt, zegt Sanchez. Die vindt dat Ajax intelligenter moet zijn, want, zegt hij, mentaal zat het nu niet goed. Vannacht helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jonas Vijvers heeft bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham verrassend brons veroverd op de 400 meter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederlander liep bovendien een nationaal record. Hij kwam over de finish na 44 seconden en 41 honderdste. In de laatste meters passeerde hij nog de Hongaar Molnar en stelde hij de derde plaats veilig. En Vijvers had eerder tijdens het toernooi al indruk gemaakt, want in de halve finales won hij zijn race. En dat deed hij voor de Britse topfavoriet Hudson Smith. Die was overigens in de finale wel de snelste in 44-17 en pakte voor de derde keer de Europese titel op de 400 meter. Het zilver ging naar een Fransman, Kunta. Hij bleef Vijvers slechts 100ste van een seconde voor. En met zijn tijd verbeterde Vijvers niet alleen zijn persoonlijke record met 2200ste, maar ook het Nederlands record op naam van Lee Marvin Bonaventia. Daar ging 400ste vanaf. Nederlander had zijn hele seizoen afgestemd op deze Europese kampioenschappen. Hij liet verschillende andere wedstrijden schieten. En dat deed hij alleen maar om in Birmingham op zijn best te kunnen zijn. Opvallend genoeg voelde Vijvers zich vlak voor de finale naar eigen zeggen niet helemaal lekker. En des te blijer was hij dus met zijn race, zijn Nederlands record en natuurlijk ook met zijn bronzen medaille.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Nederlandse estafetteploeg heeft bij de EK Langebaan in Parijs goud gepakt op de 4x100 meter vrije slag. Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kanthout en Marit Steenbergen kwamen tot een tijd van 3:31.89. Italië werd tweede en Rusland maakte het podium compleet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederland lag bij de laatste wissel nog derde en daarna maakte Steenbergen het verschil. Ze zwom de slotafstand en bracht Oranje naar de koppositie. En voor Nederland is het de tweede estafettemedaille op dit EK. Eerder was er al zilver op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams. Prestaties roepen meteen herinneringen op aan de Golden Girls. Dat was de bijnaam voor het succesvolle Nederlandse kwartet. Dat bestond uit Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker, Marleen Veldhuis en Femke Heemskerk. Maar Steenbergen vindt het toch veel te vroeg om die vergelijking te maken. Ze noemt de huidige ploeg wel sterk en ziet de mogelijkheden om verder te bouwen richting het WK en natuurlijk te spelen in Los Angeles van 2028. Nou, Steenbergen heeft zich op deze EK al meerdere keren getoond. Ze plaatst zich ook nog voor de finale van de 200 meter vrije slag. En daarin staat ze samen met Tessa Gielen op het programma. En Gielen plaatste zich bovendien ook nog eens voor de finale van de 50 meter rugslag. En dat deed ze met een persoonlijk record.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden op verdenking van het aansteken van een bosbrand, waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. De brand woedde in de buurt van Bordeaux en de brandweermensen werden in hun wagen ingesloten door het vuur. Hun dood leidde tot woede bij de bonden. Ze vinden dat ze te weinig blusmiddelen hebben en dreigen met acties. In Den Haag is afgelopen avond een stille tocht gehouden voor de vrouw die vrijdagnacht in haar huis werd doodgeschoten. Er deden honderden mensen aan mee. Ze hielden bij het huis een minuut stilte. De tocht was meteen een protestmars tegen femicide, oftewel vrouwenmoord. De vrouw had kinderen van de verdachte en was zwanger. Een groep bouwvakkers die aan het werk was in een gebouw in Oost-Vlaanderen heeft een miljoenenschat gevonden. In een ingemetselde kluis vonden ze goudstaven en munten met een waarde van 9 miljoen euro. Van wie het is een groot mysterie en dat uitzoeken kan nog lang duren, schrijven Belgische media. En bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer, zoals hitte, droogte of juist heel veel regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. Het is een zwoele nacht. Het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet. 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met buien en lagere temperaturen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Grand Prix Radio. Turn the lights off, baby.